0: smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Rotterdam-West is door het dolle, want Kaapverdië heeft op het WK voetbal met 5 geboren Rotterdammers in de basis gestunt door topland Uruguay op 2-2 te houden. Het is het 2e punt voor Kaapverdië bij hun WK-debuut, nadat ze ook al knap gelijk speelden tegen Spanje. Op de laatste speeldag moeten ze tegen Saoedi-Arabië. Veel bedrijven in Nederland willen dat er snel een strenger klimaatbeleid komt. Dat zorgt op korte termijn wel voor extra kosten, maar het geeft ook meer zekerheid op de lange termijn. Ongeveer 1 op de 3 bedrijven wil wel dat strenge beleid, maar het liefst niet meteen om de kosten nu nog behapbaar te houden. In het noorden van Marokko is gisteren een vliegtuigje neergestort. Aan boord zaten een piloot en een passagier, allebei uit Frankrijk. Ze hebben het niet overleefd. Kort na opstijgen, vlakbij de Middellandse Zee, kon het toestel niet meer klimmen en stortte het neer. Het vliegtuig was onderweg naar Montpellier in Frankrijk. En illegale casino's krijgen alle ruimte om te adverteren op Instagram en Facebook, terwijl dat niet mag. De Telegraaf heeft de afgelopen maanden ruim 70.000 advertenties gezien. Slechts een handjevol werd verwijderd. De reclames roepen dat je alleen kan winnen, maar daar klopt helemaal niks van. De Wacom sleept Meta voor de rechter. Het weer van Weer Online. Het is droog met af en toe wat bewolking. Overdag laat de zon zich weer ruim zien. Het wordt 21 graden in het noorden tot 32 graden in Limburg. En dat was het nieuws op Slam.

0: muziek ontdek je op Slam.
1: Martin Garrix en Ed Sheeran. Repeat it.
0: Nieuw.
1: Warmer music. Skrillex en Fade. Not you without you.

0: en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaithaal. De eerste ronde van de vredesgesprekken tussen Amerika en Iran zit erop. In Zwitserland is een plan gemaakt voor de komende 2 maanden om tot een vredesdeal te komen. De rest van de week wordt er nog verder gepraat hoe dat moet gebeuren. Er komt ook een zogenaamde communicatielijn om incidenten in de straat van Hormuz te voorkomen. Er is in Nederland genoeg werk te vinden voor metselaars, blijkt uit een lijst met kansrijke beroepen van het UWV. Volgens de Telegraaf kun je ook zo aan de slag als dierenartsassistent of verkoper van tweedehands spullen. Dat komt doordat vintage erg populair is, er veel gebouwd moet worden en mensen vaker een huisdier nemen. 2 mensen uit Frankrijk zijn overleden bij een vliegtuigcrash in het noorden van Marokko. Het vliegtuig was onderweg van Montpellier in Frankrijk naar een plaatsje in de buurt van Rabat. Ze hadden net een geplande stop gemaakt in een kustplaats aan de Middellandse Zee. Bij vertrek verloor het toestel plots hoogte en stortte neer. En de suikertax komt steeds dichterbij, maar is er nog lang niet. Vooral de invoering op eten zorgt voor hoofdbrekens bij de bedenkers. Volgens de Telegraaf is dat net zo moeilijk als het plan om de BTW op groente en fruit op 0 te krijgen. En dat is ook niet gelukt. Een suikertax op frisdrank lijkt wel makkelijk te realiseren. Het weer van Weer Online. Het is droog met af en toe wat bewolking. Overdag laat de zon zich weer ruim zien. Het wordt 21 graden in het noorden tot 32 graden in Limburg. En dat was het nieuws op Slam.

0: smart speaker. App in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaithaal. Uit een overzicht van het UWV blijkt dat er veel vraag is naar metselaars en voegers. Er wordt steeds meer gebouwd en dus is er ook meer personeel nodig. De Telegraaf zag op die lijst dat je ook snel aan het werk kan als dierenartsassistent of als verkoper in een tweedehandswinkel. Hergebruik van spullen is de laatste tijd erg populair. Het was onrustig in Colombia nadat de voorlopige uitslag van de presidentsverkiezingen bekend werd. Mensen staken vlaggen in brand en vochten met de politie. Er werd ook met stenen gegooid. Een rechtse Trump-aanhanger lijkt de verkiezingen nipt te winnen. Het verschil met zijn tegenkandidaat is nog geen 250.000 stemmen. China heeft sancties ingesteld tegen ruim 40 Amerikaanse bedrijven. Daar mag per direct niets meer van worden gekocht. Amerikaanse bedrijven die een vestiging hebben in China vallen niet onder de nieuwe regels. Het is een reactie op een besluit in Washington om een aantal bedrijven uit China op een zwarte lijst te zetten. En in Sydney heeft de politie de grootste cocaïnevangst uit de geschiedenis van Australië gedaan. In een bunker in het westen van de stad werd bijna 3000 kilo van het spul gevonden. Het was goed verstopt in plastic bakken die begraven waren. Twee mannen die zijn opgepakt kunnen levenslang achter de tralies verdwijnen. Het weer van Weer Online. Het is droog met af en toe wat bewolking. Overdag veel zon. Het wordt 21 graden in het noorden tot 32 graden in Limburg. En dat was het nieuws op Slam.

0: Griffon Polymax voor echte professionals. Lijmen, monteren en afdichten onder alle omstandigheden. Snel, veelzijdig, sterk. Griffon, de keuze van de prof.
1: Lunchen doe je lekkerder met Housen in de pauze. Alle genres in één mix. Elke dag vanaf 12 uur. Dit is
0: Slam. Polymax van Griffon. De keuze van de prof.
1: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Een investeringsmaatschappij uit Rotterdam raakte jaren geleden betrokken bij een grote goudroof. Volgens het FD ging het om een beroemde roof op een vliegveld in Londen in de jaren 80. Een man probeerde omgerekend 70 miljoen euro wit te wassen via het Rotterdamse bedrijf. Dat moest het hele bedrag terugbetalen. Het OM hield de zaak jaren stil. De suikertax komt steeds dichterbij, maar is er nog lang niet. Vooral de invoering op eten zou erg moeilijk worden. Volgens de Telegraaf is dat net zo moeilijk als de BTW op groente en fruit afschaffen. Dat lukt ook niet. Een suikertax op frisdrank lijkt wel makkelijk in te voeren. Moet mensen helpen om gezonder te leven. Twee mensen uit Frankrijk zijn omgekomen bij een vliegtuigcrash in het noorden van Marokko. Een klein vliegtuigje was onderweg van Montpellier in Frankrijk naar een plaatsje in de buurt van Rabat. Ze hadden net een tussenstop gemaakt in een kustplaats aan de Middellandse Zee. Kort na vertrek stort het ineens neer. En het was feest in Rotterdam vannacht nadat Kaapverdië opnieuw stunt op het WK voetbal. Topland Uruguay werd knap op 2-2 gehouden. Bij Kaapverdië stonden 5 geboren Rotterdammers in de basis. Het is het tweede punt voor Kaapverdië bij hun WK-debuut. In hun eerste wedstrijd speelden ze al met 0-0 gelijk tegen Spanje. Dan het weer van Weer Online. Vanmorgen wisselen zon en wolken elkaar af. Vanmiddag is de zon vaker te zien. Het wordt 21 graden in het noorden tot 32 in Limburg. En dat was het nieuws op Slam.
3: Dankjewel Ronald. Een hele goede morgen. De wegen af met flitsmars. De meteen vertraging om de A27 Breda-Gorinchem. Tussen Nieuwendijk en de Merwedebrug. Er staat ongeveer 20 minuten vertraging. 5 kilometer file. De oprit is afgesloten om voor mij onbekende redenen. Controles op snelheid niet gezien. Kom je een flitser tegen of sta je in de file, kun je dat doorgeven aan de studio van Slam met die flitsmars app. Waarvoor dank.
4: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
5: Unleash your energy. Het festival Stereo Sunday is back again. Vrijdag 3 en zaterdag 4 juli in het Juliana Park in Venlo. Heavenly House, legendary dance, urban and hardstyle music. Be there or cry later. Stereo Sunday is your fun day. Get your tickets op stereosunday.nl.
4: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, bezembroden voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
6: Jouw zomer begint met Linda. Lees 6 maanden voor €4,95 per maand. En krijg ook nog eens het dubbel dikke Linda vakantieboek cadeau. Mis deze zomeractie niet en ga naar linda.nl/actie.
7: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Roka.
1: Marijn Oosterveen.
3: Een hele goede maandagmorgen. De zomer is begonnen. En dat hoor je terug in die playlist van Slam vandaag. Bless, terms and conditions.

0: Zedda La Shakira, Stay. Het is 9 minuten over 6, deze maandagochtend, 22 juni. Ik hoop dat je goed gaat.
1: Marijn Oosterveen.
0: Ik wel, want wat hebben we genoten? We hebben Zweden zaterdag echt even een kopje kleiner gemaakt, zou ik willen zeggen. We hebben Zweden even met de grond gelijk gemaakt. Goedemorgen. Ja, ik hoop dat je goed gaat, lekker weekend gehad hebt. We hebben goed voetbal gezien. Voor het eerst in dit WK, zou ik willen zeggen, van het Nederlands elftal. Ik vond het redelijk goed te doen. Super zeggen. Ja, die Zweden zijn ook echt geschrokken van dit elftal. En donderdag moeten wij dan tegen Tunesië. Die hebben met 1-5 verloren van Zweden. Dus ja, ik reken even uit voor als je de pool nog kan aanpassen. Dat wordt dus ongeveer 25-2 voor Nederland. Dat is mijn voorspelling voor Tunesië-Nederland. Die Duitse econoom die voorspelt dat Nederland dit WK gaat winnen. Die zit ook weer lekker in zijn handjes te wrijven. Want nadat ik dit gezien heb, denk ik, ja, we maken kans. Het gaat misschien wel echt gebeuren. 4,6 miljoen mensen hebben gekeken. Hebben gezien hoe Zweden gesloten werd, staat deze ochtend in het Algemeen Dagblad. De Zweden zijn uiteraard teleurgesteld. Die vragen zich echt af, wat is er gebeurd? Ja. Ze kunnen het gewoon terugkijken natuurlijk. Ja, het staat er haarfijn in 4K en HD staat het erop hoe Zweden echt met de grond gelijk wordt gemaakt. Mijn geluk kon niet op toen we, toen afgefloten werd. Maar ja, laten we eerlijk zijn, na 3-1 was al wel, 4-1. Was op een gegeven moment wel duidelijk dat Nederland die wedstrijd zou winnen in ieder geval. Maar dat ze met zo'n grote winst er vandoor zouden gaan. Ik denk dat niet veel mensen dat voorspeld hadden in hun Scorito-pool. Als mensen dat wel juist voorspeld hadden dat Nederland met 5-1 zou winnen tegen Zweden, dan hoor ik dat graag in de app van Slam. Van harte gefeliciteerd. Godverdomme! Ze moet geklonken hebben uit de Zweedse kleedkamer. Een hele goede morgen, Slam. En het belooft een goede morgen te worden. Droog, af en toe wat bewolking, overdag veel zon. 21 tot 32 graden vandaag.

0: Wij slijmen de vroege morgen. Een snelle blik op de Nederlandse wegen in die glazen bol van mij. Ik voorzie dat het deze ochtend een gemiddeld druk wordt, dus het gaat meevallen. Er zijn al een aantal mensen met vakantie, dus het valt mee. Maar op de A27 wordt aan de weg gewerkt. Die is dicht voor een groot gedeelte. Dus het wordt druk op de A27 en ook druk op de A2 vandaag. Want dat verkeer wat normaal gesproken over die A27 gaat, gaat nu ook over de A2. Daar is het eigenlijk al druk, dus als je over de A2 of de A27 moet, heel veel sterkte vandaag. Elders ben je redelijk veilig, komt vast wel goed. Dat warme weer, poepoe. Het is ook wat, hè? Veel mensen springen met warm weer onder een koude douche om af te koelen. En voor het slapen gaan of na het sporten. Ik vind het zelf ook heerlijk, even die koude douche aan, lekker. Dat voelt op dat moment super lekker, maar het effect van die koude douche duurt vaak niet lang. Sterker nog, je kan het beter niet doen. Door koud water trekken de bloedvaten in je huid samen. En daardoor kan je lichaam na het douchen de warmte minder goed kwijt. Een warme douche doet eigenlijk het tegenovergestelde. Je bloedvaten gaan openstaan en je lichaam probeert dan die warmte af te voeren door te zweten. Maar anderzijds, omdat je dan ook extra warmte toevoegt, is een hete douche misschien ook niet ideaal. En daarom zegt thermofysioloog Koen Bongers, een lauwe douche. Een lauwe douche is de beste keuze op een warme dag zoals vandaag. Je koelt dan af zonder dat je bloedvaten sterk samentrekken. Daardoor blijf je langer fris na een ijskoude douche. En ja, je wordt niet de eerste opgewarmd tot 40 graden middels die warme douche. Dus een lauwe douche is de beste manier om af te koelen in deze warmte. Is het grappig, want je verwacht dat niet. Je verwacht eigenlijk koud douchen dat juist goed werkt. Maar dat is eigenlijk hetzelfde als drankjes. Ze zeggen wel eens, je kan beter een kop thee nemen bij 30 graden dan een ijskoud biertje. Warme koffie of thee stimuleert juist de warmteafgifte van je lichaam. Zorgt ervoor dat je ook gaat zweten. En daardoor raak je de warmte die je op dat moment vast hebt beter kwijt. Als je zo'n theetje drinkt. Dat effect van een koud biertje, het zal ongetwijfeld wat doen. Maar dat helpt niet zo goed als een kop thee. Dat klinkt heel gek, maar het is wel zo. Enigszins, ja, het belangrijkste blijft, je moet genoeg drinken. Laat dat een open deur zijn die ik aan het einde van dit verhaal even inkom. Je moet genoeg drinken, blijf uit de zon en zware inspanning vermijden tijdens de warmste uren van de dag. En ik hoop dat de airco op jouw kantoor het in ieder geval doet. Als je vandaag op kantoor moet zijn, hoop ik dat je daar gebruik van kan maken, die airco. Hier op kantoor is het in ieder geval koeler dan bij mij thuis. Maar ik moet zeggen, hier bij Slam hebben we ook helemaal geen last van de hitte. Want er werken hier alleen koele mensen. Ja, muziek.
1: Nieuwe muziek. Ontdek je op Slam.
2: Miguel en Ultra Matte. Move.

0: Oceans Slam in de vroege morgen. Zometeen ga je het horen. De Randstad staat op puntje van omvallen. Het implodeert bijna. De Randstad. Door een nieuw onderzoek wat gedaan is over havermelk. Wat precies, je hoort het zometeen. Ook BDS komt eraan met Swimmers. Blijf luisteren naar Slam.
1: Slam geeft je elk moment van de dag de juiste vibe. Van je wekker tot je weekend. Overdag en 's nachts. En juist die overgang van dag naar nacht heeft iets magisch. Sunsets. De hele zomer lang, elke zonsondergang. De lekkerste DJ-sets op Slam.
2: The sun goes down. The vibe goes up. Slam Sunsets.
1: Zondag tot en met donderdag tussen 8 en 10. Check de line-up via slam.nl.
3: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni? Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
4: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
5: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.
6: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
7: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
8: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar €2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
9: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
8: Oranje. Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
10: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto.

0: Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen. Wakker worden! Koffie drinken kan veel goedkoper. Bij Fomar. Bespaar tot wel 14% op je kop koffie. Bij Fomar. Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
1: Werkzoeken.nl. Voor campagnes met een lage kost per hire.
2: Yes!
3: Oranje fans opgelet. KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
1: Werkzoeken.nl. Voor een groepenmarketing die wel werkt.
2: Yes!
4: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
5: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
4: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenore. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
7: Bij Plus hebben we nu Plus Poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar €1. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
8: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
9: Ja, mooie wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
10: Rook?
9: Nee, och. Ik heb hem zelf ook.
10: Nee, rook. Uit de meterkast.
8: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra keuring is minder kans op brand.
9: Zo, koffie?
8: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
7: Ook bij Plus. Plus spare ribs 500 gram, €3,99. We doen met je mee. Plus.
11: Pas je eindelijk het perfecte shirt?

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Goedemorgen Slam, het is 1 minuut voor half 7, het weerbericht van Weer Online. Het is droog, af en toe wel bewolking. Overdag veel zon, het wordt 21 graden in het noorden tot 32 graden in Limburg. Dan de wegen af met flitsmars. Het is al redelijk druk op de Nederlandse wegen. Een kilometer of 70 aan vertragingen. Dit zijn ze vanaf een kwartier of met een bijzondere oorzaak. Eerst op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Rosmalen en de Empelbrug. Bijna een half uur, er staat 4 kilometer file. Wordt mede veroorzaakt door een gesloten A27 door werkzaamheden. A4 Den Haag-Amsterdam tussen Prins Klausplein en Zoeterwoudendorp. Een half uur, 10 kilometer. A15 Ridderkerk-Nijmegen tussen Gorkum en Leerdam. Daar zijn een kwartier, 5 kilometer file. Op de A20 Hoek van Holland-Gouda tussen Prins Alexander en Moordrecht. Een minuut of 15, 6 kilometer file. En op de A27 Breda-Gorkum tussen Nieuwerdijk en de industrieterrein Avelingen. Door werkzaamheden bijna 20 minuten vertraging, 6 kilometer file. De oprit is afgesloten. Bij Everding is de A27 helemaal afgesloten, zo uit mijn hoofd. E-controle gemeld op snelheid. A2 Utrecht richting Den Bosch bij Nieuwegein. Een flitser bij hectometerpaal 68.8. Dan tijd. Voor Ronald Remmelswaan heeft het laatste nieuws. Ronald, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Hey, hallo.
2: De overheid maakt nog steeds veel fouten bij de hulp voor mensen met aardbevingsschade in Groningen en Drenthe, zegt de ombudsman. Ze zitten jaren in een vervangend huis en weten niet waar ze aan toe zijn, of ze vinden gebreken in hun herstelde woning. Door de suikertax die het kabinet wil invoeren wordt bier straks ook duurder, meldt de Telegraaf. Daar zit dan wel geen suiker in, maar de bierprijs is gekoppeld aan de prijs van frisdrank. Er zou een euro per kratje bijkomen. En bij een crash met een klein vliegtuigje in het noorden van Marokko zijn twee Fransen omgekomen, die piloot en een passagier. Kort na het opstijgen ging het al mis en verloor het toestel hoogte. En tot zover de hoofdpunten van het ANP.
1: Dankjewel Ronald en tot zometeen. Je gaat het zometeen horen. Amsterdam staat op imploderen.
3: Marijn Oosterveen.
1: Net als elke andere hippe stad in de Randstad. Hoe en waarom? Het komt door nieuw onderzoek. Je hoort zometeen waarom.

Swedish House Mafia, Save the World. Zware klap voor Amsterdam dit weekend toen er een nieuw onderzoek online verscheen in een wetenschappelijk tijdschrift. Steeds meer mensen vervangen koemelk door havermelk, amandelmelk, sojamelk. Je hebt honderdduizenden soorten melk tegenwoordig in de supermarkt. Vooral in de Randstad dus. Ik bestelde laatst hier in Amsterdam een cappuccino. Dat was een redelijk hip koffietentje, redelijk nieuw ook. Waar ze dus blijkbaar standaard havermelk serveren. Dus ik had moeten vragen om een cappuccino met koemelk. Omgekeerde wereld, vind ik. Een cappuccino is wat mij betreft standaard met koemelk, totdat je daarom vraagt. En nou ja, dat zorgt wel voor enige teleurstelling. Want ja, ik steek dat niet onder de stoel of banken. Ik vind havermelk naar karton smaken. Als je karton oplost in water, dat is havermelk. Zo vind ik het smaken, maar dat is mijn mening. Net als matcha, weet je, dat smaakt naar gras. Maakt ook niet uit. Nieuw Australisch onderzoek heeft de gewone koemelk onderzocht en vergeleken met de andere soorten melk. Havermelk, amandelmelk, sojamelk. En daar blijkt uit dat onderzoek, uit dat nieuwe Australische onderzoek, blijkt dat koemelk voordelen heeft die plantaardige alternatieven niet hebben. Dat komt volgens onderzoekers door de natuurlijke combinatie van voedingsstoffen in melk. Die versterken elkaar. Koemelk bevat meer dan 100 voedingsstoffen, bioactieve stoffen, weet ik het wat. En de samenwerking van die voedingsstoffen zou ervoor zorgen dat het lichaam calcium en andere stoffen veel beter opneemt. Mensen die regelmatig melk drinken zouden gemiddeld ook sterkere botten hebben dan mensen die dat niet regelmatig doen. Sommige studies laten zien dat het risico op botbreuken tot 43% lager ligt bij mensen die dagelijks 1 tot 2 glazen melk drinken. Je moet het ook niet overdoen. Weet je, 3 glazen dan weer net te veel. Plantaardige melksoorten worden vaak verrijkt met calcium en vitamines, maar meer kunstmatig of zo. Dat zit er niet standaard in. En die worden dus mogelijk minder goed opgenomen door het menselijk lichaam. Sommige varianten bevatten ook nog eens toegevoegde suikers, olie of andere toevoegingen. Daarmee wil de wetenschap niet direct zeggen dat andere soorten melk minder goed zijn, of dat ze wel minder goed dan melk, maar dat ze ongezond zijn, dat zal het echt niet zijn. Maar koemelk heeft veruit de meeste gezondheidsvoordelen als je het vergelijkt met soja, haver en amandel. Wel zeggen onderzoekers dus dat alle andere soorten melk niet een directe vervanger zijn van dat koemelk. Hè, van het melk uit een koetje. Dus als je de keuze hebt, zegt de wetenschap dus, hè, als je dit aan de wetenschap vraagt, kun je het beste kiezen voor koemelk en de havermelk of amandelmelk of de sojamelk laten staan. Want koemelk is veruit het beste, blijkt uit onderzoek. Dus we houden zometeen even een minuutje stilte voor de stad Amsterdam, die het heel zwaar heeft na dit onderzoek. Want je hoort het als allereerste op Slam. Koemelk blijkt de beste soort melk te zijn. En havermelk, soja en amandelmelk blijken een beetje onzin te zijn.

van Slam Summer 500 topper. Stond hoog in de lijst vorige week tijdens die Summer 500. Ik heb nog een vraag binnen in de app. Hoeveel koffie moet ik drinken voor ik de juiste dagelijkse hoeveelheid koemelk binnenkrijg? We hebben dat even berekend. Als je het volgens de Italiaanse standaard doet, dan zou je tussen de 3 en 4 cappuccino's per dag moeten drinken om 1,5 glas melk binnen te krijgen. Dus dat moet voldoende zijn. 3 tot 4 cappuccino's. En ik wil nog even een shout-out doen. We hebben dit nieuws gemist vorige week, maar dit gun je niemand. Dus ik wil die man toch nog even een hart onder de riem steken. Een man is vast komen te zitten in een Dixie in Almere. Die heeft daar de hele nacht moeten slapen en ontdekte dat de deur ineens op slot was gedraaid, vanaf de buitenkant. Dus hij kon die deur vanaf de binnenkant niet meer openen. Hij was daar gewoon een dutje aan het doen. Op een Dixie lijkt me ook niet een hele comfortabele plek om een dutje te doen. Op een Dixie en dan in Almere. Maar hij kwam vast te zitten, heeft daar bijna een hele dag ingezeten totdat hij ontdekt werd. En toen is hij eindelijk bevrijd. En dat gun je natuurlijk helemaal niemand. Vastzitten in een Dixie. In Almere ook nog. Dus deze man heeft het echt dubbel zwaar gehad. Hij is inmiddels bevrijd. Hij maakt het goed. Sterkte namens Slam. Spiller, Sophie Ellis-Baxter komt.

0: Groove Jazz Spiller, Sophie Ellis Baxter, The Not Without Friends remix. Leuker van een danceplaat. Ex-Mix Marathon Track of the Week bij Slam. Daar zijn we dan.
1: Ja, we... Nee, dat klopt wel. Ja, dat moet je gelijk geven.
0: Het is angstaanvallig stil in de studio, want ons stagiair heeft vorige week zijn laatste dag gedraaid. Dus,
1: Zo, dat is ook even ontploft, hè? Hilarisch, man.
0: Oh, dat filmpje, ja.
1: Ja. Er is
0: dus een afgenomen.
1: Er gaat een fragment rond op Instagram en TikTok dat wij even koffie zijn halen. Volledig onze fout, by the way. En dat onze voorgaande stagiair Allard hier in de studio op zijn telefoon zit te scrollen. En op een gegeven moment valt de muziek dus stil. Het liedje is afgelopen. Wij zijn niet op tijd terug. En alles begint al te knipperen bij Slam. Dan komt er groot op de schermen. Het is stil, het is stil. En dan gaat echt alles flikkeren van doe iets. En Allard die blijft gewoon maar op Bumble swipen. En nou, we hebben daar even een filmpje van op Instagram en TikTok gezet. Maar dat heeft gewoon een miljoen weergaven gepakt. En ook allemaal reacties van die komt nooit meer in de bak.
0: Ja, ik vind vooral dat er zijn heel veel deugneuzen in die comments. Dat is toch wel grappig. Ja. Het is 100% onze fout. En er zijn allemaal radio-dj's die gaan reageren van... Oh, dat je dit zo post.
1: Zo, mijn radio 2-dj's hebben weinig humor. Kwam ik ineens achter zich.
0: Ja, die van Q-Music ook.
1: Zo.
0: Domien verschuren je haar uit. Hey, goedemorgen. Hey. Welkom bij Slam.
1: Ja, daar zijn we weer.
0: Als je nu goedemorgen ziet, maak je kans op de Slam Buckethead of de House in de Pauze kousen.
1: Oh ja, kies
0: je mag zelf kiezen, want het is heel warm weer, dus heb je misschien meer in die Buckethead. Goedemorgen, stuur eens kans maken in die app van Slam.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Roka.
1: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
2: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
1: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, bezembroden voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
3: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
4: Sportief.
5: Oké.
4: Okay. Betrouwbaar.
5: Oké.
4: Okay. En zuinig.
5: Oké. Okay. Shun.
4: Sorry?
5: U zoekt de vakgarage Occasion. En ik heb precies die ene die jij zoekt.
6: Bied jouw volgende auto bij jouw vakgarage of op vakgarage.nl.
7: Profiteer nu met Club Karwei van wel 35% korting op Zeta Bever Bytes. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
6: Vind jouw vakgarage location op vakgarage.nl of bij jouw lokale vakgarage.
8: Even 30 jaar op sabbatical. Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke €10 aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf €9,99. Dat is de ja van Jumbo.
8: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
10: Griffon Polymax voor echte professionals. Lijmen, monteren en afdichten onder alle omstandigheden. Snel, veelzijdig, sterk. Griffon, de keuze van de prof.
11: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
10: Polymax van Griffon. De keuze van de prof.
12: In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
13: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
14: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
15: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
12: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
16: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs. Mis niets.
17: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
18: De sale is gestart. Nu extra korting bij Amsterdam De Style Outlets.
19: Bescherm wat telt met Verisure. De Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar Verisure.nl.
20: Oh, wat een goal!
21: Goal?
22: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
23: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
24: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
23: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
25: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
0: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Mensen met aardbevingsschade in Groningen en Drenthe krijgen nog steeds niet altijd de goede hulp, zegt de ombudsman. Zitten bijvoorbeeld lange tijd in een vervangend huis en horen niet wanneer hun eigen huis weer klaar is. Of er zijn fouten gemaakt bij het herstel en klachten vinden geen gehoor. Bier wordt straks duurder door de suikertax die het kabinet wil invoeren, meldt de Telegraaf. Niet doordat er suiker in zit, maar omdat de bierprijs is gekoppeld aan de prijs van frisdrank en die gaat hard omhoog. Een liter fles cola zou een kwartje duurder worden, bier een euro per kratje. Er was vanochtend vroeg even geen vliegverkeer boven Moskou. Had te maken met een heleboel drones die op weg waren vanuit Oekraïne. Zijn er tientallen neergehaald, zegt de burgemeester. Inmiddels is het vliegverkeer weer opgestart. Een paar dagen geleden werd nog een olieraffinaderij in Moskou door drones geraakt. En er heeft eindelijk een ploeg gewonnen in groep G op het WK voetbal. Egypte versloeg Nieuw-Zeeland met 3-1. Egypte won nog nooit een wedstrijd op een WK en staat nu bovenaan in de groep met 4 punten. Tot nu toe eindigden alle wedstrijden in een gelijkspel. Vannacht bleef België tegen Iran steken op 0-0. Dan het weer van Weer Online. Het wordt een zonnige en droge dag, alleen in het noorden wat bewolking. Temperatuur loopt nogal uiteen met 21 graden in het noorden tot maximaal 32 in Limburg. En dat was het nieuws op Slam.
1: Dankjewel, we gaan naar de weg toe. Flitsmeister met de grote files nu op de A2. Rosmalen-Zaltbommel, 23 minuten, 12 kilometer. A2, een half uurtje bij Weert-Noord en Leende door een ongeluk. En op de A4, Prins Klausplein, Zoetewoudendorp, een half uur file, 11 kilometer. A15, Sliedrecht-Oost, Sliedrecht-West, 18 minuten. En op de A20, Prins Alexander, Nieuwekerk aan de IJssel, 12 minuten. A27, Nieuwendijk, Noorderloos, 35 minuten, de oprit is dicht. En de A28 meldt tussen Strandnulde en Amersfoort-Vathorst een kwartier. A50 dan, Valburg-Rijnbrug, 35 minuten door een ongeluk. En ook een ongeluk zo vroeg op de A50. Tussen Zeeland en Veghel-Noord, dat kost je 18 minuten. En de laatste alweer A59, Dussen-Drunenwest. 27 minuten door een auto met pech, dat gaat om een vrachtwagen. Flitsers heb ik niet gezien, maar goed, ik zit dan ook binnen. Als jij er wel eentje ziet op de weg, geef hem door met de Flitsmeister-app. Dan help je heel het land. En mag jij zo kiezen, hè? Wat wil je hebben? De house in de pauze-kousen. Ik heb ze aan. Ik heb ze as we speak aan. Ik kan ze even naar de camera houden. En me vervolgens bedenken dat niemand naar de camera kan kijken momenteel. Dat is alleen voor intern. Ze zitten als gegoten. Dat kan ik je wel vertellen. En de bucket hat mag je ook kiezen. Stuur even een goeiemorgen. Dan maak je kans om de eerste luisteraar te worden. En je eigen prijs te kiezen.
2: Vrachtwagen-eigenaren, chauffeurs en fleet managers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
3: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
4: Sorry, maar het is WK!
21: Met waanzinnige WK-deals. Scoor nu een Hisense 58-inch QLED 4K Smart TV voor €379. Mediamarkt.
2: Bestel je OBU op netlink.nl.
26: Jeans, t-shirts, shorts, jurken, tops. Sams, altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
27: Costa del Korting. De dikste deals van Apple, Philips, Ariel en meer. Alleen op iBoot.com of in onze app.
28: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
1: Slam, het donderen, het bliksemen en het regende zeker meters bier, ja. Een nieuwe Slam ochtendshow. We beginnen met de nieuwe nummer 1 uit de Slam 40.

0: voelt gelijk beter, is het niet? Een hele goede nieuwe werkweek Slam die wij vieren met extra DJ-sets op de radio. Dat is wel uniek. Ik zat gisteren in mijn auto terug naar huis te luisteren. Naar die eerste sunsets. Nou, dat is toch wel een sensatie hoor. Om dan, als de zon aan het zakken is, te luisteren naar een DJ-set die de dag eigenlijk perfect afsluit. Dat doen we later in de week met Armin van Buuren. Ik zie ook Zurp op de line-up. En vanavond mag ik hosten. Dus vanavond zit ik ook hier op de radio met Jamie Jones en Corin Cavini. Die gaan draaien totdat de zon onder is. Dat is leuk. Dus als de zon begint met zakken, dan beginnen wij met allemaal zonnige DJ-sets. En dan exact op het moment dat de zon weg is, dan is de set klaar. En zo timen we dat hier bij Slam. Daar hebben we echt man en macht op gezet. En dan trekt dus iemand de stekker eruit ook meteen als de zon onder is. Dan ben ik van de radio af als het goed is vanavond. Nou, kijk er wel naar uit als ik eerlijk ben. Dat wordt wel magisch, denk ik. En nu ook een magische maandagochtend natuurlijk. Met dit soort temperaturen, ja. Kunnen we dan wel van een werkweek spreken? Of gaan we gewoon allemaal zo tranquie doen dat het eigenlijk geen werk te noemen is? Dat is eigenlijk beter, toch? Waar heb jij de wedstrijd gezien, Marijn, afgelopen weekend?
1: Nou, het eerste deel niet, want zat ik in een tram.
0: Ja, zat jij niet in zo'n bloedverziekend hete diner-tram?
1: Het was te doen.
0: Ja, we hadden echt medelijden met jou. Melissa liet het zien, mijn vriendin. Die zei, moet je kijken wat Marijn aan het doen is. Ik zei, is dat nu? Zit hij in zo'n glazen cabine van een tram, ja, lekker te dineren met de schoonfamilie?
1: Ja, maar het was echt heel lekker. Lekker gegeten, unieke menu. De ramen stonden open, dus dat was ook goed te doen. En de tweede helft hebben we gezien. Dus bij een café in de buurt zijn we daar gewoon gaan zitten.
0: Was in Den Haag of niet?
1: Ja, Voorburg.
0: Heb je daar nog iets van storm gehad dan?
1: Niet in de tram, nee. Maar in Amsterdam hebben we wel storm gehad. Ja. Dat was die vrijdag. Jeetje, ja.
0: Jezus, man.
1: Wij zouden naar de film, of nou ja, sterk nog, wij zijn naar de film gegaan. Dus zat ik op buienalarm te kijken. Ik zeg, jongens, als we droog willen aankomen bij die film, dan moeten we nu weggaan. Maar het was al te laat. Ik ben zeiknat bij die film aangekomen. Dan zit je zo stinkend, vies, nat shirt, zit je in die bios.
0: Ja.
1: En volgens wil je naar huis gaan. En het regent nog harder dan dat het regende toen je wegging.
0: Ik ben een weekendje in het zuiden geweest bij het zusje van mijn vriendin. Die woonde in Landgraaf, naast Pinkpop. Waar het natuurlijk helemaal losging, letterlijk, qua feest. Maar ook qua regen. Ah, dat was onbegrijpelijk, man. Een storm. Gewoon om 2:00 s'nachts. En dan lig je daar op je campingtje. En dat was avond 1, hè. Dan heb je dus net je tent opgezet, al in die bloedverziekende hitte. En dan moet je al nadenken over een gul die je moet graven om dat water weg te krijgen bij die tentjes. Nou, ik heb hetzelfde zo te doen gehad met Pinkpop-bezoekers. Normaal worden die 1 nacht afgestraft, maar nu was het gewoon, nou, 2 avonden op rij. 2 nachten echte storm over hun tentje heen. En volgens mij ook de reden dat Jarno er vandaag nog niet is op Slam.
1: Die is weggewaaid.
0: Die is nog aan het afdrogen. Ja, maar Jarno duurt dat altijd net wat langer. Dan moeten de haartjes echt perfect zitten. En dan is die klaar voor een nieuwe show. Dus die laat het even afweten. Wij zijn er wel met de volle bezetting van de ochtendshow. Anouk en Marijn hier tot 10:00. En Harry Styles komt eraan.
2: Anouk en Marijn achter de microfoon. Maar wie is dan die andere persoon?
0: Onze nieuwe schoorheidssupervisor Wolter Kroes, de Viva Hollandia-zanger, kan uitgerekend dit WK geen optredens doen vanwege stemproblemen. Wat klote, Wolter. Hey, waar heb jij behoefte aan deze ochtend?
3: Alleen maar positief nieuws. Leuke dingen vertellen.
0: Gaan we

0: Gebouw in Amsterdam. Het is prachtig mooi weer.
1: Ja, zo is het. Ja, nou dan heb je alles wel getackled, Alex. Goedemorgen, welkom in de ochtendshow.
0: Ja, goedemorgen.
1: En wat wordt er gebouwd dan in Schagen? Of in Amsterdam?
0: Nee, in Amsterdam. Ja? Woningen, 23 hoog. Sociaal huur, koopwoning, gewone huur.
1: Oh, dan ben jij mogelijk mijn eerste woning aan het bouwen.
2: In Amsterdam? Oh. Wil jij in Amsterdam gaan wonen?
1: Nee, ik wil gewoon een huis. Het maakt me eigenlijk niet meer uit.
2: Ja, okay, nee, maar Bullenwijk, ja, althans, het moet je liggen, Bullenwijk.
1: Ja, wat is daar dan niet voor mij?
2: Ik zou het niet doen. Dat is gewoon...
1: Is dat krakaka? Ah, hoor je daar alleen maar krakaka? Is dat zo'n buurt?
2: Nee, dat denk ik ook niet.
0: Nee, zeker niet.
2: Je kan het ergens terug in Amsterdam.
0: Ja, dit is mooi hier al.
1: Oké. Okay. Ja, kan je het een beetje beschrijven hoe het erbij ligt?
0: Hoe het er nu bij ligt? Iedereen is druk, druk, druk. We zijn nog gelijk vloer.
1: Oh, kijk aan.
0: Dus,
1: Daar heb je nog een lange dag te gaan, Alex. Hoeveel verdiepingen zijn je?
0: 23.
1: Ah, geweldig, geweldig. Hey, ja. Omdat jij zo vroeg erbij bent op Slam, op een maandagmorgen, nou dat verdient wel even een extra presentje, mag je kiezen. Wil je de house in de pauze kousen? Ik heb ze nu aan, ik kan ze aanbevelen. Of ga jij voor die zonnige zomerse Slam Buckethead?
0: Nou, als jij maar die sokken aanbeveelt, dan neem ik die house in de pauze kousen.
1: Sturen we die naar Schagen, jongen. Mooie dag.
0: Hey, dankjewel.

0: getal. Onder de 1000.
1: Hey, goedemorgen. Ik ben Joël Hendricks en ik denk dat het getal onder de 1777 is.
0: Dit is niet het getal onder de 1000. De jackpot staat nu op
2: 54
0: euro.
1: Oh, jammer.
3: Had je het idee dat je wel warm zat?
1: Ja, ik dacht dat ik heel warm zat, maar helaas.
0: Nieuwe muziek ontdek je op Slam.
2: Topic en Becky G. Sorry, papi.

0: wel het idee dat iedereen tegenwoordig DJ kan worden. En ook vrij succesvol. Deze Silva Bumpa is ook weer gewoon zo'n jochie wat net van school afrolt. Die op een fatbike regelmatig gespot is in Engeland. En die dan met een speakertje rondfietsen door de buurt met zijn eigen tracks aan. En nu draait het op slam. Het is de Mix Marathon Track of the Week zelfs. Het is de meest hyped dance track van dit moment. En de meest opvallende uit de Mix Marathon van afgelopen vrijdag. 19:30 is het om en nabij. Laten we zo weer even een belletje doen. Wat mij betreft naar de WK hotline.
1: Ja.
0: We hebben een geheim nummer gekregen van de VI-redactie. Die hebben een soort bunker waar ze de hele nacht alle wedstrijden kijken voor ons. En wij mogen ze elke vraag stellen. En nou, ik heb er nogal wat naar dit WK-weekend. Ja. Bijvoorbeeld die gekke rode kaart van iemand die gewoon zijn hand voor zijn mond hield. En toen een rode kaart kreeg.
1: Ja, gezondheid nog.
0: Je kan niet meer niezen op het WK. Nou, het ligt allemaal heel gevoelig blijkbaar. Laten we zo over een belletje doen. En David Guetta en J-Lo zijn erbij in de Slam Ochtendshow.
2: Slam geeft je elk moment van de dag de juiste vibe. Van je wekker tot je weekend. Overdag en 's nachts. En juist die overgang van dag naar nacht heeft iets magisch. Zomerlang, elke zonsondergang. De lekkerste DJ-sets op Slam.
3: The sun goes down. The vibe goes up. Slam Sunsets.
2: Zondag tot en met donderdag tussen 8 en 10. Check de line-up via slam.nl.
4: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een tweejarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
5: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest en nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
6: ANWB en gaan!
7: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan, topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
8: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5.000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf €31.495. Ga naar Hyundai.nl.
7: Werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
9: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
10: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar €2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
11: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
12: Ik heb letterlijk niks.
13: Het gaat de hele dag regenen, hè?
14: Nee, ik heb geen regenjas.
15: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
16: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's per stuk voor maar €0,49. Lidl, je verdient het.
17: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-lijncruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
18: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
19: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
20: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
21: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
0: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
1: Hola, ¿dónde está mi casa?
0: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
1: Paella, paella.
0: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
1: Buenas noches.
0: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
22: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
23: De beste plek voor jou, NVM.
24: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken en te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
25: Hey Slim, good morning. Vandaag een warme maandag op de planning. Temperaturen tot max 32 graden. En de temperaturen lopen ook nogal uiteen, want het kan slechts 21 graden in het noorden worden en dan 32 onder in het land. Verder een hele droge en zonnige dag dus. We gaan naar de weg toe. Flitsmeister met de files op de A2 Weert Noord en Leende. 20 minuten, 8 kilometer. A2 Rosmalen-Zaltbommel, 3 kwartier, 11 kilometer. En ook 11 kilometer op de A4. Maar daar rijdt het wat beter door. Tussen Ypenburg en Zoetewoudendorp nu nog 35 minuten te gaan. A12 Zevenhuizen-Gouda, kwartiertje. En op de A16 Breda-West. Zevenbergse Hoek, 20 minuten, 11 kilometer. A20 Prins Alexander Gouwen, 20 minuten daar dus. En de A27 Hank en Industrieterrein Avelingen, een half uur, de oprit is dicht. A50 meldt dan nog anderhalf uur bij Ewijk en de Rijnbrug. Alsof het niks is, ik hoop dat je airco weer doet, 11 kilometer daar. En de A59 Waspik, nou dat zou ik zeker doen op zo'n warme dag. En Walwijk-Oost, daar 37 minuten, 9 kilometer gemeld. We pakken nog even het laatste nieuws mee van het ANP. Ronald in een half minuutje met de headlines.
26: Goedemorgen.
25: Hallo daar.
26: De ombudsman heeft nog steeds kritiek op de hersteloperatie voor aardbevingsschade in het noorden. Mensen moeten lang wachten op hulp of zitten in onzekerheid. De Tweede Kamer moet er beter op toezien, vindt de ombudsman. De Tweede Kamer krijgt vanmiddag 120.000 kaartjes als noodkreet om honderden kinderen een verblijfsvergunning te geven. Kerkasiel Kampen zit erachter. Ze geven al bijna 2 jaar asiel in een kerk aan een familie uit Oezbekistan. En een explosie vannacht in Qatar in een industriegebied waar de grootste LNG-fabriek ter wereld staat. 18 mensen worden vermist en er zijn tientallen gewonden. Explosie gebeurde toen een fabriek werd opgestart na de Iran-oorlog. En tot zover de hoofdpunten van het ANP.
25: We hebben ook de tv aan in de studio. En ik zie die beelden nu van Willem-Alexander en Maxima, die het Nederlands elftal dan high-fives komen geven in de kleedkamer. Oh, wat een grafsfeer hangt daar, zeg. Het leek wel alsof ze bij een crematie of zo de condolences kwamen geven. Bij Curaçao stonden ze echt te springen. Die Nederlanders die waren veel te gereserveerd, het Nederlands elftal in de kleedkamer, naar mijn idee. We doen zo even een belletje naar de VI-redactie in de WK-bunker om wat vragen te stellen over alles wat dit weekend weer voorbij is gekomen op het WK Voetbal.
27: Arnold en Marijn.
25: Wij zijn er tot 10 uur met de ochtendshow met de meeste muziek. Mojo komt eraan en dit is de nieuwe van J-Lo in de ochtendshow.

0: Het broertje van Ronnie Flex op deze Mojo Lady Hear Me Tonight wordt dan ineens No Hook nummer 3. Soundcloud famous. En we hebben hem een keer gedownload. En daarom kunnen we hem nog steeds draaien. Volgens mij is die verder wel overal weg inmiddels. Het is bijna 7:15. De Slam Ochtendshow op maandag. En laten we even een belletje doen naar de geheime WK Situation Room. Heb jij het wachtwoord?
1: Als we hem niet veranderd hebben.
0: Oké, op hoop van zegen. Hallo.
2: Goedemorgen,
0: hey.
2: Met Bas.
0: Hey Bas, goedemorgen van VI. Hallo daar.
2: Goedemorgen.
0: Met Anouar Marijn spreek je. Hey, heb jij een lekker WK-weekend achter de rug, vriend?
2: Ik heb veel gezien. Ik heb veel landen indruk zien maken. Prachtige verrassingen. Nederland natuurlijk. Curaçao, wat heel verrassend was voor mij. Ik heb genoten. Jullie ook?
0: Jazeker. Krijgen jullie eigenlijk een beetje zonlicht daar in die WK-bunker van de VI?
2: Ja, ik moet zeggen, sommige vrienden zien er wel beter uit. Ja, ik schrok soms dan. Ja.
0: Hey, Bas, we hebben wel wat vragen. Dat mogen we altijd stellen aan jou. Ik zag die speler die een rode kaart kreeg omdat hij zijn hand voor zijn mond hield. Wat gebeurde daar? Dat was een speler van Paraguay, hè?
2: Ja, ik vond het een beetje potsierlijk. De bondscoach van Paraguay zei ook al, het leek wel alsof de scheidsrechter heel trots was dat hij het nieuwe spelregelboekje uit zijn hoofd had geleerd. Miguel Almiron, die kreeg rood voor het bedekken van zijn mond. Wat een van de nieuwe regels is die de FIFA heeft ingevoerd. Eigenlijk naar aanleiding ook van het incident tussen Vinicius Junior en de Benfica-speler Prestiania. Die Vinicius racistisch zou hebben bejegend. Dus ja, de FIFA wil niet meer dat spelers hun mond afdekken. Het moet duidelijk zijn wat ze zeggen bij een opstootje. Het herleiden zijn. En vandaar deze rode kaart.
0: Ja, die coach van Paraguay die had ook geroepen dat het voetbal zijn spontaniteit verliest op deze manier. Vind jij dat ook?
2: Een gedeelte van de regels vind ik goed. Bijvoorbeeld als spelers op de grond blijven liggen en om medische behandeling vragen, dat ze daarna een minuut buiten het veld moeten zijn. Op die manier ga je tijdrekken echt tegen. Alleen ja, Paraguay kreeg bijvoorbeeld ook een paar keer een corner tegen, omdat de keeper te lang over zijn doeltrap zou doen. Ja. En deze scheidsrechter, ja, ook de wijze waarop hij de rode kaart aankondigde, via de speaker, heel bombastisch, alsof hij het publiek wilde opzwepen.
0: Zo!
2: Ja, dat ging wel wat ver, hè.
0: Goh, ja, Marijn, misschien kan jij de tijd even vullen. Misschien moet ik het er even bij pakken, het filmpje. Maar dat vond ik echt hilarisch. Wacht, dan ga ik even
3: audio
0: zoeken. Ik ga dat even zoeken.
3: Bas, ik moet daarbij ook al gelijk zeggen dat ik Messi ook al heb gezien met hand voor de mond. Ja, maar die heeft geen rode kaart gekregen.
0: Ah, is het weer zover?
2: Nee. Ja. Nee, klopt. Het is, in Spanje is het eigenlijk heel gebruikelijk. En het heeft eigenlijk ook de reden dat in Spanje heb je verschillende sportprogramma's waar ze graag liplezers inzetten. En ze genieten daar er enorm van om bijvoorbeeld een gesprekje tussen Hansi Flick en Lamine Yamal dan na te spelen. Dus die spelers die zijn eigenlijk als de dood dat er iets markants wordt opgepikt. En vandaar dat ze zich eigenlijk hebben aangewend om met de hand voor de mond te praten.
3: Maar hoezo krijgt die Paraguaanse speler dan wel een rode kaart, Bas? En Messi geen rode kaart?
2: Ja, ik denk dat de scheidsrechter Ivan Barton uit El Salvador wel een voorloper wil zijn.
0: Ik heb het fragmentje hier op mijn telefoon. Ik moet het even daarvan afspelen. Maar dit is dus het moment dat die Paraguayaanse speler, die krijgt dus een rode kaart. Ja, precies, voor zijn hand voor de mond houden. En dit is hoe de scheidsrechter door zijn microfoon roept. Het lijkt wel echt alsof we in Noord-Korea zijn hier.
4: Afterview, number 10, Paraguay, cover his mouth. Decision is red card.
0: Player, cover his mouth. Decision, red card. Ja, ik moest daar heel hard om lachen, als ik eerlijk ben, Bas. Ik vind het ook weer prachtig.
2: Ja, ik zal. En mooi, wat dat betreft wel mooi dat Paraguay naar voren. Hè?
0: Want ja, zeker.
2: Ze hadden geen mazzel met de scheids.
0: Waar kunnen we dan op vooruitblikken? Nederland, dat is deze week nog. Tunesië, daar moeten we tegen. Zijn er bijzonderheden die we al even moeten weten voordat we nu naar het trainingsveld gaan?
2: Nou, het wordt wel interessant of we eerste, tweede of misschien zelfs derde worden in de pool. Ook met het ook op het programma. Zoals het er nu naar uitziet, speel je als nummer 1 tegen Marokko. Dat is dan een wedstrijd in de nacht van maandag op dinsdag om 3:00 's nachts. Word je tweede, dan speel je uit mijn hoofd vorige week maandag om 7 uur. Wat natuurlijk voor veel Nederlanders eigenlijk veel prettiger is.
0: Oh ja.
2: Maar ja, Tunesië, ja, om eerlijk te zijn, dat is een ontzettend kwetsbare ploeg. We kregen in de voorbereiding al 5 goals tegen België. Daarna 5 om de oren tegen Zweden, 4 tegen Japan. Dus ik verwacht daar eigenlijk wel een glansrijke zege van.
0: Ja, dat zie ik ook wel goed komen. Ja, we houden het allemaal nauwlettend in de gaten. Koeman die heeft in ieder geval gezegd, fijn dat de rust al in het elftal is gekeerd nu. En dat we eigenlijk wel verzekerd lijken van een volgende ronde. Dat is hartstikke fijn. Bas, daar live vanuit de WK Situation Room van VI. Dankjewel en we spreken je later deze week vast wel weer als er iets geks gebeurt.
2: Tot later.
0: Deed dat nou met een hand voor je mond? Covered his mouth! Decision! Red card!
5: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me...

0: Santana in de remix Summertime Sadness hier zo. Een paar minuten voor acht, waar we het zo meteen even moeten hebben over een stelletje op een festival dat afgelopen weekend keihard viral ging omdat ze seks hadden op de meest opvallende plek die je kan kiezen op een festival.
1: Oh.
0: En niet het tentje, laat maar zeggen. Nee, dit was echt...
1: Mainstage?
0: Nee.
1: Op de bar? In de lichtmast?
0: Nee.
1: Op de geluidstafel? Op de lichttafel?
0: Dat je ook deed het geluid zo... Nee, ik heb een nog opvallendere plek op een festival gevonden. En zij ook. Je hoort het zo in de ochtendshow waar deze drie er ook aan.

0: in de aanbieding bij Jumbo. Nederlandse aardbeien, bak van 400 gram voor maar 2,39. En een fles Carvan Cevitam siroop voor 3 euro. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
1: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
2: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven. Odido.
1: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
4: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
5: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
6: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
7: Kia, movement that inspires.
8: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
9: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/wk. Samen delen we
10: Oranje. Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
11: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
10: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, deze broden voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
9: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/wk. Samen delen we Oranje.
12: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
13: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Wie in de bouw aan het werk wil, hoeft zich geen zorgen te maken. Blijkt uit een nieuwe lijst van kansrijke beroepen van het UWV. Moeten veel huizen worden gebouwd, elektriciteitsnet wordt uitgebreid en er is veel onderhoud aan bruggen en wegen nodig. Daarom is er voorlopig werk zat voor metselaars en wegenbouwmachinisten. De overheid heeft nog steeds niet geleerd van eerdere fouten bij de hersteloperatie voor aardbevingsschade in het noorden, zegt de ombudsman. Mensen vinden geen gehoor of zitten lange tijd in onzekerheid. Hij vraagt de Tweede Kamer om het beter te controleren. In Qatar is een explosie geweest bij een fabriek die was beschadigd tijdens de Iran-oorlog en weer werd opgestart. Het is op het terrein waar de grootste LNG-installatie ter wereld staat. Getuigen zagen enorme steekvlammen, er zijn tientallen gewonden en 18 mensen worden vermist. En vanmiddag worden 120.000 kaartjes met twee postkoetsen afgeleverd bij de Tweede Kamer. Het is een noodkreet van kerkasiel Kampen om ruim 400 kinderen een verblijfsvergunning te geven. De organisatie geeft al 2 jaar asiel in een kerk aan een Oezbeekse familie. Er is vanmiddag ook een manifestatie in Den Haag. Dan het weer van Weer Online. Het wordt een zonnige en droge dag, alleen in het noorden wat bewolking. Temperatuur loopt nogal uiteen met 21 graden in het noorden tot maximaal 32 in Limburg. En dat was het nieuws op Slam.
14: Oh, sterkte ja, met die pingpoptentjes afbreken in 32 graden. Het loopt al snel op, let maar op. We gaan naar de weg toe, Flitsmeister, met de grote files op de A2 Waardenburg-Culemborg. 24 minuten, 10 kilometer. En op de A2 Hintham-Zaltbommel, 32 minuten en 13 kilometer. Er staat 16 kilometer vast op de A4 bij Ypenburg en Hoogmade. Dat kost je zomaar een uur. En op de A16 een half uur bij Breda Noord en Zevenbergse Hoek. A20 Prins Alexander Moordrecht, 24 minuten. A27 Hank en de Merwedebrug, een half uurtje, 8 kilometer. De oprit is dicht. En de A50 Bankhoef Heteren meldt 53 minuten, 10 kilometer. A59 is de laatste bij Waspik. Zeker doen op zo'n warme dag met een washandje. En Waalwijk Centrum, 35 minuten. 9 kilometer, flitsers niet gezien. Als jij er wel eentje spot, keep hem in de Flitsmeister app. En dankeschön.
15: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Plus rundvleesbitterballen. Een doos van 30 stuks, 50% korting. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee, Plus.
16: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
17: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
18: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
15: Ook bij Plus, Magnemijs. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
19: Terug van nooit weg geweest, Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis, ouderwets lekker.
20: Ja, het is...

0: het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: Als het zo heet is, gaan mensen dan nog een beetje van billen stijn op de festivals?
5: Yo, Anu, je gaat wel, je vraagt moeilijke dingen.
4: Nou, geloof me, het zou je verbazen waar één stelletje seks had dit weekend. Dat hoor je zo. Na de pauze.
6: De Slam, ochtendshow.
7: Ik heb de eerste blote benen al gezien, Anu.

0: gehoord dat Justin Bieber een eigen ventilator heeft uitgebracht? Dat is op dagen als deze toch best wel handig. Het is een mobiele ventilator die je kan opladen met gewoon een USB-C charger. Er zit er een app bij. Kost je €150. Het heet de Justin Bieber Chill Pill. En het ziet er ook uit als een pil. En ja, dat is een soort grote pil die je absoluut niet in je huig wil hebben hangen. En dat is dan een ventilatortje wat je uit je zak kan wippen. En dan ben je helemaal cool, net als Bieber. Je hoorde Let Me Love You hier in de ochtendshow. Dus 7:11 op maandag. En het vliegtuig vertrekt ieder moment van de Benga Boys. Dus stap maar vast in. Je mag de bestemming alvast raden.
1: De Slam Ochtendshow. Update.
0: Doen wij nu even een rapido rondje nieuws. Niet alleen de kroegen en supermarkten profiteren van het WK. Ook thuisbezorgd gaat door het dak. Blijkt uit nieuwe cijfers. Bij de eerste WK-wedstrijd van Oranje tegen Japan, 2 weken terug, lag het aantal bestellingen 49% hoger dan op een normale zondagavond. De meeste bestelde snacks tijdens de wedstrijd van Oranje is de frikandel, de kaassoufflé en de Mexicano. Terwijl de pizza margarita, kapsalon, deuner en sushi hoog scoorden bij de maaltijden. De grootste bestelling kwam uit Nijmegen tijdens die wedstrijd Nederland-Japan, waar voor €483 aan 1 bak sushi werd besteld. Zo, oké, dat was dus of een Japan-fan of een Oranje-fan die Japan echt kostte wat het kost op wilde vreten. Het maakt niet uit wat voor eten ik bestel dit WK. Ik moet altijd bijbetalen voor een Messi. WK-supporters van Brazilië waarschuwen elkaar om in Philadelphia niet het standbeeld van Rocky aan te kleden met shirts of vlaggen van hun land, omdat er een vloek rust op dat standbeeld. Veel sportteams die Rocky eerder aankleden met hun merchandise hebben keihard verloren. Braziliaanse fans zijn daarom extra voorzichtig en willen het standbeeld onaangeroerd laten, uit angst om hun WK-kansen niet te jinxen. Mocht Rocky morgen wakker worden in een volledig tenue van Tunesië, dan was ik dat niet, maar was het misschien wel mijn idee. En tot slot, op het Download Festival in Engeland wordt een stelletje onderzocht nadat ze in de glazen cabine van het reuzenrad daar seks hadden in 2 Elmo-kostuums ook nog eens. Dit deden ze recht boven het festivalpubliek. Bezoekers zagen het gebeuren en filmpjes gingen al snel rond op sociale media, waarna de sfeer op het terrein omsloeg van verbazing naar een massale online roast gewoon. De politie is in een onderzoek gestart en probeert die twee te identificeren. Seks in een reuzenrad is eigenlijk gewoon letterlijk dat spreekwoord: wie de bal kaatst, kan hem terugverwachten. En dan komt hij weer, en dan komt hij nog een keer. Ja, op video's is te zien dat de vrouw orale seks geeft met een Elmo-masker op. En dan zul je afvragen waarom dat zo fijn is.
2: Elmo heeft geen tanden!
1: De Slam Ochtendshow.
0: Update. Ik hou op. Ik ben even een rondje lopen. De Slam Ochtendshow en de Benga Boys. Ja, ze gaan ieder moment vertrekken. Pak je paspoort, snel. En eerst Fisher. Dit is Favor.
3: Tell me a story.

0: half 9. Slam in de zon, baby. Morning. Sunrise van Sick Individuals. Al kan ik me ook zomaar voorstellen dat jij nu al uitkijkt naar de sunset. Als de temperaturen weer dalen, dan maken wij dat moment nog iets magischer bij Slam. Luister maar.
1: Slam geeft je elk moment van de dag de juiste vibe. Van je wekker tot je weekend. Overdag en 's nachts. En juist die overgang van dag naar nacht heeft iets magisch. Zomerlang, elke zonsondergang. De lekkerste DJ sets op Slam.
2: The sun goes down. The vibe goes up. Slam Sunsets.
1: Zondag tot en met donderdag tussen 8 en 10. Check de line-up via slam.nl.
3: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
4: Serieus, tv's in de badkamer en de keuken, overal speakers en een nieuwe koelkast speciaal voor drank?
5: Sorry, het is WK.
6: Scoor nu een Miele M1 parket flex stofzuiger met zak voor €288. Mediamarkt.
7: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
8: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl. Of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
9: Scoren bij Jumbo. Lees Max, Bugles, Doritos, Cheetos of Hamkaas. 2 voor €4. Alle alcoholvrije bieren. 1 plus 1 gratis. En nu €5 korting op je boodschappen bij inwisseling van 1000 Jumbo Extra's punten. Extra voordelig boodschappen doen. Dat is de ja van Jumbo.
8: Profiteer nu van de allerbeste last minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
10: Vrachtwagen-eigenaren, chauffeurs en fleet managers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
11: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan, zoals bij een magazijnmedewerker.
12: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
13: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
12: Voor pallets van 100 kilo?
13: Zie je, dat als een kans. Train die koor, mensen.
14: Tijd voor gesponsorde vacatures.
11: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
10: Bestel je OBU op netlink.nl.
15: In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
16: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
15: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
17: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement

0: een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkpakkers. Anders grijp je mis.
1: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
2: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
3: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
4: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
3: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
5: Jouw zomer begint met Linda. Lees 6 maanden voor €4,95 per maand. En krijg ook nog eens het dubbel dikke Linda vakantieboek cadeau. Mis deze zomeractie niet en ga naar linda.nl/actie.
6: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
7: Kom maar verder.
6: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
7: Hij is weer klaar.
6: QuickFit en weer verder.

0: getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: Maandagmorgen, het is 8:30, droog en zonnig vandaag. Alleen in het noorden meer bewolking. Het wordt daar zo'n 21 graden. In Brabant en Limburg 29 tot wel 32 graden. Dan naar de weg toe, Flitsmeister met de grote files vandaag op de A1 Hoevelaken-Barneveld. 1,5 uur, 9 kilometer. Nou, zet je airco maar aan in je radio hard. Dat komt door een ongeluk daar, die flinke file. A2 Wildenberg-Valkenswaard, 25 minuten, 10 kilometer. En op de A2 Rosmalen-Zaltbommel, 50 minuten en 11 kilometer. A2 Waardenburg-Culemborg, 20 minuten, 11 kilometer. En op de A4 Ippenburg-Zoetewoude-Rijndijk, 3 kwartier, 13 kilometer maar liefst. A27 dan Hank en Gorkum, 1,5 uur, 9 kilometer, de oprit is dicht. En de A50 Bankhoef-Heteren, 3 kwartier, 13 kilometer. A59 Dussen en Drunen-West, 25 minuten. En de laatste alweer A67 Zomeren, Leenderheide, Randweg N2, 22 minuten en de vertraging is 11 kilometer. Dan nog wat flitsers op de A10, dat is de Zeeburgertunnel bij Amsterdam bij 4,3. A27 Nieuwegein-Gorkum 65,2. En op de A59 Waspik richting Den Bosch een flitser bij 107,5. Dan nog even het laatste nieuws van het ANP. In een half minuutje Ronald met zijn headlines.
3: Goedemorgen.
2: Hey Ronald.
3: Het is nog altijd veel gedoe voor slechtzienden om iets online te kopen, meldt de NOS. Uit onderzoek blijkt dat maar 2 grote online shops alles op orde hebben. Bijvoorbeeld dat er tekst wordt voorgelezen. In de bouw, bij de dierenarts of in een tweedehands winkel is voorlopig genoeg werk te vinden volgens het UWV. Deze banen staan dan ook op hun nieuwe lijst van kansrijke beroepen. En het blijft lastig voor mensen in het noorden om hun aardbevingsschadeherstel te krijgen. Volgens de ombudsman heeft de overheid nog steeds niet geleerd van eerdere fouten en zitten mensen te lang in onzekerheid. En dat is over de hoofdpunten van het ANP.
2: Hey, dit is de Slim Ochtendshow, 8:30. En waarom moet je nu je auto gaan opruimen? Maar echt, het moet zo schoon als maar zijn kan. Wat de reden is, dat hoor je zo dadelijk hier bij je boys.
4: Arnold en Marijn.
2: De uit Bad Boys, Bad Boys. David Guetta, Dangerous, staat klaar. En dit is de nieuwe van Shakira en Burna Boy in de Ochtendshow. Bam.

0: dames en heren, Bibi Stojadi.
1: De Slam. Ochtendshow.
2: Goedemorgen, Anouk en Marijn. Altijd super tof als jullie er zijn.

0: waarlijk lekker op Slam. De sunsets vanavond vanaf 8 uur nieuw. We vieren dat de zon ondergaat met dit soort bloedhete temperaturen. We maken er een magisch moment van. En vanavond is aan mij de eer. Ik kijk er onwijs naar uit. Dan zit ik ook weer hier op de radio met jou. Om het einde van de dag te vieren. En nu het begin met de Slam Ochtendshow. En David Guetta, Sam Martin, Dangerous gedraaid. Taylor Swift, Nelly Clooney komt er ook aan. Hier bij Slam. Anouk en Marijn bij je. Tot 10 uur. En waarom moet jij nu, deze ochtend nog, doe dat alsjeblieft voordat de zon op zijn hoogst staat, je auto opruimen? Waarom is dat nuttig? Waarom gaan we er allemaal beter van worden als jij je auto opruimt? Marijn, die gaat het je vertellen. Ja, ik kan het ook wel doen, maar ik heb wel zoveel geluld. Kom op.
1: Uit hoogstaand wetenschappelijk onderzoek blijkt dat auto's een grote rol spelen bij eerste indrukken. En dan met name ook op dates.
0: Dat geloof ik wel, ja. Als je die autodeur opentrekt en rollen bekers uit.
1: Nou ja, exact dat. 73% vindt dat iemand, hoe iemand zijn auto verzorgt, dat iets zegt over hoe die persoon ook zichzelf verzorgt.
0: Ja, dat geloof ik wel.
1: Dus een vieze auto kan dus ook duiden op een slechte zelfhygiëne. Bijna 70% koppelt een rommelige auto direct aan een rommelig persoonlijk leven. De grootste afknapper wat betreft viezigheid in de auto, dat is dan de rommel op de vloer van de auto. 41% van de mensen die meedeed aan het onderzoek, die knapt daarop af. Daarna volgen nare geurtjes en etensresten in de auto. Ook bijna 40% van de mensen die daarop afknapt als het op auto's neerkomt. Leuke details. Vooral vrouwen zijn gevoeliger voor de slechte geuren en etensresten dan dat mannen dat zijn. En millennials vinden de staat van de auto belangrijker dan Gen Z'ers.
0: Oh ja. Ja. Ja, dat snap ik ook al. Ja.
1: Een nette auto wordt vaak gezien als een teken van discipline en zorgzaamheid. Een rommelige auto kan al voor één drankje de eerste indruk verpesten. Dat is natuurlijk wel ook wel heel erg Amerikaans, dat mensen elkaar dan nog gaan ophalen voor een
0: date. Ja, ophalen, ja. Maar in Amerika ligt alles zo ver uit elkaar. Daar moet je wel met de auto. Slecht OV ook daar. Maar ja, het feit dat je iemand gaat ophalen met de auto nog voordat je een eerste drankje hebt gedaan, dat gebeurt hier gewoon niet zo vaak.
1: Niet zo vaak, nee. Maar ik kan me wel voorstellen als je één of twee drankjes gedaan hebt en je twijfelt of zo. En je denkt, nou ja, weet je, hij wil mij thuis brengen of zij. En je stapt die auto in en het is één grote dierentuin aan bacteriën, virussen en smerigheid. Ja. Ja, ik kan me wel voorstellen dat dan de doorslaggevende keuze kan maken, ook in Nederland. Want ja, ook ik vind het belangrijk dat een auto wel schoon is aan de binnenkant.
0: Zeker. Een vriend van mij die had een keer zo'n bakkie frietsaus van de McDonald's. Die gele, weet je wel. Mm-hmm. Dat past in de Ford Fiesta. Probeer het maar eens. Ik heb hem zelf ook lang gehad. De Ford Fiesta handvatten van de deur. Daar past precies dat bakje in. Die kan je als het ware als een soort houder kan je dat bakje erin leggen. Oh. Maar die had dat bakje er nog in liggen. En ik stap in en ik grijp ze met mijn klauwen vol met zo'n bakkie McDonald's saus. Dacht ik,
1: gooi dat dan weg.
0: Ja, vreselijk begin van je avond uit, man.
1: Nou, ik wil niemand voor de bus gooien, weet je. Maar ja, mijn vriendin heeft er ook wel een beetje een handje van. Weet je, die ontbijt dan in de auto ochtends. Ja. En dan blijft die yoghurtbeker daar 3 dagen staan. En tegen de tijd dat je hem uit de auto verwijdert, dan
0: loopt hij weg.
1: Dan loopt hij eigenlijk vanzelf weg.
0: Ja. Ik heb dit weekend nog mijn auto gewassen met mijn neefje van 5.
1: Oh?
0: Maar ik gebruik de volgende keer toch gewoon een weer gespons. De ochtendshow met de meeste muziek. Daar gaan we. Dit is de nieuwe van Clooney nu op de Slam Playlist. En

0: is Toy Story 5 zo'n groot succes in het openingsweekend? Dat was afgelopen weekend. Heeft die film 272 miljoen euro opgebracht.
1: Was dat afgelopen weekend?
0: Dat die in première is gegaan. Het eerste weekend van Toy Story 5, ja.
1: Oh, ik heb al gezien.
0: Heb je hem al gezien?
1: Ja.
0: Hoe is die? Want het is dus Woody en Buzz en alle speelgoed wat het opneemt tegen moderne technologie.
1: Ja.
0: Dat is het verhaal. Ik vond het grappig. Vond het grappig bedacht. Maar is het leuk? Ja. Hoe zit dat liedje van Taylor Swift erin dan? Is dat het hele nummer? Of,
1: Ik moet jou eerlijk vertellen, ik heb geen idee. Ik heb Taylor Swift niet gehoord.
0: Er zit geen Taylor Swift in?
1: Nee. Als ik had geweten dat Taylor Swift erin zat, was ik ook helemaal niet naar Toy Story 5 gegaan.
0: Ja, maar ik begreep dat dit mede zo'n succes is, omdat zij de Swifties oproept naar die film te gaan. Het schijnt ook dat toen de makers van de film bezig waren aan de film.

0: zij niet mochten weten dat er een Taylor Swift-nummer in voor zou komen. En dat dat pas veel later is toegevoegd nog.
1: Ja, misschien weer de aftiteling. Maar ja, dan ben ik weg.
0: Dan ben jij al gevlogen. Dan zit je alweer een Holland Casino met je reet.
1: Ik heb niet het idee dat Taylor Swift een grote bijdrage heeft geleverd aan Toy Story 5. In ieder geval niet eentje die ik opgemerkt heb.
0: Maar aanrader? Je bent echt niet enthousiast gewoon.
1: Nou ja...
0: Wat doe je nou stom?
1: Nou ja, weet je, maar ik wil ook niet... Kijk, ik vond het niet saai, maar ik weet niet zo goed. Ik heb niet
0: het is een kinderfilm.
1: Ja, precies. Weet je, ik ben ook recentelijk naar een andere film geweest, The Tuner. Tuner vind ik dan wel weer... Ja, we hebben Pathé Unlimited tegenwoordig.
0: Zo, doe maar.
1: The Tuner vind ik wel een hele leuke film.
0: Dat gaat over een pianostemmer, toch?
1: Ja, maar ik vond Toy Story 5 vond ik gewoon... Het is een film en daarbij...
0: Wauw, mooi gezegd.
1: Daarbij heb ik denk ik ook wel mijn mening gegeven. Ik weet het niet zo goed.
0: Maar eerlijk, jij gaat gewoon vaak naar de bios omdat het zo bloedverziekend heet is, toch? Omdat de airco daar staat te knallen.
1: Ja, omdat het dus gratis is. Gratis, althans, je betaalt een maandelijks vast bedrag voor.
0: Wat betaal je daarvoor?
1: 19 euro of zo.
0: Ja, maar dat heb je er toch niet uit?
1: Jawel, als je twee keer naar de film gaat, heb je het eruit.
0: Nou, wat jij wil. Ambassadeur. Hey, de Slam Ochtendshow hier. En ik ga een gloednieuwe track draaien op Slam. En wel grappig om dan even te zien hoe dat gaat. Dan maakt dus een DJ een grote remix van een oude hit. Dat gebeurde laatst met deze. Ultra Nathees Free werd geremixed. En werd een grotere hit dan ooit dankzij Hugel. En nu is Hugel aan zet. Die zegt dan, nu wil ik even een plaatje uitbrengen. En doet die Ultra Nathee eigenlijk een soort van terugbetaling. En zij heeft de vocalen verzorgd op zijn nieuwe. Dit is Hugel, Ultra Nathee en Move Into The Sun.

De nieuwe van Hugel hoorde je hier. Move into the sun. Hey yo, dat iedereen door de hitte de klus kwijt is, dat mogen duidelijk zijn. Je gelooft nooit wat er dit weekend binnenliep bij een Nederlandse brillenzaak. Nou, heel knap dat alle mensen zo rustig bleven. Dat zo in de ochtendshow. En ook deze drie komen eraan in de line-up. Slam coming up.

Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5.000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd

0: je al in de Hyundai Tucson Plug-in Hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
1: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
2: Hey jij daar!
3: Heb je ook zo'n zin in vakantie?
2: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
3: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
2: Prijsvrij vakanties.
4: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
2: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
5: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
6: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
5: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
7: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar €2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
8: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar €1,95. I'm loving it.
7: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, bezembroden voor maar €1,29. Lidl, je verdient het.
9: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
10: Oranje fans opgelet, KPN.

0: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
2: Bescherm wat telt met Verisure, de Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar verisure.nl.
3: Pas je eindelijk het perfecte shirt?

0: mooiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei-doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit.

0: slot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
1: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Veel slechtzienden kunnen nog steeds niet makkelijk online iets bestellen of vinden. Het gaat wel beter, maar lang niet overal, blijkt volgens de NOS uit onderzoek. Sinds een jaar is er een Europese wet die bedrijven verplicht hun webshop beter te maken voor slechtzienden. Maar iets simpels als tekst voor laten lezen hebben veel sites niet. Genoeg werk de komende jaren als je in een winkel voor tweedehands kleding wil werken of als dierenartsassistent. Dat blijkt uit de kansrijke beroepenlijst van het UWV. Er worden steeds meer vintage winkels geopend en sinds corona hebben meer mensen huisdieren. Daarom is er ook in die branche werk zat voorlopig. Afgelopen nacht zijn in Oekraïne weer veel Russische aanvallen geweest. In een stad in het noordoosten kwamen 3 leden van dezelfde familie om. Een jongen, zijn vader en zijn oma. Ook werden vrachtschepen aangevallen. Op een Turks schip kwam een bemanningslid om het leven. En de overheid heeft nauwelijks geleerd van eerdere fouten bij hulp aan het aardbevingsgebied in het noorden, zegt de ombudsman. Mensen moeten nog steeds lang wachten op hulp, klachten worden niet gehoord en de regels zijn ingewikkeld. De ombudsman vindt dat de Tweede Kamer er meer bovenop moet zitten. Dan het weer van Weer Online. Het wordt een zonnig en droge dag, alleen in het noorden wat bewolking. Temperatuur loopt nogal uiteen met 21 graden in het noorden tot maximaal 32 in Limburg. En dat was het nieuws op Slam.
3: Dank je, dan checken we nog even de Nederlandse wegen. Momenteel druk op de A1 Amersfoort Noord Barneveld. 1,5 uur, 10 kilometer door een ongeluk daar. A2 Del en Everdingen meldt 22 minuten, 10 kilometer. En 13 kilometer staat er vast op de A2 bij Rosmalen en de Martinus Nijhofbrug. Dat kost je 1,5 uur. A4 Ypenburg, Zoeterwoudendorp, 3 kwartier, 12 kilometer door een ongeluk. En op de A10 ook aardig druk aan het worden bij de Landsmeer en de Koentunnel. Daar 20 minuten en 3 kilometer. A20 Prins Alexander, Nieuwekerk aan de IJssel, 22 minuten. 3 kilometer. A27 Stichtsebrug, Eemnes, 21 minuten, 5 kilometer. En op de A27, 27 minuten. Bij Nieuwendijk en Gorkum, de oprit is dicht. A50 sluit hem af, Bankhoef Heteren, 1 uur, 15 kilometer. Flitsers op de A10, Zeeburger Tunnel, bij Amsterdam, bij 4,3. A16 Breda, bij hectometerpaal 71. En de A50 Heteren Os, bij 157,6. A59 Waspik, ja, zeker doen vandaag op zo'n warme dag, richting Den Bosch, bij 107,5. En de A73 sluit hem af, Tegelen richting Venlo. Hectometerpaal 37,9.
4: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
5: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren, omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
6: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
7: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: Gehoord. Medewerkers en klanten van een brillenzaak, gewoon hier in Nederland, kregen dit weekend echt de schrik van hun leven toen iets de winkel binnenliep. Wat je niet zou verwachten in een brillenzaak.

0: Nou, zo voelen we ons wel op kantoor eigenlijk, ja. Heb jij een collega gezien? Ik heb nog helemaal... Hallo? Oh,
1: niemand.
0: Niemand. Hé, maar dan hebben wij helemaal vrij spel. Dan eigenlijk kunnen we alles doen wat we willen. Zullen we dan zo meteen weer met glas gaan gooien? Met spullen?
2: Oh, ik hou van mijn glas gooien.
0: Dan maar even herrie maken. Al jouw spullen eruit in het Marijn magazijn. We gaan weer even smijten met dingen. Voor wat extra scherven, want die schijnen geluk te brengen. En je kan geluk winnen zometeen in de ochtendshow. Maar eerst een rondje nieuws.
3: De Slam Ochtendshow. Update.
0: Gisteren was het de langste dag van het jaar, had je door. Dat was het moment waarop de zon het allerhoogste punt bereikte en we in Nederland de meeste uren daglicht hadden. Zo'n 16 uur lang. Het markeert officieel het begin van de astronomische zomer. Al merkte je daar vooral van dat het 's ochtends al vroeg licht was en 's avonds opvallend lang niet donker werd. Vanaf nu worden de dagen technisch gezien alweer korter. Al voelt dat voorlopig nog niet zo. Gisteren was dus de langste dag van het jaar. En ik dacht al, wow, ik heb het gevoel dat ik vandaag echt nog langer nutteloos ben dan normaal. In Laren is een vos een brillenwinkel binnengelopen, tot grote verbazing van klanten en personeel. Het dier liep rustig naar binnen, alsof het een afspraak had voor een nieuwe bril. Maar niemand in de winkel wist precies wat ze erbij aan moesten. De vos bleef lang rondlopen in de zaak, voordat de dierenbescherming hem kwam ophalen. De dierenbescherming benadrukt dat het niet altijd veilig is als vossen dicht bij mensen komen. Het zijn wilde dieren die ziektes bij zich dragen en onverwacht kunnen reageren als ze zich onveilig voelen. Ah, een vos met slechte ogen. Wij wensen hem veel sterkte. Ken je dat liedje nog eigenlijk?
4: What does the fox say?
0: We weten nu dus eindelijk wat de fox zei.
5: Ik kom voor een multivokale bril.
0: En tot slot, op het WK in de Verenigde Staten gaat een filmpje viral van koning Willem-Alexander en Maxima, die na de wedstrijd van Curaçao spontaan meededen met een feestje in de kleedkamer. Curaçao speelde verrassend 0-0 gelijk tegen Ecuador en dat werd na afloop uitbundig gevierd. De volgende wedstrijd van Curaçao is donderdag tegen Ivoorkust. Laten we gewoon even luisteren, want iedereen wordt vrolijk van een beetje Maxima in de kleedkamer van Curaçao.
6: La, la, la, la, la, la, la.

het is 8:15. Laat maar van je horen. Kan jij geluk gebruiken bij iets deze week? Is het een nieuwe baan? Is het een date? Misschien moet je afzwemmen. Laat van je horen in de Slam-app. App geluk als jij geluk wil winnen. Let's go! Dan maak je kans op de ochtendshow Mok en gaan we smijten met een hoop spullen voor jou. Na de muziek.

0: ochtend staat in het teken van gekke pokoes, zoals tijd. Ik hoor weer beats door de speaker heen klappen, waar je oren van gaan fluiten.
1: Slam.

0: Ja, en nou, ze doen het met verve hoor. In Your Eyes hoorde je hier in je oren als Grand Slam. En het is 9:55 op maandagmorgen. En waar kan jij wel wat extra geluk bij gebruiken? Misschien je eerste solo reis die je binnenkort gaat maken? Ga je een eigen bedrijf starten? Moet je nog een examen herkansen? Heb je een lot voor de loterij gekocht? Of heb je een wetje gelegd op een WK-wedstrijd? En wil je wel wat extra geluk winnen? Dat kan in deze ochtendshow. We gaan zo meteen met een hoop spullen smijten. En Marijn, wat heb je in de aanbieding?
1: Ik heb in de aanbieding I Love Papa mokken. Van vaderdag zijn die over. Oh ja. Een kapotte ventilator die in mijn slaapkamer stond. Het VAR-scherm bij alle wedstrijden waar Messi in speelt. Want die wordt toch niet gebruikt of werkt niet.
0: Ja.
1: Alle attributen van de toppers die in de arena stonden afgelopen weekend. Inclusief gedragen buttplug door een van de vier.
0: Oh.
1: En ik heb een doos met 28 partypoppers.
0: Ja, want scherven brengen geluk. Dus we gaan een hoop herrie maken hier voor wat extra geluk voor jou. En je maakt ook kans op die ochtendshow mok. Kan jij geluk gebruiken? Heb dan nu geluk. Dan bellen we jou. En de beats van Bebe Rexha en Fateless komen eraan hier na de break in de Slam Ochtendshow.
2: Slam geeft je elk moment van de dag de juiste vibe. Van je wekker tot je weekend. Overdag en 's nachts. En juist die overgang van dag naar nacht heeft iets magisch. Hele zomer lang, elke zonsondergang. De lekkerste DJ-sets op Slam.
3: The sun goes down. The vibe goes up. Slam Sunsets.
2: Zondag tot en met donderdag tussen 8 en 10. Check de line-up via slam.nl.
4: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
5: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
6: Ik heb letterlijk niks.
7: Het gaat de hele dag regenen, hè?
8: Nee, ik heb geen regenjas.
7: Komt goed, altijd snelle leveren.

0: aanbieding bij Zalando.
1: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
2: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
3: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
2: Oh, Otrium?
3: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion.

0: 1,99. Altijd laag.
1: Vandaag bij Otrium, 10% extra korting op Levi's, On Running en New Balance.
2: Eén vrouw. Twee schoenen. 10 kilometer. En één doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Doe net als Maggie mee met een hardloopwedstrijd voor Kika. Of start je eigen actie op actievoorkika.nl.
3: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
4: Wakker worden! Koffie drinken kan veel goedkoper. Bij Fomar. Bespaar tot wel 14% op je kop koffie. Bij Fomar.
5: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
6: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
7: De beste plek voor jou, NVM.
8: Costa del Corting. De dikste deals van Delsey, L'Oréal, Garnier en meer. Alleen op iBoot.com of in onze app.
9: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
10: Dat gaan we vieren.
9: Met deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89. Dus nu naar de goedkoopste supermarkt. Aldi.
11: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
10: Ja, mooie wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
12: Rook?
10: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
12: Nee, rook. Uit de meterkast.
11: Johans Witgoed plus Interpolis Elektrakeuring is minder kans op brand.
10: Zo, koffie?
11: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
9: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid. 450 gram, maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
13: Hey, Morning Slam, het is 9:30, droog en zonnig. In het noorden hangt er wat meer bewolking, daar kan het zo'n 21 graden worden. In Brabant en Limburg stukken warmer, daar tikken ze de 32 graden aan. Dan naar de weg toe, Flitsmeister met de nu grootste files van Nederland op de A1, 1,5 uur. Zo, ik zou je airco even opkrikken als die het doet. Bij Amersfoort Noord en Barneveld, een ongeluk daar. En op de A2, Waardenburg-Lingenbrug, daar 11 minuten gemeld, 7 kilometer. Op de A2, dat is Weert, Noord en Budel, staat nu een kwartier file gemeld. En op de A2, Hintham-Zaltbommel, 1,5 uur, 13 kilometer. A4, Prins Klausplein, Roelevarensveen, 3 kwartier, 16 kilometer. A20, Prins Alexander Moordrecht, 1 kwartier. A27, Nieuwendijk, Noorderloos, 1,5 uur, 12 kilometer, de oprit is dicht. A50, Ewijk-Valburg, 11 minuutjes en 10 minuten op de A59, Ter Heide en Zonzeel. Flitsers dan op de A10, dat is de Zeeburger Tunnel, bij Amsterdam, 4,3. A16, Breda, bij 71. En de A50, Heteren, ja, het is heten, richting Os, bij 157,6. A59, Waspik, Den Bosch, 107,4. En de A73, Tegelen, richting Venlo, bij 38,2. Het laatste nieuws krijg je nu, daar is het ANP. En ook Will Smith, die komt eraan met Miami.
14: Goedemorgen.
13: Maar eerst het nieuws, ja.
14: Leden van het nieuwe kabinet hebben de afgelopen maanden voor tienduizenden euro's aan trainingen gedaan, meldt RTL. Nieuwkomers, zoals minister Buchholz, kregen mediatraining, maar ook oud-gedienden, zoals minister Heerma. In Oekraïne zijn meerdere doden gevallen door Russische aanvallen. In een stad in het noordoosten kwamen 3 leden van dezelfde familie om. Ook werden vrachtschepen aangevallen. Een Egyptisch bemanningslid kwam om het leven. Een groot feest in Rotterdam vannacht na het gelijkspel van Kaapverdië tegen Uruguay op het WK. Rotterdam heeft een grote Kaapverdische gemeenschap. Daar spelen ook veel Rotterdammers in het elftal. En tot zover de hoofdpunten van het ANP.
13: Het is zo'n grote prijs dat we het maar 1 keer per week kunnen weggeven. Het is geluk. En dat kan je winnen door nu geluk te appen naar Slam. Dan gaan we smijten met spullen.
15: Anul en Marijn.
13: Ja, want scherven brengen geluk. We gaan een hoop herrie maken voor jou. Will Smith, Miami staat klaar naar Bibi Rexha en Fateless.

0: Miami, waar GTA 6 zich ook gaat afspelen. Hè? Dan heet het ineens Vice City. Vanaf donderdag gaan de pre-orders open. Ik ben wel benieuwd of dit nou de meest gepre-orderde game aller tijden gaat worden. Hij komt eind het jaar uit in november, maar vanaf donderdag GTA 6 Mayhem. Let maar op. Oh, je moet rennen maar uit.
1: Godverdomme, sorry naar kijkervloek.
2: Alles gaat weer fout hier.
3: Jongens, pas op in het vuur.
0: Rennen.
3: What the fuck?
4: Wederom hetzelfde grapje als elke week. Ik heb hakken aan.
0: Marijn op zijn hakjes richting het magazijn. Nog even wat sneller, Marijn.
4: Kijk ons even lekker gek zijn. Het kan, hè. Het is 26. Een man heeft hakken aan. Nou.
0: Marijn, die staat in het magazijn.
4: Conchita Worst had je toen ook met zo'n snor.
0: Conchita Worst had inderdaad een snor, ja. En een worst waarschijnlijk.
4: Tim.
0: Hey, hallo Tim, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
0: Hey Tim, hoe is het met jou, jongen?
5: Ja, het gaat lekker. Goed weekendje gehad. Een beetje druk. Eigenlijk zaterdag of zondag niet geslapen. Maar we houden het vol.
0: Want inderdaad, kijk, wij bellen jou iets van tevoren dan. Zodat we zeker weten dat we je aan de lijn hebben. En hier in mijn scherm staat, ingevuld door het team van de ochtendshow, Tim, zijn leven zit in de put. Het was een wild weekend. Maar jij zegt dat het op zich al goed gaat.
5: Ja, kijk, het gaat goed. Naar omstandigheden. Beetje down geweest de laatste tijd. Maar joh, we moeten gewoon goed in.
0: Ja, zo is het, zo is het.
4: Heeft dat een reden? Ja, ik wil er ook niet te veel over vragen. Maar heeft het een reden dat je soms niet goed voelt?
5: Het is gewoon een beetje, hoe zeg je dat? Een beetje moeilijk in mijn leven geweest. Relatieproblemen, zulke soort dingen.
0: Jeetje, Tim.
5: Een beetje naar mezelf op zoek geweest. En nu zijn we weer terug.
0: Ja,
4: Er zit een weg, een grote lijn er bovenin.
5: Ja.
4: Ah, goed man.
0: Blij dat te horen, Tim. En fijn dat je naar Slam luistert. Wij hebben hier heel veel spullen om kapot te gaan gooien. Om jou wat extra geluk te bezorgen. Maar waar wil jij dan specifiek geluk bij hebben?
5: Ja, gewoon weer mijn leven een beetje op de rit krijgen. De rest gaat eigenlijk vrij goed. En met mijn vrienden gaat het ook allemaal prima. Maar het zou gewoon leuk zijn om gewoon de hoofdlijnen weer een beetje op de rails te hebben.
0: Tuurlijk man, ik vind het stoer dat je dit appt. En we gaan geluk jouw kant op sturen. Ja,
4: van mannen wordt altijd geacht dat het maar goed met ze gaat. Maar er moet ook aandacht voor zijn, Tim. Dat, niet iedereen voelt zich altijd even lekker. En ik vind het echt goed dat je daarover uitspreekt.
0: Ja, vind ik ook.
5: Nou, heel erg bedankt.
0: Hey Marijn, wat heb jij dan in de aanbieding om kapot te gaan gooien nu?
4: Ik heb vaderdag mokken, I Love Papa, een hele doos, kan zo weg. Ik heb een kapotte ventilator uit mijn slaapkamer gehaald. Ik heb het VAR-scherm bij alle wedstrijden waar Messi in speelt, want die wordt toch niet gebruikt. En wordt die wel gebruikt, dan komt daar toch geen rode kaart uit, dus is toch volledig nutteloos. Alle attributen van de toppers, dus hoe noem je dat, die boa's, inclusief een buttplug, door een van de vier gedragen. Oh. En ik heb een doos met exact 28 partypoppers.
0: Tim, heb jij iets gehoord wat als eerst kapot mag?
5: Ja, die I Love Dead mokken, hè? Die mogen helemaal naar de...
0: Zo!
5: Oh, nee.
4: En dan gooi ik dat VAR-scherm erachteraan. Dat is zo'n persoonlijke iets van mij. Dat Messi nooit rode kaarten krijgt.
5: Ja, dat ging weer nergens over.
4: Ik stamp erop.
5: Zo.
4: Even kijken, ik heb hier een doos met 28 partypoppers. Exact 28. Ga ik nu gooien.

0: 24 in zaten.
1: Hou je bek, man.
0: Oké, okay, dan gaan die toffers attributen, Tim. Dan gaan die... En die ventilator is kerst op de taart.
1: Oh, jongen. Dit was een goeie. Dit was een hele goede editie.
2: Ja, zeker.
1: En Tim, jongen, wij wensen jou een hoop geluk en we sturen jou die mok.

Of ik nog op vakantie ga. Zeker, zeker, zeker. Ik ga 6 weken aan het water liggen bij het ik kan niet meer. Dat ligt naast het ik wil niet meer. Ik kan niet meer. Ik wil niet meer. Ik kan niet meer. Ik wil niet meer.

0: de Slam Ochtendshow. Laatst gedraaide track voor vandaag in de ochtendshow. Die nieuwe populair Idali, Ronnie Flex en Frenna. Ben je bij de toppers geweest, Hielke?
1: Ik ben niet bij de toppers geweest.
0: Oh, nee, ik dacht dat, nee, omdat je wit shirt weer aan hebt. Ik dacht, je hebt altijd, zie ik jou in het wit. En ik dacht, ja, dat is volgens mij de dresscode.
1: Ja, het is ook maar ook om het warme weer, hè? Dan moet je geen donkere kleding dragen, heb ik ooit geleerd.
0: Jij kaatst het terug, ja.
1: Ja, zeker, ja. Ja.
0: Goed, jij geeft de zon nog een zonnestek.
1: Ja, precies, ja.
0: Heb jij al iets gehoord van die sunsets gisteren? Heb je al set geluisterd?
1: Ik zag het even voorbij komen. Op het dak, ergens in Amsterdam, volgens mij.
0: Ja, dat klopt, draaien. Ja. Ja, je moet Slam ook even volgen op YouTube. Dan kan je al die sunsets, die zijn opgenomen in beeld tenminste, terugkijken. Dat is ook echt heel erg vet. Met drones vliegen we om die sets heen. Ik geloof dat we later deze week nog een strandset hebben van... Nou, mogen we wel zeggen wie? Maar ondergaand zonnetje in het water erachter.
1: Begint er met een A... Hebben we het dan over dezelfde?
0: Nee.
1: Oké. Okay. Nog grotere naam, die begint met een A, komt ook nog langs. Dus het wordt alleen maar beter.
0: Oh, ja, dat is waar. Ja. Oh, vet. Ja. Ik ga het vanavond doen. Ik ben heel benieuwd. Dus vanavond sluit ik de dag ook met je af hier op Slam. Dan een nieuwe sunset hier op de radio. En zometeen Hielke Boersma, standing in voor Jarno.
2: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door stichting SZIC. Die commercial van Amazon. Is om niet aan te horen. Ik word er niet goed van. Wow. Zong ik dat nou? Misschien moet ik daarmee stoppen met zingen. In kutreclames op de radio. Stop toch eens met zingen. Stichting Stop Zingen in Commercials. Doneer nu.

0: 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle L'Oréal Paris, 1 plus 1 gratis. Dat is dealscoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
0: Vul je voorraad zonbescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier. Nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
3: Wie? Ik?
2: Ja, jij. En je vindt het niet eng, maar veel leuker dan je ooit had gedacht.
3: Echt waar?
2: Zeker weten. Je vindt het zo leuk dat je meteen nog een keer gaat.
3: Dat is stoer van mij.
2: Dat vindt iedereen stoer van jou. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje met tot €300 korting per persoon.
3: Woehoe!
2: Op sunweb.nl.
4: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
5: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
6: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
7: Odido.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
9: Maak je huis schoon en fris met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dasti-ontvetter, spray plus navul. Diverse varianten, 2 stuks voor maar €5. Exclusief verkrijgbaar in de winkel of shop op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
10: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA. Een wereld aan ideeën.
11: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
12: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
13: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Leden van het nieuwe kabinet hebben voor veel geld allerlei trainingen gedaan, meldt RTL. Kostte gemiddeld €4.000 per minister of staatssecretaris. Ze kregen vooral mediatraining, maar ook debat- en taaltraining. En het waren niet alleen de nieuwkomers, maar ook oud-gedienden, zoals minister Heerma. 2 gewonden bij een steekpartij vanochtend bij een asielboot in Zaandam. Ze moesten naar het ziekenhuis, meldt NH Nieuws. Er is een verdachte opgepakt. Ook in Zaandam zag een voorbijganger iemand op straat die gewond was. Kort na een melding over een schietpartij. Er wordt nog gezocht naar een verdachte, een jongen van 15. Tankers voor LNG, vloeibaar gemaakt aardgas, zijn weer onderweg naar Qatar. Qatar was de grootste exporteur van LNG, maar door de oorlog viel het helemaal stil. Nu de straat van Hormuz weer open is, zijn er al 3 tankers doorheen. 3 zijn onderweg en 5 andere liggen klaar om te gaan. En in Rotterdam was het vannacht groot feest, nadat Kaapverdi met 2-2 gelijk had gespeeld tegen Uruguay. Er woont een grote groep Kaapverdianen in Rotterdam en die keken de wedstrijd samen. Ook zitten er een aantal Rotterdammers in het elftal. Zaterdag speelt Kaapverdi tegen Saoedi-Arabië en ook dan gaan ze weer met elkaar kijken. Dan het weer van Weer Online. Het is droog en zonnig en alleen in het noorden hangt er wat meer bewolking. Daar wordt het zo'n 21 graden. In Brabant en Limburg een stuk warmer, 29 tot 32 graden. En dat was het nieuws op Slam.
14: Ronald, dankjewel. Het is 9:58. Slam in je verkeersupdate van Flitsmeister. Een flinke vertraging op de A1 richting Apeldoorn tussen Amersfoort Noord en Barneveld. 1:31. Sterkte als je erin staat, dit komt door een ongeval. De A2 richting Utrecht tussen Rosmalen en Zaltbommel, daar 27. En de A4 richting Amsterdam tussen Leidschendam en Hoogmade. Je vertraging daar is 30.
15: Een vijver of aquarium heeft veel te bieden. Sfeer, leerzaam voor kinderen, rustgevend, stressverminderend en slaapbevorderend. iets voor jou? Ontdek de mogelijkheden bij Robert Knops in Geleen.
7: De

0: voor maar 1,99. Altijd laag.
1: Doe maar iets sterks voor papa en mij.
2: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot.
3: En iets sterks voor de mannen. 2 gemberthee.
2: Dan zou iets sterks gewoon een kop gemberthee zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Nu met de Gamma Voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
6: Ja, goedemorgen. Dan gaan we met het hitteplan van Slam. Champagne zometeen, Get Busy, Hugel en Solito, Jamaican, Bam Bam.

0: uitgebreide en gigantische zonnebrillencollectie van hem verpast. Ja, sommige mensen hebben een inloopkledingkast. Jean-Paul die heeft een inloopkledingkast alleen al voor zijn zonnebrillen. En die gaat hij hard nodig hebben deze week. Je hoorde Get Busy bij Slam. Aan het begin van een gigantische, warme, hete en zonnige week. Ik zie eind deze week al 37 graden staan. Verkoelende tracks hier bij Slam. Miley Cyrus komt eraan. End of the World. En de Wegenwacht die kwam ook al afgelopen weekend honderden keren in actie voor kapotte auto's. Overfitte auto's. En wat moet je nou doen om te zorgen dat je auto niet overfit raakt? Ja, het laatste wat je wil is natuurlijk naast de A2 staan in de brandende zon. De tips die deel ik zo meteen even met je hier op Slam.
1: Slam. Mix.
0: En nu al toeleven naar het weekend met de Slam Mix Marathon Track of the Week. Nieuwe muziek, Silva Bampa. Dit is Untonight.

summer. Miley Cyrus en End of the World op een heerlijke zonnige en warme maandag. En de temperaturen zullen doorstijgen. Eind deze week 37 graden. En de Wegenwacht die kwam afgelopen weekend al meerdere keren in actie voor oververhitte auto's. En hoe kun je nou voorkomen dat de Wegenwacht niet bij jou langs hoeft te gaan? Dat je niet langs de A2 met een kapotte auto staat in de brandende zon. Sowieso goed om je koelvloeistof even te checken van tevoren, meldt de Wegenwacht. Ja, klinkt misschien een beetje als een open deur, maar een hoop mensen vergeten dit toch vaak. Zit toch vaak wel goed, die koelvloeistof. Maar als je koelvloeistof niet goed op peil is, dan kan je motor extra snel overhit raken. Verder goed om van tevoren even je ramen naar beneden te doen. Je kent het natuurlijk wel dat je auto in de zon heeft gestaan. Dan ga je die auto in en dan voelt het als een sauna. Nou, blijf nog even staan, doe de ramen naar beneden en... Ja, en dit staat er echt. Officiële tips van de Wegenwacht. Ga van tevoren even wapperen met je deuren. Ja, hierbij vraag ik me wel af, zou het niet gewoon iemand zijn geweest die gewoon even dacht van even kijken of ver we kunnen gaan. Zullen mensen het echt doen? Gaan wapperen met hun deuren. Officiële tip van de Wegenwacht. Allemaal zeer unrateable voor David Guetta. Begeeft zich, denk ik, op dit moment op een bootje voor de kust van Ibiza. En je hoort David Guetta zometeen samen met Jaden Boysen. Upside Down komt eraan. Nerdic World. Dit is

0: Jaden Boysen en David Guetta bij Slam, you're the upside down. Bijna 10:30 op je maandagochtend. Even een bakje koffie halen voor jou en je collega's. Terwijl je misschien meer behoefte hebt aan een ijskoffie. Zo meteen hier in het hitteplan van Slam. De nummer 1 uit de Slam Summer 500. Mede dankzij jou naar het erepodium. Year of Summer van Wild Styles en Niels Gijsbroek. Hoor je zo meteen ook Prospa, Free Your Mind en Usher. Komt er dan.
1: Hey, ben je er weer?
2: Ja. Volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
1: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
2: Klopt. Top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
1: Ja, lekker. Je
3: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Echt bestreekt.
4: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
5: Wow!
4: Is binnen 3 minuten geregeld.
5: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
4: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
6: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
7: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet.

0: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
1: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
2: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
0: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet. Alleen deze week 35% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Karwei, maak het mooier.
3: Begon jouw dag met ruitschade?
4: Opgelost. Autotaalglas.
5: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Plus rundvleesbitterballen. Een doos van 30 stuks, 50% korting. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.

0: mooie vakantie vind je bij Bol.
1: Ook bij Plus. Plus spare ribs 500 gram, 3,99. We doen met je mee, Plus.
2: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
3: Goedemorgen, 1 minuut over half 11. Het slamweerbericht van Weer Online. In het noorden is het bewolkt. In de rest van Nederland overal zonnig. Temperaturen vandaag tussen de 26 en in het zuiden zo'n 32 graden. Slim verkeer van Flitsmeister. Vertragingen op de A1 richting Apeldoorn. Tussen Amersfoort Noord en Barneveld. Flinke vertraging van 1 uur en 19 minuten. Wordt op dit moment onderzoek gedaan naar het ongeval. Naar verwachting duurt dit tot 1:30 vanmiddag. En de A4 richting Amsterdam. Tussen Leidschendam en Zoetewoude-Rijndijk. Je vertraging daar is 11 minuten.
4: Hilke Boersma.
3: Met een van de meest aangevraagde tracks op dit moment. Hier bij Slam. Nieuwe Prospa. Dit is Free Your Mind.

jij misschien zit af te vragen hoe het kan dat die ene collega nou weer een thuiswerkdag heeft. Misschien dan toch eens gaan kijken bij het dichtbijzijnde zwembad of dichtbijzijnde beekje. Sam Veld heeft het wel beter voor elkaar. Die staat gewoon te werken bij een zwembad. Ja, hij heeft de laatste tijd een hoop draaiklussen in Las Vegas bij een poolparty. En neemt al vaak een klein legertje aan vrouwen mee, de DJ Bud in. Beelden daarvan vind je op zijn Instagram-account, @Sanveld. En je hoort hem aankomende vrijdag weer, hè, in zijn eigen residency in de Slam X Marathon. Tussen 9 en 10 ochtends. En een goede morgen, Hielke hierbij op Slam. Remco is erbij, airco-monteur Remco. Hey Hielke, de zaken gaan weer goed vandaag. Hard aan het werk. Ja, dat kan ik me voorstellen. Toch een beetje vraag en aanbod natuurlijk. Op zo'n dag als vandaag, als airco-monteur. En er wordt geluisterd op een half leeg kantoor. Hoop collega's hebben al vakantie. Maar wij zijn lekker aan het dansen op de muziek van Slam. Dat stuurt Mart via een berichtje in de Slam-app. Zo meteen hier The Weeknd. Daft Punk, Starboy komt eraan. Na de nummer 1 uit de Slam Summer 500. Dankjewel voor het stemmen op deze. Wild Stels en Niels Gijsbroek. Dit is Year of Summer. The clouds have

The Weeknd en Daft Punk en Starboy hier bij Slam. Het begin van een week waarin inmiddels de mensen die eigenlijk geen verstand hebben van voetbal bovenaan in de WK-pool staan, toch? Dat komt dan door al die uitslagen die eigenlijk niemand aan zag gaan komen. Bijvoorbeeld Kaapverdië afgelopen nacht. Heeft nog nooit meegedaan aan het WK. Heeft gewoon gelijk spel gespeeld tegen Uruguay. België ging ook niet zo lekker gisteren. Gelijk spelletje tegen Iran. Het bleef 0-0 daar. En Curaçao ook gewoon gelijk spel gespeeld. Dat gunnen ze natuurlijk van harte daar. Ook voor het eerst op het WK te bewonderen. Curaçao. Vanavond ook weer leuke wedstrijden op het WK. Om 7 uur vanavond Argentinië tegen Oostenrijk. Om 11 uur is Frankrijk tegen Irak. Zou Frankrijk gewoon moeten kunnen hebben natuurlijk. Maar ja, op dit WK is niks zeker. En als je om 2 uur 's nachts nog steeds niet kan slapen, dan kun je ook nog Noorwegen tegen Senegal zien. Je blijft ook bij Slam natuurlijk op de hoogte. Ik denk dat Frankie Rizzardo weinig meekrijgt van het WK. Is veel aan het draaien de laatste tijd. Dit is een van zijn meest gedraaide tracks in zijn sets. Shin Yoku. Frankie Rizzardo bij Slam.

0: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
1: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
2: Rook?
1: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
2: Nee, rook. Uit de meterkast.
0: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra keuring is minder kans op brand.
1: Zo, koffie?
0: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
3: Wakker worden! Koffie drinken kan veel goedkoper. Bij Fomar. Bespaar tot wel 14% op je kop koffie. Bij
4: Fomar. Voordeelmarkt. Fomar. Voordeelmarkt.
5: Sportief.
6: Oké.
5: Betrouwbaar.
6: Oké.
5: En zuinig.
6: Oké. Shun.
5: Sorry?
6: Je zoekt een vakgarage occasion. En ik heb precies die ene die jij zoekt.
7: Bied jouw volgende auto bij jouw vakgarage of op vakgarage.nl.
8: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
9: De beste plek voor jou, NVM.

0: hebben jullie aan zaterdag?
1: Ik heb letterlijk niks.
2: Het gaat de hele dag regenen, hè?
3: Nee, ik heb geen regenjas.
2: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
4: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
5: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
6: Sorry, het is WK.
7: Met waanzinnige WK-deals. Scoor nu een Samsung 5000 serie 8 kilo energiezuinige wasmachine voor €469. Mediamarkt.
4: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, decembroden voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
8: Jouw zomer begint met Linda. Lees 6 maanden voor €4,95 per maand. En krijg ook nog eens het dubbel dikke Linda vakantieboek cadeau. Mis deze zomeractie niet en ga naar linda.nl/actie.
9: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
10: Dat gaan we vieren.
9: Met deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89. Dus nu naar de goedkoopste supermarkt. Aldi.
11: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
12: Eén ijskoffie voor mevrouw.
11: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
9: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
13: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
14: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. De Britse premier Starmer is afgetreden. Hij maakte het bekend bij zijn ambtswoning in Downing Street en kreeg applaus van zijn staf. Starmer lag onder vuur om zijn ambassadeur Mandelson, die banden had met Epstein. Hij is 2 jaar premier geweest voor de Labour-partij en zei dat het land en de economie enorm zijn opgebloeid. Een paar afdelingen van het Albert Schweitzer ziekenhuis in Zwijndrecht zijn dicht omdat er vannacht brand was, schrijft Rijnmond. In een kantoor was elektronische apparatuur in de fik gevlogen. Wie een afspraak had op bijvoorbeeld neurologie of logopedie, wordt gebeld voor een nieuwe afspraak. Flinke schade bij een juwelier in Bussum. Er is vannacht ingebroken en waarschijnlijk is er een explosief gebruikt, meldt NH. Meerdere ramen zijn kapot, ook van de woning erboven. De kapper ernaast heeft ook schade. Hoeveel de inbrekers hebben meegenomen is niet duidelijk. Lagen wel sieraden verspreid op straat. En elke school krijgt verplicht een bibliotheek. Dat staat in een plan van D66. En die zegt dat er genoeg steun is in de Tweede Kamer. Ongeveer de helft van de scholen heeft nu geen volwaardige bieb. Maar elk kind moet toegang hebben tot boeken, waar het ook opgroeit, zegt D66. Dan het weer van Weer Online. Vanmiddag op de meeste plaatsen zonnig. Het wordt 21 graden in het noorden tot 32 in Limburg. Ook vanavond zonnig met wat sluierwolken. Komende dagen droog, zonnig en nog warmer. En dat was het nieuws op Slam.
15: Ronald, dankjewel. We zijn weer helemaal op de hoogte. Het is 1 minuut over 11. Goedemorgen. Slam verkeer krijg je van Flitsmeister. 1 lange vertraging vind je op de A1 richting Apeldoorn. Tussen Amersfoort Noord en Barneveld 1 uur en 10 minuten. Er wordt op dit moment onderzoek gedaan naar het ongeval. Dit duurt naar verwachting tot 1:30 vanmiddag. Er ook nog een vertraging op de A2 richting Utrecht. Tussen Rosmalen en Zaltbommel 15 minuten. En de A50 richting Apeldoorn tussen Renkum en Waterberg. De vertraging daar is 14 minuten.
16: Vijvervissen, ontdek de mogelijkheden bij Robert Knops in Geleen.
17: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
18: Shop geweldige deals tijdens Prime Day van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.

0: 20. Altijd laag.
1: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
2: Zeker. Net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
3: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
4: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
5: Ja, goedemorgen. Alsof het niet al warm genoeg was. Zometeen hier Jennifer Lopez. Samen met David Guetta, Save Me Tonight, Nasash en Rodriguez. Hier is Ecuador.

Selena Gomez. It at me hier bij Slam op een warme maandag. Maar wees maar blij dat je niet in Frankrijk woont. Het was gisteren daar al ongelooflijk warm. 41 graden op sommige plekken. En vandaag wordt waarschijnlijk de warmste dag ooit in Frankrijk. Ver boven de 42 graden verwachten ze vandaag. Er worden grote maatregelen ingezet. Er worden subsidies verschaft voor airco's. Het is verboden om vandaag alcohol te drinken op openbare plekken in Frankrijk. Een hoop scholen blijven dicht. En vanavond speelt Frankrijk natuurlijk op het WK. Er wordt afgeraden daar in Frankrijk om die wedstrijd samen te kijken op openbare plekken. Omdat het dan ook snel te warm wordt. Sterkte daar in Frankrijk, mocht je nog die kant op gaan. En het hitteplan van Slam is, wanneer de zon naar beneden gaat, dat je volume omhoog gaat. We gaan het te groot aanpakken. Wat we gaan doen, dat vertel ik je zo meteen hier bij Slam. En dit is nog een tip van BTS. Lekker zwemmen vandaag. Swim! Swim.

En je kan natuurlijk vanavond weer zo'n bevroren fles water voor de ventilator zetten bij je bed. En dan hopen dat je op tijd in slaap valt. Maar je kan natuurlijk ook gewoon accepteren dat je gewoon niet heel vroeg slaapt in de zomer. En ik zou ook zeker niet te snel in mijn bed gaan liggen als het jou was vanavond. Want we zijn gestart hier bij Slam met de Slam Sunset. Gaat de zon omlaag, dan starten de beste DJ's. Overal, op het strand, op grote torens in Amsterdam. We brengen je de beste beats tijdens de zonsondergang. We zijn gisteren al begonnen met Rose Rings en And That. En vanavond, Jamie Jones en Corin Cavani. Later deze week, Jotto, Zurp, Mojo. We hebben Armin van Buuren en Goodfella. En de hele zomer lang de alle DJ-sets. Iedere avond vanaf 8 uur tijdens de zonsondergang.

0: de maandagochtend alweer bijna overleefd. Lekker gedaan, straks vanaf 12 uur nog een half uurtje weer een nieuwe House in de Pauze met alle genres in één mix. En zo meteen hier, de groep, een jaar geleden had je nog nooit van ze gehoord. Nu scoren ze misschien wel de zomerhit van het jaar. Kan snel gaan. Over welke groep dat gaat, dat hoor je zo meteen. En ook Marshmallow, zo meteen hier.
1: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
2: Oranjefans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
3: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar €2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
4: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd die jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
3: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's per stuk voor maar €0,49. Lidl, je verdient het.

0: Nederland. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
1: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
0: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalarisstrekking.
2: BME Legend, Jack and Jones, Cars, Gabbiano, Cast Iron, Sams. Altijd een sterke wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
3: Costa del Corting. De dikste deals van Makita, Hartman, Colombia en meer. Alleen op iBoot.com of in onze app.
4: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
5: Ga je niet in te smeren.
4: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
6: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
7: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
8: Kom maar verder.
7: Met airco-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
8: Hij is weer klaar.
7: QuickFit en weer verder.
9: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
10: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenore. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
11: Mag ik 2 glazen rood? Eentje voor papa en eentje voor mij.
12: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot.
13: Alsjeblieft, 2 glazen tomatensap. Geniet ervan.
12: Dan zou een glas rood gewoon een glas tomatensap zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
10: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
14: Everyone from left to right, van Holland komt eraan. Go left!
15: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
16: Goedemorgen, 2 minuten over 11:30. Het slamweerbericht van Weer Online. Kijk naar buiten en je weet genoeg. Veel zon vandaag. Temperaturen 24 graden in het noorden tot lokaal in het zuiden zo'n 32 graden. Slamverkeer krijg je van Flitsmeister. Vertragingen op de A1 richting Apeldoorn tussen Amersfoort Noord en Barneveld. Flinke vertraging van 1 uur en 5 minuten. Wordt op dit moment onderzoek gedaan naar het ongeval. Naar verwachting duurt dit tot 1:30 vanmiddag. Ook nog de A2 richting Utrecht tussen Rosmalen en Zaltbommel. Daar 16 en de A12 richting Oberhausen tussen Oudijk en de grens met Duitsland. Je vertraging daar is 17 minuten.
17: Hielke Boersma.
16: Onderweg naar een nieuwe house in de pauze met Marshmello en Khalid zometeen na de pauze. Lekker in het zonnetje. Magnetic bij Slam.

Volgens Martin Garrix, een van de beste producers ter wereld. Ja, als iemand als Martin Garrix dat zegt, dan zal er wel een kern van waarheid in zitten, toch? Skrillex, nieuwe muziek van Skrillex samen met Fate. Je hoorde Nachi Without You hier bij Slam. Hey, het wordt ook een extra drukke week voor kappers. Het schijnt zo te zijn dat als het warmer wordt, dat een hoop mensen extra naar de kapper gaan. Ja, niet heel gek natuurlijk. Met een wat kortere koep kun je snel wat verkoeling vinden. Bob Sinclair, die trekt zich er niks van aan. Nog altijd met een behoorlijk lang kapsel te vinden. Hij kan bijna touwtjes springen met zijn haar. En je hoort Zijtrack World Hold On zo meteen.

bij Slam. Hey, het is misschien wel het beste lunchritueel sinds de croissant met jam. En dan moet je van hele goede huizen komen, hè, wil je de croissant met jam verslaan. House in de pauze, 2 uur lang, alle genres in MX. De lekkerste en de langste lunchpauze van Nederland. Je favoriete feestcafé tussen 12 en 2 middags. Zometeen weer vanaf 12 uur. En heb je de nieuwe Calvin Harris al gehoord? Goeie track, een extra lekker in het zonnetje. Nieuwe muziek, dit is Satisfy.

0: De Matties uit Maastricht, Lucas en Steve, samen met Oaks en James. Je hoorde Love on Hold bijna maandagmiddag. Misschien dat je een beetje heimwee hebt naar het afgelopen zonnige weekend. We brengen je even terug in de Strandtijd vibe zometeen. Met deze, Tim Deluxe, It Just Won't Do. Zometeen in House in de Pauze, ook Kevin McKay en Route 94. Dus raak je radar niet aan, al is het maar omdat hij gloeiend heet is.
1: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
2: Ik heb letterlijk niks.
3: Het gaat de hele dag regenen, hè?
4: Nee, ik heb geen regenjas.
5: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
6: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Alle alcoholvrije bieren 1 plus 1 gratis. En heerlijk knapperige Jumbo chips voor maar 99 cent. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is die aan van Jumbo.
7: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs. Mis niets.
8: De prijs

0: 30. Altijd laag. De sale is gestart. Nu extra korting bij Amsterdam de Style Outlets.
1: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Hallo.
2: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
3: Ja hoor.
2: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
3: Tuurlijk.
2: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
3: Ja.
4: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
1: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
5: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons... plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
6: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
7: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, André Lon en Axe. 2 plus 2 gratis. Dat wordt aanvallen. Vind nog meer mega mooie oranje deals in de winkel of shop op ethos.nl.
8: Mooi van Ethos.
9: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
10: Sorry, maar het is WK.
11: Met waanzinnige WK-deals. Score nu een Hisense 58-inch QLED 4K Smart TV voor €379.
12: Mediamarkt. Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
13: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
14: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
15: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
16: Goedemiddag, ik ben Ronald Hermelswaan. In 2030 moeten in Nederland 2,5 miljoen huizen goed geïsoleerd zijn. Het tempo zit erin, maar er is nog een flinke versnelling nodig. Dat zegt woonminister Boekholt. Dat er steeds meer huizen geïsoleerd worden... haalt ze onder meer uit de ruime verdubbeling van het aantal subsidies... die vorig jaar zijn aangevraagd voor energiebesparing. De Britse premier Starmer stopt. Hij zei dat hij zich gaat bezighouden met zijn belangrijkste werk... als echtgenoot en vader. Zijn partij Labour verloor bij de laatste regionale verkiezingen... en ook lag Starmer al onder vuur omdat zijn ambassadeur in Amerika... banden had met Epstein. En dat zou hij hebben geweten toen hij hem benoemde. Door het warme weer was het een druk weekend voor de ANWB. Die kreeg 10% meer pechgevallen dan normaal. Vooral kapotte accu's en banden. Voor de wegenwachten is het deze dagen topsport. Ook zij krijgen het advies om veel te drinken en goed te smeren. De ANWB verwacht de komende dagen ook nog extra drukte. En in Duitsland staat een man voor de rechter die ijzerdraad spande over een mountainbikepad in het bos. Hij is jager en vindt dat mountainbikers de wilde dieren verstoren. Maar justitie vindt het poging tot moord, ook al is er niemand gewond geraakt. Dan het weer van Weer Online. Vanmiddag op de meeste plaatsen zonnig. Het wordt 21 graden in het noorden tot 32 in Limburg. Ook vanavond zonnig met wat sluierwolken. Komende dagen droog, zonnig en nog warmer. En dat was het nieuws op Slam.
8: Ronald, dankjewel. We zijn weer helemaal op de hoogte. Het is 12 uur geweest. Dat betekent houden in de pauze zometeen. En dit is je verkeersupdate van Flitsmeister. Vertragingen op de A1 richting Apeldoorn tussen Amersfoort Noord en Barneveld. Een flinke vertraging van 59 minuten. Op dit moment is er onderzoek naar het ongeval. En dit duurt voorlopig tot 13:30 vanmiddag wordt gemeld. Ook nog de A2 richting Eindhoven tussen het Vonderen en Brug Wessem. Daar 22 minuten. En de A12 richting Oberhausen tussen Oudijk en de grens bij Duitsland. Daar 18 minuten.
17: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.

0: vakantie vind je bij Bol.
1: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp deze week je kans met een Brabantia droogrek hang-on voor maar 49,99. Karwei, maak het mooier.
2: Autotaalglas, de ster in ruitschade.
3: Opgelost, Autotaalglas.
4: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
5: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.

jullie staan aan hier in de sportschool in Amersfoort. Ik ben hier voornamelijk voor de airco. Ja, ik heb dat altijd in de supermarkt, weet je wel. Dat ik toch nog even een extra rondje langs het vriesvak doe om een beetje koelte op te zoeken. En in beweging komen in de sportschool met Work It, Kevin McKay. Hier in de nieuwe House in de Pauze. Alle genres in MX met Slam Resident DJ uit de Slam X Marathon. Oliver Heldert zometeen. Shades of Grey. Naar Madken. Don't worry, bij Slam.

1998, een mooi jaar. Het WK werd gehouden in Frankrijk. We keken met z'n allen naar de Titanic. En Google werd opgericht. Dat las ik net op Google. En uit de 98, Eagle Eye Cherry en Save Tonight hier in House in de Pauze. Met nu de Notorious B.I.G. bij Salem.

0: De koning van de mainstage, Martin Garrix. Zometeen hier de keizer van de mainstage, Chesto, komt eraan met Lelo. En ook Seffy Duo, hoor zo.
1: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
2: Twee ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it, Vanit.
1: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, deze broden voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
3: Sportief.
4: Oké. Okay.
3: Betrouwbaar.
4: Oké. Okay.
3: En zuinig.
4: Oké. Shun.
3: Sorry?
4: Je zoekt een vakgarage occasion. En ik heb precies die ene die jij zoekt.
5: Bied jouw volgende auto bij jouw vakgarage of op vakgarage.nl.
6: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5.000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf €31.495. Ga naar Hyundai.nl.
5: Vind jouw vakgarage location op vakgarage.nl of bij jouw lokale vakgarage.
7: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
8: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
9: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
10: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
11: Bescherm wat telt met Verisure, de Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar Verisure.nl.
12: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
13: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
14: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
15: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
16: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
17: Bij Plus hebben we nu Plus Poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar...

0: Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
1: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
0: Ook bij Plus, Magnemijs. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
2: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
3: Hilke Boersma.
4: 1 minuut over half 1. Goedemiddag, Slam weerbericht van Weer Online. Het is zomers vandaag, veel zon. 28 graden in het midden van Nederland tot zo'n 31 graden in het zuiden. Slam verkeer krijg je van Flitsmeister. Vertragingen op de A1 richting Apeldoorn. Tussen Amersfoort Noord en Barneveld. 1 uur en 2 minuten. De A2 richting Utrecht. Tussen Rosmalen en Empelbrug. Daar 16 minuten. En de A50 richting Apeldoorn. Tussen Renkum en Waterberg. 15 minuten daar. Ik gooi vast de echo open voor Chesto. Hier is Lelo.

Je hebt Anthems en je hebt Anthems. Je hoorde Calling Lose My Mind van Sebastian Ingrosso en Alesso. Beide komen uit Zweden. Je zou bijna jaloers worden op Zweden. Maar goed, wij hebben een 5-1 overwinning. Hou eens in de pauze. Met zometeen hier, Joe Corey.

X. Zij sleutelde mee aan de track Your Love, hoorde je net hier in House in de Pauze. Zometeen nog een bekende dance track waar een Nederlander aan meegeholpen heeft. Avicii, Waiting for Love, is mede geproduceerd door onze eigen Martin Garrix. Hij staat nergens officieel vermeld, maar Martin Garrix werkte dus mee aan die track. En je hoort Waiting for Love zometeen. Avicii en Martin Garrix naar Nina Sky. Move your body, my slam.

0: Ik had nog wat in mijn stadion toe te zitten na die 5-1 overwinning.
1: Ja, dat snap ik, ja.
0: Een laatste beetje gas. The Parade hier in House in de Pauze. Met een beetje Earth and Wind Fire. Earth, Wind and Fire. Het was voornamelijk wind, hè? Afgelopen weekend.
2: Nou, ik vind het bijzonder dat de studio nog werkt, hè, zeg. Bij mij in het pand in Amsterdam is er een inslag geweest. Dat is niet normaal, hè, zeg.
0: Bij jou thuis?
2: Dat is bij mij thuis, inderdaad. Ja. De stoppen allemaal doorgeslagen. Mijn computer is serieus kapot. Dus ik moet de verzekering gaan bellen en zo, ja.
0: Door de bliksem wordt dan de elektriciteit...
2: Ja, de hele pand ligt eruit, de stroom lag eruit. Lift doet het allemaal niet meer. Dus al die oudjes bij mij in het flatgebouw. Die moet ik allemaal te helpen met boodschappen omhoog en zo. Het is echt treurig.
0: Ja. Paniek daar. Hey, ik kom zelf vrijdagavond laat thuis. Overal takken.
2: Overal takken.
0: Overal. Je moest zo Mario Kart circuit voelen. Dat je allemaal om de bomen heen takken en zo. Het is nu inmiddels weer een beetje opgeruimd. Hey, meer House in de Pauze komt eraan. Zometeen.
2: Ja, het is mashup maandag. Zometeen Drums Runaway en We Come One in de mix. Zes. Veel plezier.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
4: Bij HEMA houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op HEMA.nl.
5: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
6: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
7: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
8: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
9: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet, omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
10: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
11: Oranje. Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
12: Oh, ik heb letterlijk niks.
13: Het gaat de hele dag regenen, hè?
14: Nee, ik heb geen regenjas.
13: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
15: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
16: Dat gaan we vieren.
15: Met deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar €1,89. Dus nu naar de goedkoopste supermarkt. Aldi.
17: Costa del Korting. De dikste deals van Apple, Philips, Ariel en meer. Alleen op iBoot.com of in onze app.
15: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekuit, 450 gram, maar €2,25. En high protein drink per flesje €0,95. Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
18: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
19: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Eindhoven Airport heeft last van een storing en ligt plat. De storing is in de verkeerstoren en ze weten nog niet hoe lang het duurt. Vliegtuigen zijn uitgeweken naar Rotterdam Airport en vliegveld Wezen in Duitsland, meldt Omroep Brabant. Het regent schademeldingen na het onweer dit weekend. Vooral in het noorden, in de buurt van Assen en Groningen, hebben mensen schade, zeggen de verzekeraars. De meeste meldingen gaan over waterschade door lekkage. Nu de Britse premier Starmer is afgetreden, wil partijgenoot Andy Burnham van Labour hem opvolgen. Op X bedankt hij Starmer voor zijn leiderschap. Burnham was burgemeester van Manchester en is populair. Vorige week werd hij gekozen in het Britse parlement. Hij zat al in de kabinetten van Tony Blair en Gordon Brown. En de gemeente Den Haag gaat kijken hoe het komt dat in een jaar tijd 3 auto's in Rijswijk op dezelfde plek op de trambaan zijn beland. Vorige week reed een auto weer de verkeerde kant op en kwam op de tramrails vast te zitten. Kan zijn dat automobilisten door de inrichting van de weg in de war raken? Dat wordt dus onderzocht. Dan het weer van Weer Online. Opnieuw zomers met veel zon en soms wat sluierwolken. Van noord naar zuid is het 24 tot 31 graden. Morgen nog warmer en vrijdag zelfs 34 tot 38 graden. En dat was het nieuws op Slam.
2: Dankjewel, zometeen deel 2 van Houden in de pauze. Het is heet buiten, dat zorgt ook voor verhitte toestanden op de wegen. Er staat maar liefst 100 kilometer, dit zijn de vertragingen vanaf een kwartier. De langste staat op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn, tussen Amersfoort Noord en Barneveld. Altijd druk daar, maar nu ook een ongeluk gebeurt. Onderzoek aan het doen gaat in ieder geval nog een half uur duren. Nu een uur en 5 minuten richting Barneveld op de A1. A50 Os Apeldoorn tussen Renkum en Waterberg 16 en de A76 Geleen-Keulen tussen Kunde Berg en Duitsland, daar is de weg dicht. De grenscontrole, denk ik, 21 minuten. Let's
3: go. Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar, voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
1: Unleash your energy. Het festival Stereo Sunday is back again. Vrijdag 3 en zaterdag 4 juli in het Juliana Park in Venlo. Heavenly House, legendary dance, urban and hardstyle music. Be there or cry later. Stereo Sunday is your fun day. Get your tickets op stereosunday.nl.
16: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
20: Nu met de Gamma Voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.

0: miljoen boeken zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: Hé, het licht doet het niet.
2: Ik heb geen bereik.
3: Hebben we nog wel water?
4: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
5: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.

Jackson. Even lekker dat water in. Misschien vanavond nog eventjes. Harry Styles en American Girls. Daarvoor nog Genesis en I Can't Dance. Het zijn de hits in de mix met deze bloedhitte. Sugar Babes, zometeen Jason Derulo. Eerste Aiken, zomerhit. Lonely Slam.

Denise, die appt graag meer Lammer op Slam. Ja, dat snap ik inderdaad, ja. Tegenwoordig met zijn de internationale carrière Lammer. Maar goed, vrouwtje, ik haat hem voor jou, hoorde je in zijn remix. Daarvoor nog Jason Derulo met zijn lichtelijke seksuele plaat Trumpets. Iedere dag op je radio, behalve de Mix Marathon vrijdag. Dat betekent ook in het weekend, zaterdag en zondag tussen 12 en 2. Hoor jij de beste beats op je boterham. Tijdens de lunch is dit de nummer 1 lunch van Nederland. En als je daar niet mee eens bent, laten we gratis je oren uitspuiten. Derby OG, zometeen Carnaval de Paris. Eerst Too Limited. No

0: is nog niet op de leeftijd van een titanium heup. Getta, maar wat een plaat, hij zegt. Zometeen meer House in de pauze. Onder andere met Goldband Noodgeval. En ook de Southside Spinners komen eraan met Love Struck.
1: House in de pauze.
0: Ja, en een van de beste danceplaten ooit gemaakt, als je het mij vraagt. Zo lekker diep duister. Tiga komt er ook aan. Sunglasses at night.

0: Toon de prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
2: Aanbiedingen scoren bij Jumbo. Lees Max, Bugles, Doritos, Cheetos of Hamka's. 2 voor 4 euro. Alle alcoholvrije bieren. 1 plus 1 gratis. En nu 5 euro korting op je boodschappen bij inwisseling van 1000 Jumbo Extra's punten. Extra voordelig boodschappen doen, dat is de ja van Jumbo.
1: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
3: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
4: Serieus, tv's in de badkamer en de keuken, overal speakers en een nieuwe koelkast speciaal voor drank?
5: Sorry, het is WK.
6: Scoor nu een Miele M1 parket flex stofzuiger met zak voor €288. Mediamarkt.
3: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
7: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs, mis niets.
8: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
9: De sale is gestart. Nu extra korting bij Amsterdam De Style Outlets.
10: Werkzoeken.nl voor banen die wel dicht bij huis zijn.
11: Yes!
12: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
10: Werkzoeken.nl

0: Voor banen waarin je wel door kan groeien.
1: Yes!
2: Vrachtwageneigenaren, chauffeurs en fleetmanagers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je obu op netlink.nl.
3: Ah, nee hè.
4: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
3: Ja, weer eens.
4: Nou, of jij even?
3: Oh ja?
4: Ik heb net koffie gezet.
3: Lekker.
4: Kom maar even binnen. Dan kun je hier wachten. Je
5: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Egbert
2: Streekt. Bestel je obu op netlink.nl.
6: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-lijncruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
7: Only, Geisha, Zozo, Red Button, JDY, Vero Moda, Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
6: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
8: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
9: Tip om je lunch up te spijzen. Softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.
10: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
11: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
10: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
12: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien, kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
13: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
14: House in de pauze.
15: Iets over 1:30, weer online weerbericht voor je. Het is zomers warm, echt een prachtige dag met heel veel zon. Af en toe wel de minst favoriete bewolking van Geert Wilders, namelijk sluierbewolking. En van noord naar zuid is het 24 tot 31 graden. Morgen nog warmer en vrijdag zelfs 34 tot en met 38 graden. Langste vertraging nog steeds de A1, wel weer vrijgegeven. Amsterdam richting Apeldoorn voor Barneveld. 53 minuten.

Even een vraagje voor je. Wat zeg jij nou op je werk wel 100 keer? Zonder te verklappen meteen welk werk je doet. Oftewel, wat is de zin in jouw werk? Misschien zeg je wel bijvoorbeeld, hey, de linker werkt wel of de rechter werkt wel. Dan ben je bijvoorbeeld de liftmonteur, hebben we gehad. En kijk naar het vogeltje. Fotograaf. Wat zeg jij nou 100 keer per dag op je werk? Laat het weten voor een nieuwe editie om 4:30 van De Zin in je Werk. Ga naar de WhatsApp van Slam, vind je via slam.nl of onze app. Zo meteen, Joe McCurry.

0: En we gaan knallend verder zo meteen met Avicii en ook Shakira. De zomerplaat Die Die en ook Love Winter zo meteen. Oftewel, hier zit je gewoon bijzonder goed zo meteen. Slam.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
2: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
3: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.

0: 1,99. Altijd laag.
1: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg...
2: Doei doei!
1: Tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
3: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is... Aldi.
4: Dat gaan we vieren.
3: Met deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar €1,89. Dus nu naar de goedkoopste supermarkt. Aldi.
5: 1 jongen. 2 eieren. 100 gram bakmeel, boter en suiker. Een halve theelepel vanille-extract. En 1 doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Mark in. Met zijn cupcakes waarvan de opbrengst naar Kika gaat. Start jouw eigen actie van Kika op actievankika.nl.
3: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar €2,25. En high protein drink per flesje €0,95. Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
6: Get ready for the OG.
7: All y'all bitches wanna look like me.
8: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
9: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
10: Zeker. Net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
11: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
12: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
13: Smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM en in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
14: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Veel gedupeerden van het onweer afgelopen weekend hebben hun schade gemeld. De verzekeraars kregen veel meer meldingen dan anders, vooral van waterschade. En ze denken dat het nog verder oploopt. Assen en Groningen hebben het zwaarst gehad, daar komen de meeste meldingen vandaan. De opleiding Luchtvaart en Ruimtetechniek in Delft heeft groen licht voor hun plan om meer vrouwen te trekken. Ongeveer een derde van de studieplekken wordt gereserveerd voor vrouwen. Kan betekenen dat mannen afvallen. Maar het is voor het goede doel, zegt het College voor de Rechten van de Mens. In Spanje is een oud-minister veroordeeld voor fraude met mondkapjes. Hij streek commissie op in ruil voor contacten met leveranciers. De mondkapjes waren voor overheidsinstanties. Hij moet 24 jaar de cel in. Bij ons is de mondkapjeszaak rond Siewert van Linden nog niet klaar. Hij moet zijn winst terugbetalen en is in beroep gegaan. En wie dit weekend naar de TT in Assen gaat, mag een parasol of paraplu meenemen. Het is een van de hittemaatregelen die de organisatie neemt. Verder nemen ook zij de bekende acties die allerlei buitenactiviteiten nemen, zoals extra waterpunten. En er wordt ook gratis zonnebrand uitgedeeld. Dan het weer van Weer Online. Opnieuw zomers met veel zon en soms wat sluierwolken. Van noord naar zuid is het 24 tot 31 graden. Morgen nog warmer en vrijdag zelfs 34 tot 38 graden. En dat was het nieuws op Slam.
15: Je mag dus je parasol meenemen naar de TT in Assen. En ik heb dus ooit een keer misschien wat allerslechtste businessmodel ooit gezien, maar dit bestaat. Een parasol waar je dus stiekem drank in kan verstoppen in de stok. Het bestaat, dus doe er je voordeel mee mocht je die kant op gaan. Iets over twee, eens even kijken naar de situatie op de weg. Redelijk druk, 69 kilometer, wink wink. Dit zijn de vertragingen vanaf een kwartier. A12 Utrecht-Arnhem voor Waterberg, dat zou lekker zijn en zeg, een kwartiertje. A27 Gorkum-Breda tussen Werkendam en Hank, daar 17. En de A50 Os-Apeldoorn tussen Renkum en Waterberg, opnieuw daar een half uur extra.
16: In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 km per jaar.

0: voor maar 1,99. Altijd laag.
1: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot 3.500 euro extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
2: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
3: Profiteer nu met Club Karwei van wel 35% korting op ZBever bij. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
4: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
5: Ja, je kan ongeveer je radio insmeren. Zoveel zomerhits komen er voorbij. Dance Nation, zometeen Sunshine, Shakira, Die Die. Eerst Avicii en...

0: Come On. Flink de autotune raakt ook in deze plaat. Maar goed, daar is hij voor. Dance Nation, Sunshine. Je kan wel zeggen dat het de slam muzikale hitteplan van kracht is vandaag.
1: Thomas van Empelen.
0: En daarvoor nog, ja, ik vond het discutabel aankondigen trouwens. Die Die en dan ook Avicii draaien. Maar het is de nieuwe single van Shakira, Die Die. En Avicii is natuurlijk dood. Ja, precies. Ja. Hey, dat is het mooie van zo'n zomer, hè, in Nederland. Iedereen wilde graag een warme zomer. Van, oh, ik hoop dat het een mooie zomer wordt, hoor. Ik hoop dat we lekker buiten kunnen liggen. En dan is het een mooie zomer. En dan hoor ik altijd weer mensen klagen over de hitte. God, wat is het warm. Poe. IJsjes te uitdelen. Anders dan lukt het allemaal niet om je werkdag door te komen. En op zich is klagen over de hitte natuurlijk is oké. Okay. Maar laten we het dan wel allemaal doen op de manier van Kees. En dan hoor je denken, welke Kees? Nou, Outie Kees.
2: Opa, het wordt nu alweer warm buiten. Opa. Het wordt alleen maar warmer buiten. Ik hoop dat het een keer kouder gaat worden. Ik vind dat warme weer zit zo zit, verdomme zo. Ik ga even in de schaduw. Geloof de warmte. Kutwarmte,
0: precies. Zometeen. Tame Kwee komt eraan bij Slam. Eerste zomerplaats.

Kygo en Firestone bij Slam. De reden waarom het zuiden van Limburg vroeger echt in trek was, honderden kilometers eromheen. Waarom? Omdat daar vuursteen uit de grond kwam. En met die vuursteen kon je natuurlijk net je geslachte mammoet lekker opbakken, weet je wel, boven het vuur houden. Super interessant om een vuursteen.

0: Lekker flink op tour. Ik zal eens even kijken in zijn tourschema, maar heel juli zit vol met Frankrijk. Echt heel Frankrijk gaat hij door. Eigenlijk een soort van bijna een combinatie van, hey, ik ga op vakantie en ik neem mee mijn microfoon en mijn DJ-set eigenlijk. Zometeen meer zomermuziek. TLC, No Scrubs komt eraan en ook another. Talk to you onderweg.
1: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
2: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar 1 euro. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
3: Oranje fans opgelet.

0: vakantie vind je bij Bol.
1: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
2: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
1: Oh, Otrium?
2: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
3: Costa del Korting. De dikste deals van Delsey, L'Oréal, Garnier en meer. Alleen op iBoot.com of in onze app.
2: Vandaag bij Otrium. 10% extra korting op Levi's, On Running en New Balance.
4: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
5: Oh, wat een goal!
6: Goal?
7: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
4: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
8: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstuk.

0: knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
1: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
2: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
3: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
4: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson plug-in hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
5: Zou ik 2 glaasjes bubbels mogen van mijn mama?
6: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot.
7: Kijk eens, dames. 2 glazen bruiswater.
6: Dan zou een glaasje bubbels gewoon een glas bruiswater zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
8: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
9: ANWB en gaan.
10: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
11: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
10: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
12: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
13: Ik heb letterlijk niks.
14: Het gaat de hele dag regenen, hè?
15: Nee, ik heb geen regenjas.
14: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
16: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
17: Een paar minuten over 2:30, weer online weerbericht voor je. Ik heb goed nieuws, want ja, het is bloedheet. 28 graden in het midden en 31 in het zuiden. Maar vannacht ook goed nieuws voor de muggen. Gaan alle ramen en deuren open. Namelijk vannacht is het tussen de 13 en 18 graden. Oftewel, dat wordt lekker ventileren. Morgen dan bloedheet 28 tot 32 graden. Even kijken naar de wegen. Het is druk. Bijna 100 kilometer staat er. Dit zijn de 3 langste. We beginnen met de A27 Utrecht-Almere. Tussen Hillywood, Hilversum en Eemnes. Daar is de verbindingsweg dicht. Zooi op de weg, 1/2 uur extra. Verkeer richting Amsterdam keren bij Eemnes, afrit 34. De A50 Os-Apeldoorn tussen Renkum en Waterberg, 1/2 uur. En de A73 Maasbracht-Nijmegen tussen Rijkenvoort en Kuik, daar 24 minuten.

Dit vind je ook niet? Nieuwe muziek ontdek je hier. Silva Bumpa, de nieuwste On Tonight. Je gaat hem extra vaak horen. Hij is namelijk de Mix Marathon Track of the Week. Het is een dag vandaag waar je volgens mij je overkroket gewoon kan bereiden door hem te leggen bij het dashboard van je auto. Zo warm is het. En morgen helemaal

Ik heb er niet gezien, Alexia. Ik kwam nog langs het huis van Antoon namelijk, maar... Nou, we hadden ook een heel groot gebouw in Amsterdam, maar ik was lekker aan het varen met een vriendin. En ik kom langs het huis van hem even kijken, maar... Dat ik weer dat kenteken van die dikke auto's van het Koninklijk Huis. Waar begint het ook weer mee, die kentekens? Nou, ik heb het niet gezien, in ieder geval Alexia Darm. Antoon die woont een beetje in hetzelfde buurtje van Amsterdam als waar ik woon. Hij woont wel echt drie keer duurder dan waar ik woon. Er is één ding in onze buurt, dat is de hoogste dichtheid. Niet aan de woningen of aan junks of wat dan ook, nee, aan vintage winkels. Er is geen plek in Nederland waar meer vintage winkels zitten dan bij ons in Amsterdam-West. Echt nergens. En dat bracht me op een lijst die de overheid heeft uitgebracht, namelijk met kansrijke beroepen voor de toekomst. Oftewel, waar zit je goed op mbo-niveau? Dan moet je lekker metselaar worden of voeger. Daar is veel vraag naar, want ja, wonen blijven we sowieso doen. Dierenartsassistenten. Of dus de verkoop van tweedehands artikelen, a.k.a. vintage shops. Ik heb nog even gekeken in die kansrijke beroepenlijst, maar ik ben radiodisjockey helaas niet

0: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
1: Sportief.
2: Oké. Okay.
1: Betrouwbaar.
2: Oké. Okay.
1: En zuinig.
2: Oké. Okay. Shun.
1: Sorry?
2: Je zoekt een vakgarage occasion. En ik heb precies die ene die jij zoekt.
3: Vind jouw volgende auto bij jouw vakgarage of op vakgarage.nl.
4: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
5: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
3: Vind jouw vakgarage location op vakgarage.nl of bij jouw lokale vakgarage.
6: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Lekker lezen op vakantie. Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
6: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
9: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
10: Dat gaan we vieren.
9: Met deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89. Dus nu naar de goedkoopste supermarkt. Aldi.
11: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
10: Wow.
11: Kost je maar 3 minuten.
10: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
11: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
9: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Dus nu naar Aldi, de goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
12: Vind voor elk schoonmaakprobleem een oplossing bij Vibra. Nu, Dasti ontvetterspray, een fles van 1 liter voor maar 2,79. Of Dasti afwasmiddel, een fles van 600 milliliter voor maar 1,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
13: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
14: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
15: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
16: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. Op Eindhoven Airport is de storing verholpen en kunnen de vluchten weer doorgaan. Afgelopen uren lag het vliegverkeer stil door een probleem in de luchtverkeerstoren. Daardoor moesten vliegtuigen uitwijken naar Rotterdam, Maastricht of het Duitse Wezen. Wat de storing heeft veroorzaakt is niet bekend. Twee mannen moeten 14 en 16 jaar de cel in voor een dodelijke schietpartij in Den Haag, dik een jaar geleden. Dat is ongeveer wat het OM ook had geëist. De schietpartij ontstond tijdens een ribdeal. De twee wilden een kilo cocaïne van het slachtoffer stelen. Een van hen vluchtte naar Somalië, maar kwam later weer terug. In Frankrijk zijn dit weekend zeker 13 mensen verdronken, meldt een Franse omroep. Twee van hen waren minderjarig. Ze wilden vermoedelijk ontsnappen aan de extreme hitte toen het misging. In Frankrijk lopen de temperaturen op tot wel 42 graden. Daarom geldt er code rood en blijven scholen dicht. En vanwege de hitte gaan allerlei sportevenementen niet door. Zo is de halve marathon van Roosendaal dit weekend afgelast. En dat geldt ook voor de triathlon in Zeewolde en de wielertocht IJsselmeer Challenge. De singelloop in Woerden gaat vanavond wel door, maar de onderdelen waar kinderen aan meedoen weer niet. En dan nog het weer van Weer Online. Opnieuw zomers met veel zon en soms wat sluierwolken. Van noord naar zuid is het 24 tot 31 graden. Morgen nog warmer en vrijdag zelfs 34 tot 38 graden. En dit was het nieuws op Slam.
17: Dankjewel, 3 uur geweest. Dus even kijken naar de wegen. Het is druk, 116 kilometer. Dit zijn ze vanaf 22 minuten. We beginnen met de A12 Utrecht-Arnhem voor Waterberg. Wat een heerlijke plek om vast te staan. 22 minuten, de A27 Gorkum-Breda tussen Werkendam en Henk, 22. En de A50 Os-Apeldoorn tussen Renkum en Waterberg, daar een half uur extra.

0: 30. Altijd laag.
1: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni? Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
2: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
3: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
4: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
5: Zeker, net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
6: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
7: De hele zomer lang, elke zonsondergang, de lekkerste DJ-sets. Slam Sunsets. Vanavond, vanaf 8 uur. Thomas van Empelen.
8: Hey, lekker langzaam richting het einde van de werkdag met Mabel. Zometeen Bibi Rexha, Fadeless, New Religion. De eerste throwback van Gigi D'Agostino. Dit is lekker.

Dat is een leuke nummer. Mabel, bellen is niet altijd sneller. Namelijk Don't Call Me Up Hier. Boost your summer. Ja, en het wordt warm, hey zeg. Deze week zelfs 36 graden mogelijk. Dat betekent ook dat scholen... De zomervakantie komt eraan voor de scholen, maar ook de lesdagen gaan verkorten. Of komen met een tropenrooster waarin mensen helemaal zelfs thuis mogen blijven. De kids mogen thuis blijven. En ik hoor je denken, oh, het lukt me bijna met een plaknacht om nog iets op werk te kunnen doen. Moet ik zometeen ook nog voor mijn kinderen gaan zorgen. Dan ziet het er wel naar uit. Gelukkig voor de kids zelf maakt het allemaal niet heel veel meer uit. Tenminste, mijn vriendin die heeft een kind van 10 jaar. Ik zag het rapport al liggen. Dus volgens mij zijn de kinderen wel zo'n beetje klaar ook. Dus qua onderwijs maakt het allemaal niet heel veel meer uit. Maar de kans is groot dat dus met een plaknachtje ook nog voor je kleine moet gaan zorgen als je die hebt. My god. Slam. Mij niet bellen. Grand Slam. Met zometeen Bruno Mars, I Just Might. Eerst de Grand Slam van een plaat en zeg Alesso, One Republic. Dit is In Your Eyes.

Da Bruno. Bruno Mars en I Just Might. Ja, maar wat gaat hij dan eigenlijk doen, is de grote vraag. Eén ding is zeker, donderdag 2 juli, zaterdag, zondag en ook dinsdag 7 juli staat hij in de Johan Cruijff Arena met zijn The Romantics Tour Bruno Mars. Alleen, ja, wat gaat hij dan doen in Amsterdam is de grote vraag. Gaat hij blowen? Vind ik het geen type voor. Misschien toch wel een rondvaartboot, weet je wel. On the right side we see the Rijksmuseum en on the left side in this boat, that is Bruno Mars. Woo! Nou, zo gaat het dan waarschijnlijk. Ik ben benieuwd wat Bruno gaat doen. Eén ding is zeker. In ieder geval wordt het één groot festijn. Er zijn hier en daar nog tickets te krijgen, zag ik. Hey, dan naar het jaar dat ik mijn informatica-docent nog uitlachte toen hij met een klein appje kwam. Hij zei namelijk, ik heb iets nieuws. Dat is Spotify en dat gaat echt iets worden. Ik lach, ik denk, ja, je wilt toch gewoon je eigen MP3-files hebben, toch? Dan wil je toch gewoon met LimeWire...

0: Carlos en de Silmarillia 2006 hier bij Slam. Zometeen het antwoord op de altijd prangende vraag. Moet je nou eigenlijk warm douchen, lauw douchen of koud douchen als het bokkenheet is buiten? Ik wil zeggen warm, maar het is bokkenheet buiten. Wat werkt het beste? Het antwoord zometeen. En ook die zomerhit van YouGel komt eraan.
1: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
2: Werkzoeken.nl, voor een groepenmarketing die wel werkt.
3: Yes!
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
3: Yes!
5: Jeans, t-shirts, shorts, jurken, tops. Sams, altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
6: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
7: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen.

0: Even proosten, even borrelen, even sparren. Nu bij Spar tot wel 41% korting op 4 1,5 liter flessen Coca-Cola. Voor maar €7,49. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
1: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
2: Fijne verjaardag. In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
3: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
4: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
6: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
7: Ja, mooi wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
8: Rook?
7: Nee, och, ik heb hem zelf ook.
8: Nee, rook, uit de meterkast.
6: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
7: Zo, koffie?
6: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis, glashelder.
9: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
10: Kom maar verder.
9: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
10: Hij is weer klaar.
9: Quickfit en weer verder.
11: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet. Alleen deze week 35% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Karwei, maak het mooier.
12: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenoir. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
13: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
14: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
15: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
14: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
15: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
16: Tijd voor gesponsorde vacatures.
13: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
12: Wil je voorraad zonbescherming makkelijk en voordelig aan met Bol? Zoals onder andere Nivea en Garnier, nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
17: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
18: Het is 3:30, weer online weerbericht voor je. Het is zomers met hier en daar wat sluierbewolking. Maar goed, dat is meer dan welkom op zo'n dag als vandaag. 25 graden in het noorden, 28 in het midden en 31 in het zuiden. Met een flinke smeerkracht, namelijk zonkracht 7 vandaag. En dan vannacht wordt het even lekker ventileren. 13 tot 18 graden, niet bij je partner, maar wel met de deuren open. Komende dagen wordt het warmer en warmer. Morgen tropisch op sommige plekken en vrijdag dan wordt het nog heter. It's getting hot, hot, hot. Ook op de wegen. Het is druk, 155 kilometer. Dit zijn de vertragingen vanaf 24 minuten. We beginnen met de A16 Rotterdam-Breda. Voor de Drechttunnel, te hoog voertuig. Slagbomen naar beneden, nu 40 minuten extra. Maar kan ieder moment weer opengaan. Dan de A50 Os-Apeldoorn voor Waterberg, 24 minuten. En de A58 Tilburg-Breda voor Tilburg-Reeshof. Ongeluk gebeurt, 35 minuten.
19: Thomas van Empelen.
18: Ja, wat werkt het beste? Lekker koud douchen of toch... warm? Je hoort het zo meteen om tegen de warmte te strijden. Dit is Yougel.

0: Killer, Sophie Alex Baxter, Groovejet in de versie van Not Without Friends, hierbij Slam. Dan krijg ik net een appje van François, die zegt komend weekend is ook Defcon met die hitte. Ja, dat wordt nog wat, het is niet dat mensen daar aan de appelsap zitten, weet je.
1: Boost your summer.
0: Dat is het niet, dus nou, sterkte daar, mocht je daar flink gaan pompen. Laat vooral het water stromen. Daarover gesproken, wat werkt nou het beste om af te koelen? Ook even douchen voordat je gaat slapen. Maar hoe kom je van die hitte in je lichaam af? Moet je dat nou ijskoud douchen? Wil je een ijsbad nemen achter? Of toch beter lauw of warm douchen? Ik kan dit helemaal op gaan bouwen met allemaal toeters en bellen. Maar het antwoord is lauw tot warm douchen. En dat heeft een reden. Namelijk als je koud gaat douchen, dan vernauwen je vaten in je lichaam. En mocht je denken, dit snap ik niet. Nou ja, bedenk maar aan je leuter beneden. Die wordt kleiner als het heel koud is. En dan kan je lichaam dus juist, als het allemaal gaat krimpen in je lichaam, niet die warmte loslaten. Dus daarom is een lauw tot warm douche beter, als het maar kouder is dan je lichaamstemperatuur. Wat je over je lichaam heen gooit. En dan kan dus langzaam je lichaam afkoelen. En dat werkt goed voor slapen gaan. Dan zorg er ook even voor dat je niet meteen je bed induikt. Anders wordt het weer zo'n broeierig waterbed. Maar eventjes droog worden, even ontspannen, dan gaan slapen. En dat werkt het beste om een lange nacht te maken. En minder zo'n plak nacht. Zo meteen op je radio. Martin Garrix, Lady Gaga komt eraan. Just Dance, eerst een track die voelt ook als verkoeling. Ilke Klein, dit is Transmission bij Slam. En met die hitte een beetje tweede, derde versnelling vandaag of zo, denk ik.

hits op je maandag. Martin Garrix, Ed Sheeran en Repeat It hier. En die Ed Sheeran is in 2018 getrouwd met zijn huidige vrouw. Die heet dus, komt die naam, is een bijzondere naam, Cherry Seaborn. Wat een beetje klinkt alsof je in een aflevering van Game of Thrones terecht bent gekomen. Maar samen hebben ze twee dochters, Lyra en Jupiter. Ook bijzonder. En Ed Sheeran, daar is nieuws over. Namelijk, zijn relatie ging niet heel goed de afgelopen jaren. Heeft wat drankproblemen gehad, drugsproblemen. En is ook vaak van huis. Hij heeft het hele gezin ook nog een paar jaar geleden meegenomen naar Amerika om daar te gaan wonen, omdat hij daar ging toeren. En nu is hij dus bezig met een tour, Conti. Van begin dit jaar, de Loop Tour, tot en met december dit jaar duurt hij. Dus oftewel het hele jaar is hij op tour, de beste man. En hij gaat misschien een muziekpauze inlassen om meer thuis te zijn. En op een gegeven moment ga je het moment krijgen natuurlijk dat zijn vriendin ook helemaal lijp wordt. Dat hij dan dat die vriendin die deur van de wc opentrekt. En dat hij er natuurlijk weer zit met zijn gitaar. Een deuntje te spelen. Dan, ja, ga alsjeblieft weg. Dat kan je krijgen. Dit is Slam op je maandag met lekker veel muziek. Wat dacht je van deze? Tijdens het hitteplan.

Topic bij Slam, Fireboy, DML, Nico Santos en Buddy. Zometeen in het extra nieuws wat ik jezelf ga brengen. Slecht nieuws over je favoriete biertje. Ja, daar is heel slecht nieuws over. Je favoriete bier, het zal nooit meer hetzelfde zijn. En zometeen in het ANP-nieuws heel veel aandacht voor het hitteplan de tropenrooster wat eraan komt. Slam, coming up. En gegarandeerd in de auto op weg naar huis. Deze drie regards.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Bij Plus hebben we nu Plus Poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Plus rundvleesbitterballen. Een doos van 30 stuks, 50% korting. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee, Plus.
2: Nu met de Gamma Voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
1: Ook bij Plus, Magnemijs. 1+1 gratis. We doen met je mee, Plus.
3: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
4: Ik heb letterlijk niks.
5: Het gaat de hele dag regenen, hè?
6: Nee, ik heb geen regenjas.
5: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
7: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
8: Jouw zomer begint met Linda. Lees 6 maanden voor €4,95 per maand. En krijg ook nog eens het dubbel dikke Linda vakantieboek cadeau. Mis deze zomeractie niet en ga naar linda.nl/actie.
9: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
10: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
11: Brussel Zuid.
10: Hé, nu al?
9: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
12: Aanbiedingen scoren bij Jumbo. Lees Max, Bugles, Doritos, Cheetos of Hamka's. 2 voor €4. Alle alcoholvrije bieren. 1+1 gratis. En nu €5 korting op je boodschappen bij inwisseling van 1000 Jumbo Extra's punten. Extra voordelig boodschappen doen. Dat is de ja van Jumbo.
13: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
14: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
15: Autotaalglas zit echt overal.
16: Opgelost. Autotaalglas.
17: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
18: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
19: Sorry, het is WK.
20: Met waanzinnige WK-deals. Scoor nu een Samsung 5000 serie 8 kilo energiezuinige wasmachine voor €469. Mediamarkt.
21: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
22: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
23: ANWB en gaan.
24: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP.
25: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. Door de hitte stappen veel scholen de komende dagen over op een tropenrooster. Dat betekent vaak kortere lesdagen, meer pauzes en extra verkoeling. Ook oudere organisaties slaan alarm. Zij roepen mensen op om extra om te kijken naar ouderen, omdat de hoge temperaturen voor hen gevaarlijk kunnen zijn. In verband met een ernstige zedenzaak heeft de politie in Eindhoven 5 verdachten opgepakt. Ze werden vanmorgen met veel tamtam van hun bed gelicht, onder meer in Veldhoven. De zedenzaak was half maart. Het slachtoffer was een jonge vrouw. Meer wil de politie er niet over kwijt. Zaterdag is het Nationale Veteranendag in Den Haag en ook daar worden maatregelen genomen tegen de hitte. Op een paar extra punten wordt water uitgedeeld en op het Malieveld komen extra schaduwdoeken te hangen en plekken waar je je kunt insmeren met zonnebrand. Publiek op de tribunes krijgt een zonnehoed. En een primeur voor Oranje donderdag in het laatste groepsduel tegen Tunesië. De wedstrijd wordt gefloten door een vrouw en dat is voor het eerst voor het Nederlands elftal op een WK. De FIFA heeft voor de wedstrijd de Mexicaanse Katia Garcia uitgekozen. Het is voor haar de eerste keer dat ze op een WK in actie komt. En dan nog het weer van Weer Online. Het is opnieuw zomers met veel zon en soms wat sluierwolken. Van noord naar zuid is het 24 tot 31 graden. Morgen nog warmer en vrijdag zelfs 34 tot 38 graden. En dit was het nieuws op Slam.
0: Dankjewel. 1 minuut over 4. Situatie op de weg. Het is druk. 200 kilometer. Dit zijn de vertragingen vanaf een half uur. A16 Breda-Rotterdam voor Schravendeel. Daar een half uur extra. De A16 dan. Rotterdam-Breda. Voor Zwijndrecht ongeluk gebeurt een uur extra. En de A58 Tilburg-Breda tussen de Baars en Tilburg Centrum West. 31 minuten.
1: Wakker worden! Koffie drinken kan veel goedkoper. Bij Fomar. Bespaar tot wel 14% op je kop koffie. Bij
2: Fomar. Voordeel markt. Fomar. Voordeel markt.
3: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Ah, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
4: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? En al lang klaar zit voor de aftop van Oranje terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen. En het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt?
11: Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
26: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.

0: de tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserwegviaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: De hele zomer lang, elke zonsopkomst.

0: Het werk die voelt als een koud badje met water. Lekker. DJ Jesse Jeff en de Fresh Prince Summertime bij Slam. Mogen we nog even klagen over het hete weer?
1: Opa, het wordt nu alweer warm buiten. Opa. Het wordt alleen maar warmer buiten. Ik hoop dat het een keer kouder gaat worden.
2: Thomas van Empelen.
0: Ah, dat duurt nog wel eventjes, hé zeg. En ik las net van Helga van Leur op haar Threads-account... dat gemiddeld genomen het warmst is 5 tot 6 weken na de langste dag van het jaar. En die hebben we dus net gehad dit weekend. Dus als je denkt dat dit het maximum is wat Nederland kan bereiken... qua temperaturen ook komend weekend, dan is het antwoord nee. Dat duurt dus nog 1,5 maand. Hey, dan slecht nieuws. Ja, ook voor Davy trouwens, want Davy stuurde dit in.
3: Als je maar niet gaat beginnen over leffe bloedpik, want dan vermoord ik je.
0: Misschien is het ook de reden waarom er maar 3 mensen kwamen op de verjaardag van Davy. Maar Davy, dit gaat ook over jouw favoriete bier, jongen. Het spijt me. Namelijk de suikertax wordt ook geheven op bier. Ja, treurig. Ook door de frisdrankbelasting. Het kabinet wilde deze plannen gaan invoeren in 2030. En dat zorgt ervoor dat een krat pils tussen de 70 cent en de euro duurder kan gaan worden. En dat brengt mij terug naar tijden dat ik Holger dronk. Ik weet niet of je dat kent als student zijn. Dat kon je bij de Vomar halen en bij die supermarkt een beetje. En dat was dan zo dat als je dan het statiegeld inleverde van een kratje... dat was dan 4,70. En dat was ook de prijs van de inhoud van het nieuwe kratje. Dus met het statiegeld van zo'n kratje... had je dus eigenlijk al gewoon weer een nieuwe bende bier in je mix zitten. Ja, dat was heel eerlijk. Ja, ik weet niet of iemand zit te luisteren die helemaal fan is van Holger bier. Maar we hebben dus een keer bij maat van me dat verwisseld met rivierwater. En heel eerlijk, hij proefde het verschil niet. Hij had lekker spaarne water te drinken op dat moment. En dacht nog steeds dat het Holger was. Dat zegt iets over de kwaliteit volgens mij. Zometeen nieuwe editie van... Wat zeg je wel 100 keer per dag op je werk... zonder te zeggen welk werk je doet. Dat komt eraan, Armin van Buren. En eerst Just, Jack Style en John. Dit is Turn the Lights Up.

En Sam Gray, Dream a Little Dream. Zometeen nieuwe editie van Wat zeg je wel 100 keer per dag zonder te zeggen welk werk je doet. Heb je zelf nou een zin die je vaak uitspreekt op je werk? Dat je denkt, hé, dat is eigenlijk best wel grappig. Bijvoorbeeld, misschien zeg je wel 100 keer per dag, gaat u daar maar zitten. En dan mogen we jouw beroep raden. En laat weten wat jij veel te vaak op een dag zegt in de Slam WhatsApp. En die vind je via slam.nl of onze Slam app. Zometeen hebben we Marcel aan de telefoon. En die heeft ook een bijzondere zin in zijn werk. Nu Dua Lipa.

0: The Baby en Levitating. We gaan beroepen raden. Niet die van Dua Lipa, want dat wisten we al.
1: Zin in je werk.
0: Maar wel die van Marcel Boer uit Zwolle. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: En vertel, wat is de zin in jouw werk? Wat zeg je wel 100 keer per dag op je werk?
2: Ik zie het licht.
0: Ik zie het licht. Verkondig jij het geloof ergens? Ben je pastor of zo?
2: Nee, helaas niet.
0: Nee.
2: Ik zeg ervan
0: dat. Ah, dat ben je niet. Oké. Okay.
2: Nee.
0: Jij zegt 100 keer per dag op je werk. Ik zie het licht. Marcel Boer uit Zwolle. Ik ben heel erg benieuwd. Heb je een hint voor ons? Iets over hoe vaak het voorkomt of zo?
2: Het beroep komt op dit moment heel vaak voor.
0: Maar? Ik hoor een maar.
2: Maar het wordt wel minder.
0: Jullie zijn aan het afschalen. Oké. Okay. Dus nog even één keer. Marcel Boer uit Zwolle. Het beroep komt vaak voor. Ze zijn aan het afschalen. En jij zegt 100 keer per dag.
2: Ik zie het licht.
0: Ik zie het licht. Ik vind hem heel leuk. We gaan eens even kijken wat er binnenkomt. Want geloven is dus niet goed.
1: Slam geeft je elk moment van de dag de juiste vibe. Van je wekker tot je weekend. Overdag en 's nachts. En juist die overgang van dag naar nacht heeft iets magisch. Sunsets. De hele zomer lang, elke zonsondergang, de lekkerste DJ-sets op

0: werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
1: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Nederlandse aardbeien, bak van 400 gram voor maar 2,39. En een fles Carvan Zeevitam siroop voor 3 euro. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is Dia van Jumbo.
0: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
2: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. Dereizen. Live your dreams.
3: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
2: Wil jij een gratis schreeuw van de leeuw handdoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
4: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
5: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
6: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
5: Oh, Otrium?
6: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
7: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
8: Vandaag bij Otrium 10% extra korting op Levi's, On Running en New Balance.
9: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
10: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
11: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt.

0: vakantie vind je bij Bol.
1: Get ready for the OG.
2: All y'all bitches wanna look like me.
3: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton. Half vijf, weer online weerbericht voor je. Het is warm buiten, dat was je waarschijnlijk opgevallen. In het noorden op dit moment zo'n 24 graden. In het zuiden zo'n 30. Vannacht koelt het af naar zo'n 18 graden. Oftewel alle reden om even de ramen open te zetten. Vinden de muggen ook fijn. Komende dagen wordt het warmer en warmer. Eind deze week overal tropisch in Nederland. Dan even kijken naar de wegen. Verkeer door Flitsmeister. Die weten waar het vast staat. Redelijk druk geworden. 250 kilometer. Iets meer zelfs. Dit zijn ze vanaf 22 kilometer. Nee, minuten trouwens. Sorry. A2 is Sybrigus-Gestel richting knooppunt Empel. Voor dat knooppunt Empel over de hoofdrijbaan daar een half uur extra. De A2 Den Bosch-Utrecht. Alle druk voor Zaltbommel. 22 minuten. En de A16 Breda-Rotterdam. Voor Zevenberg-Schunhoek een half uur.
4: Thomas van Empelen.
3: Ja, Marcel zegt dus 100 keer per dag, ik zie het licht. Wat doet hij? Hij is geen pastoor.

0: Sick Individuals en Sunrise bij Slam.
1: Zin in je werk.
0: Maandag editie, we zijn terug. Wat zeg je wel 100 keer per dag? Zonder te zeggen welk werk je doet. Oftewel de zin in je werk. Aan de telefoon Marcel Boer uit Zwolle. Goedemiddag nog steeds.
2: Goedemiddag nog steeds.
0: Ja. Hey. Hey, vertel, wat zeg jij 100 keer per dag op je werk?
2: Ik zie het licht.
0: Ik zie het licht. Claudia denkt dat jij in een tunnel werkt.
2: In een tunnel? Nee.
0: Kevin denkt dat jij iets met zonnebanken doet. Dat je die lichtstaven ziet.
3: Het zal wel een optie zijn, maar helaas, ook niet.
0: Jij zegt 100 keer per dag, ik zie het licht. Paul van Beek kwam met een mooie schoorsteenveger.
3: Als er vuur is, dan zie je licht inderdaad, maar dat is het niet.
0: Nou ja, of je kan dus naar beneden kijken, naar binnen. Dat is dan.
3: Ja, dat zou ook een optie zijn.
0: Dat is niet het geval, begrijp ik dan. Rob, Joris en Nick onder andere denken dat jij een glasvezelmonteur bent.
2: Ja.
0: We hebben het geraden. Lekker. Wat goed.
2: Jawel.
0: Hey Marcel, moet je even uitleggen. Wanneer zeg je het dan? Ik zie het licht. Probeer het zo simpel mogelijk uit te leggen. Want glasvezel is niet makkelijk.
3: Nou, je zet in principe in de centrale zetten wij een lampje op de glasvezel. De glasvezel die gaat gegeven moment naar de huisaansluiting toe.
0: Ja.
3: En dan kunnen wij zien in de huisaansluiting of die aankomt, ja of nee. En dan, als hij aankomt, zeggen wij altijd, ik zie het licht.
0: Ja, ik snap hem. Lichtje erop en dan kan je dus in huis zien of het aankomt. Marcel, nog één keer. Wat zeg jij 100 keer per dag?
2: Ik zie het licht.
0: En jij bent?
2: Glasvezelmonteur.
1: Wat zeg jij wel 100 keer op je werk, zonder te zeggen welk werk je doet? Stuur het in met de Slam-app.
0: En dan muziek. Dat zou lekker zijn. Alles zo.

0: 5'9, brown eyes.
1: David Dam's Rain Dance hierbij. Slam. Dan slecht nieuws voor als je woensdagochtend de trein nodig hebt. Want de treinen rijden namelijk niet tussen 4 uur 's ochtends. En 8 uur 's ochtends aanstaande woensdagochtend is er een staking bij de NS. Dus dat schiet allemaal niet op. En NS staat ook voor niet schoon die ochtend. Want ook in de schoonmaakbranche wordt gestaakt. Wat ervoor zorgt dat er eigenlijk niemand de troep uit de trein komt opruimen. Daar komt het op neer. Hey, zo meteen nog 7 minuten. Dan gaat hij beginnen. De Slam middagshow met Patrick, Julia en Erik Jan. En dit is Calvin Harris, Ellie Goulding.

voor een airco. Dat is een beetje wat half Nederland aan het doen is volgens mij. Maar ben je zo'n goedkope cheap-ass rommel uit China? Dan zit je op de €250. Maar ik ben dus wel gewoon een airco. Wel lekker is het. Ja, het is dat ik in mijn eentje woon, dat ik de kosten niet kan delen van een gemeenschappelijke rekening die non-existing is. Maar anders had ik hem gekocht, denk ik. Hey, zo meteen de Slam Middagshow. Veel plezier. Slam coming up. Met onder andere muziek van De Bouza. Meer zomer gaat het niet worden.

0: met Club Karwei. Grijp deze week je kans met een Brabantia droogrek hang-on voor maar 49,99. Karwei, maak het mooier.
1: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs, mis niets.
2: Eén man. 30 boeken. Eén kast. En één doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Jan in met zijn boekenstalletje waarvan de opbrengst naar Kika gaat. Start jouw eigen actie voor Kika op actievoorkika.nl.
3: De sale is gestart. Nu extra korting bij Amsterdam De Style Outlets.
4: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de last minute deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
5: Werkzoeken.nl. Voor banen waarin je wel door kan groeien.
6: Yes!
7: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle L'Oréal Paris, 1 plus 1 gratis. Dat is dealscoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
8: Mooi van Ethos.
5: Werkzoeken.nl. Voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
6: Yes!
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
10: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
11: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet.

0: ruim 1 miljoen boeken zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: BME Legends, Jack and Jones, Cars, Gabbiano, Cast Iron, Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.

0: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. 80% van de scholen hebben hun binnenklimaat niet op orde, waardoor het nu veel te warm wordt. Daarom stappen veel scholen over op het tropenrooster. Hoe dat eruit ziet, mogen ze zelf weten. Voor ouderen is de hitte zelfs gevaarlijk. Oudere organisaties roepen op om buren en familieleden op leeftijd in de gaten te houden. En het is niet alleen puffen voor mensen. Bij de dierenbescherming krijgen ze meer meldingen binnen over dieren in nood. Over bijvoorbeeld vee dat in een wei staat zonder schaduwplekken, maar ook over vogels die onder zonnepanelen broeden, zoals kauwen. Door de warmte kruipen de jongen eerder hun nest uit dan de bedoeling is. In Frankrijk zijn 2 kinderen van 2 en 4 dood in een auto gevonden. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. Vermoedelijk zijn de 2 zelf in de auto gaan zitten en door de hitte overleden. Hun moeder wist van niks. In Frankrijk geldt code rood vanwege de warmte. Het kan er wel 44 graden worden. Bijna de helft van de beveiligers op Schiphol zegt tijdens de controles te maken te hebben met agressieve passagiers. Verder klagen ze over de hoge werkdruk en dat nieuwe medewerkers onvoldoende zijn opgeleid. De beveiligers konden hun verhaal kwijt bij een speciaal meldpunt van de FNV. Het zijn zorgwekkende geluiden, zegt de bond. En dan nog het weer van Weer Online. Het is opnieuw zomers met veel zon en soms wat wolken. Van noord naar zuid is het 24 tot 31 graden. Vanavond koelt het af, maar vanaf morgen lopen de temperaturen flink op. En dit was het nieuws op Slam.
1: Ach, dankjewel. Het is 5 uur geweest. Nieuwe middagshow komt eraan. Eerst even naar de wegen met Flitsmeister. 56 vertragingen en dit zijn de langste. A2 richting knooppunt Empel tussen Sint-Michiel Schestel en Empel. De hoofdrijbaan daar, 30:30. De A2 richting Utrecht tussen Bosseveld, Brug en Kerkdriel, 30:30. A4 richting Amsterdam tussen Rijswijk Centrum en Zoetewoudendorp, 30:30 ook. A16 richting Breda tussen Ridderkerk Noord en Hendrik Ido Ambacht, 40 minuten. En A27, de laatste in het overzicht, richting Gorkum tussen Nieuwedijk en Gorkum, oprit dicht, 30:30.
2: Bijna geen flitsers op een N-weg, normaal doen we dat niet. Maar ik vind het zo erg voor die stakken dat die daar zitten verbranden in die wagen.
1: Ja, meteen. Neem hem even mee.
2: Wauw. Ik hoop dat die gasten van justitie hun motor mogen blijven laten branden. Want anders werkt die airco niet. Maar goed, ja. Voor deze persoon op de N35. Beide richtingen, ook dat nog. Maar zal dat dan uit 1 auto 2 flitsers zijn? Of zitten 2 van die gasten te verbranden? Die...
1: Nee, dat is toch gewoon 1 auto?
2: Duo natuurlijk. Burn. Ja. Maar goed, N35. Beide richtingen bij Zwolle staan ze flitsen bij 5,9.
1: Dankjewel.
3: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
4: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Plus rundvleesbitterballen. Een doos van 30 stuks, 50% korting. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee, Plus.
5: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen
4: we Oranje. Ook bij Plus spare ribs 500 gram, 3,99. We doen met je mee, Plus.

0: voor maar 1,99. Altijd laag.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: De hele zomer lang, elke zomer.

0: Het is weer 5 uur geweest. Ja hoor, daar zijn ze weer.
1: Ja, daar zijn ze weer hoor. Patrick, Julia en Erik Jan met Middagshow. Hoe was jullie weekend?
2: Slam Middagshow.
3: Hop hop, ik ga straks.
4: Patrick, Erik Jan en Julia. Oh.
5: Tien over vijf, welkom bij een nieuwe Slam Middagshow. Het is een maandag vandaag, 22 juni, de zomer is begonnen.
6: En hoe?
5: Nou jongens, ik ben een beetje gesneuveld.
6: Ja, ben je er klaar mee?
5: Ik ben gaan kamperen, zoals jullie weten. Met een camper, dat dan weer wel. Een tent had ik helemaal niet overleefd. Maar zal ik even opzommen wat er allemaal gebeurd is? Ik wil niet gelijk beginnen met klagen hoor, nou, maar het was geen succes.
6: Het is Nederland, kom maar.
5: Allereerst, een storm des doods. Vrijdag over Nederland heen.
6: Die was mooi, maar niet uit de tent.
5: Uitgerekend dit weekend op de camping. Och man, ik heb midden in de nacht partytenten staan vasthouden. Buren de lucht in zien gaan met hun tenten. En dit was echt ongekend. Ongekend. Ik heb ze net even geteld. Ik heb 32 muggenbulten. En ik ben vrijdag gaan zwemmen. Want het was natuurlijk zo achterlijk heet. Mm-hmm. En sindsdien zit mijn rechteroor dicht. Nou, ik kan je vertellen, als je bij de radio werkt, heb je oren echt wel nodig. Ik hoor niks aan mijn rechterkant.
6: Nee, maar geen blauwalg.
5: Nee, dat is wel waar. Dat dus als jij iets zegt, Erik Jan, dan moet ik goed mijn best doen om het te horen. Want jij zit rechts van mij.
6: Want je bent half doof, toch, zei je?
5: 4.
6: Ja, dat bedoel ik.
5: Hey, maar zijn er nog tips om een oor open te krijgen waar water in zit?
7: Ja, olijfolie, toch? Dan moet olie. Je erin doen.
6: Ja, olie.
5: Gewoon dus je moet gewoon olie in je oor...
6: Je komt vanavond thuis, dan ga je op één kant liggen, dus op je goede kant. En dan vraag je aan je partner, wil je wat olie in mijn oor gieten? Dat laat je gewoon even 5 minuten even... En dan laat je het er zo weer uitdruipen. En dan doet het nog even niks, hè? Je moet het wel... dit duurt nog 2 dagen, 100%.
7: Misschien kan je er nog een leuke massage aan overhouden ook.
5: Ik wou het zeggen, mag het ook met massageolie? Maar hoe is het met jullie? Zijn jullie oké?
7: Hartstikke oké.
5: Ja, lekker weekendje gehad.
7: Weekend overleefd.
6: Ja. Wij hebben het onweer vanuit huis gekend, want wij sliepen op de begane grond. Want daar heb ik airco. Ik zei tegen die kids, weet je, we maken er een feestje van. Bedden naar beneden, we gaan lekker in de woonkamer slapen.
5: Leuk.
6: Schuifpui open gedaan. Ja, en toen ging het los, jongen. Dat was toch wel spannend. Ja, die kids hadden de avond van hun leven. Waanzinnig.
5: Lekker onweer zitten kijken.
6: Precies. Toch? En jij, Jules, festivaletje, drank?
7: Drank, voetbal.
6: Voetbal!
7: Ja!
6: Helemaal vergeten.
5: Hebben we er niet eens over gehad? Laten we het er zo even over hebben. In de dagrep. Dat is een leuke. Ja.
6: 5-1.
5: Ja, heerlijk. Wow.

0: Camila Cabello, lekker zomers, Ed Sheeran en Bam Bam hier bij Slam in de Middagshow. Waar het 5:50 is, tijd voor de dagrap van ons Erik Jan.
1: What do you have for me?
2: I got news for you.
0: Goedemiddag.
2: Here we go again. Ah, shit.
0: Ja, dat was lekker warm, hè, de afgelopen weken. Kan nog warmer. Jongens, jazeker. Want zoals ik hier de voorspelling zie staan, tikken we deze week de 40.

0: Show.
1: Het was een mooie wedstrijd inderdaad.
2: Wat een wedstrijd.
1: Wauw.
2: 5-1.
1: Maar ook gewoon lekker voor natuurlijk voor het Nederlands elftal, maar ook voor ons.
3: Ja.
1: Dat je gewoon 5 keer hebt kunnen juichen.
3: En je merkt toch, gelijk is die oranje koorts, die is er weer.
1: Ja.
3: Want de vorige wedstrijd was iedereen boos. Koeman.
2: Ja, dat wilde ik juist aanstippen. Dat schizofrene waar wij in zitten. Daar word ik altijd wel een beetje boos van. Vorige week was helemaal, nee, moest iedereen dood. En nu,
3: helemaal leuk.
1: Zo gaat het altijd met EK's en WK's toch. We zitten met 18 miljoen bondscoaches hier in Nederland.
3: Ja, precies.
1: Maar die ene die het wel kwam, die zit daar in Amerika, weet je wel. We moeten het altijd beter weten.
2: Ja, dat ging goed hoor. Hey.
3: Zoals Frenkie de Jong ook zei, hè. Ze kijken wel, maar ze zien het niet.
2: Nou ja, precies.
3: Wow. Maar ook even, wat hebben we ook een knap team.
2: Zo,
1: daar gaat ze weer.
3: Ik heb weer zitten kijken naar die Mickey van de Ven. Die is pas 25 jaar, hè?
2: Ja, dus jouw
1: voetballers zijn jong, hè? Nou, als je als voetballer in de 30 bent, ben je al oud.
2: Zo.
3: Nou, ik pak ze allemaal.
1: Misschien moet je daar een slag even gaan slaan, joh.
3: Ja, nou, probeer
1: hard. Misschien moet je daar proberen.
3: Ze allemaal even gaan volgen, hoor.
1: Ja. Wie vindt het knapst?
4: Dan moet je hard rennen, hè.
3: Mickey van de Ven vind ik het knapst.
1: Ja.
3: Guus Steeuw vind ik ook super knap.
1: Julia van der Ven, ik hoor het wel.
3: Ja, ik vind het helemaal niet erg. Was die waard ook weer 40 miljoen?
2: Ja, dan ga je stoppen met werken. Schat, lekker hoor.
3: Doei.
1: Ik zag in het nieuws vandaag, wie er op zoek is naar een baan, die maakt het meeste kans in de bouw. Dat zou je misschien niet direct zeggen, maar in de bouw is het is natuurlijk gewoon, ja, wel best wel veel mensen die dat doen.
2: Ja, omdat we zo hard bezig zijn met huizen bouwen, ja.
1: Ook weer waar. Daar is sowieso wel veel vraag naar personeel, maar dit jaar zijn er nieuwe kansrijke beroepen bijgekomen. Zoals metselaars en voegers, blijkt uit nieuw onderzoek van het UWV. Ook dierenassistent doet het waarschijnlijk goed dit jaar, of verkoper in tweedehands winkel. Hoor ik je denken, waarom dierenassistent? Nou, meer mensen nemen een huisdier. En tweedehands winkels, ja, door de populariteit van duurzaam en circulair winkelen.
2: Ja, dat gaat wel. Nou, ik moet heel eerlijk zeggen, ik ben vorige week voor de tweede keer bij zo'n, noem je dat? Noem je dat zo'n tweedehands winkel?
3: Kringloop.
2: Een kringloop,
1: ja.
2: Wauw!
3: Erik Jan wordt ook wakker, hoor. Welkom in de normale mensenwereld, Erik Jan. Het is gewoon een kringloop.
2: Kringloop? Ik... Het is, laat maar zeggen, niet meer de kringloop van 15 jaar geleden.
3: Nee.
2: Want alles is gesorteerd, het is gewassen, het ziet er goed uit.
1: Het ziet er allemaal goed uit, hoor.
2: Ik kwam gewoon met 2 bloempotten thuis.
1: Dat was echt. Maar je kunt, dat is echt een leuke tip voor een zaterdagmiddag. Ga gewoon een keer lekker naar de kringloop. Want je kunt er hele leuke dingen halen. Eettafeltje, prima. Kringloop. Het enige wat ik daar niet haal is kleding. Dat vind ik fiets.
2: Bij mij was het gewoon.
3: Dat is vintage.
1: Ja, dat zal, maar dat vind ik zo goor. Maar
3: wat koop jij dan maar de kringloop? Elke dag een eettafel?
2: Ja, bloempotten.
1: Eettafeltjes. Orgels.
2: Ja, die
1: kroonluchters.
2: Wauw. Heel veel muizen, van die computermuizen.
1: Maar goed, dan weet je dat dus dierenassistent, verkoper in tweedehands winkel. En in de bouw maak je dit jaar kans op een, goed kans op een baan. Kon je denken, waar het minst dan? Ik ook even uitgezocht natuurlijk. Als tekstschrijver.
2: Ja, als AI natuurlijk. AI.
1: Helemaal psychologisch, dus daar maak je het minst.
2: Worden vermoord door chips.
1: Wat wilden jullie vroeger worden eigenlijk?
2: Oh, wauw.
3: Modeontwerper.
1: Ja. Modeontwerper?
2: Ja. Maar mijn hele vakkenpakket was gekozen omdat ik toch wel heel graag piloot wilde worden. Nou, kijk me nou hier zitten.
1: Ja,
2: stumper.
1: Zit je hier.
2: Nee, dat ging er niet worden. Wiskunde was gewoon niet mijn ding.
1: Ja, dit is wel zo met radiomakers. Als je een beetje goed kan lullen, kun je hier wel zitten.
3: Ja.
1: Ik wilde vroeger cameraman worden. Ik weet ook niet meer waarom. Ja, vond ik vet.
2: Ja, toch iets met media.
1: Ja, of Tarzan, maar dat werd hem ook niet.
2: Je hebt wel een goddelijk lijf.
1: Dat is waar. Oh, misschien leuk om even aan onze luistervrienden te vragen. Wat wilde je vroeger worden, maar wat doe je nu? Is dat een leuke vraag?
3: Ja, ik vind het een hele leuke vraag.
1: Toch?
3: Mooie vraag.
1: Ik denk dat weinig mensen doen wat ze vroeger als kind wilden worden.
2: Denk, ja, iedereen wil toch politie en brandweer worden?
1: Piloot, inderdaad.
2: Ik kijk toch eigenlijk wel wat voor
3: stupers. Nu willen kinderen de influencer of YouTuber worden, hè?
2: Als je tokkie papa en mama hebt wel, ja.
1: Ja.
3: Oh. Maar ik heb geen kinderen, dus ja.
2: Houd het vast, Jill.
1: Wat wilde je vroeger worden en wat doe je nu? Laat het even weten.

0: serotonin. Een van de kortste liedjes op de Slam playlist deze week.
1: Soms beter.
0: Twee keer Nies en Huis voorbij. James Hype, Serotonin. Nieuwe muziek hier bij Slam. Wat nieuwe muziek ontdek je?
1: Serotonine, wat is er weer?
0: Serotonine.
1: Oh ja, dat was het.
0: Ja. Ja. Wat wilde je vroeger worden en wat doe je nu? Laat het even weten via de Slam. Wat wilde je vroeger worden en wat doe je nu? Er zijn natuurlijk heel weinig mensen die vroeger van iets droomden en dan het uiteindelijk ook doen. Laat het even weten via de Slam. Wat zien we vooral binnenkomen, jongens? Ja, piloten, hè?
1: Hele hoop piloten.
0: Ja, tenminste, die het dan niet zijn geworden, volgens mij.
1: Deze wilde astronaut worden, maar die is glaszetter geworden. Maar dan kan je toch door via het raam naar de maan kijken.
0: Dat dus is wel weer vet.
1: Snap je, dat linkje zat te snel gelegd.
0: Dat is leuk. Laat het even

0: met de trein naar België.
1: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat let je? Garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
0: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over Eurocity direct op nsinternational.nl.
2: Even proosten, even borrelen, even sparren. Nu bij Spar tot wel 41% korting op 4 1,5 liter flessen Coca-Cola. Voor maar €7,49. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
3: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En

0: geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido. Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
1: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, Wastenberg, kost een beetje. Al 60 jaar.
2: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
3: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
4: Oranjefans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
5: Costa del Corte, de dikste deals van Makita, Hartman, Colombia en meer. Alleen op iBoot.com of in onze app...
6: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
7: Kom maar verder.
6: Met ergo-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
7: Hij is weer klaar.
6: QuickFit en weer verder.
8: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
9: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, André Lon en Axe, 2 plus 2 gratis. Dat wordt aanvallen. Vind nog meer mega mooie oranje deals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
8: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, deze broden voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
10: Het weer van Weer Online. Ja, wat moeten we erover zeggen, jongens? Opnieuw zomers, veel zon, soms wat sluierwolken. Het is 24 tot 31 graden vandaag. Vanavond koelt het af, maar vanaf morgen lopen de temperaturen flink op. We hoorden net ook in het nieuws dat er code oranje aan zit te komen.
11: Ja, dat is niet goed hoor. Hey.
10: Voor het zuiden van het land, voor vanaf woensdag was het volgens mij. Dus hou er rekening mee, het wordt echt wel heel heet.
11: Gooi die raam open hè, de komende nacht.
10: Ja, nachten sowieso.
11: 17 graden geloof ik, ja. Heerlijk.
10: En haal gewoon even een windwaaier, even een ventilator.
11: Precies dat.
10: Want die heb je echt wel nodig.
11: En zet hem ook aan dan hè.
10: Met ijsblokjes ervoor, je weet hoe het gaat. Slim verkeer dan door Flitsmeister. 66 vertragingen, 260 kilometer in Nederland. Dit zijn de langste. A2 richting Utrecht tussen Sint-Michielsgestel en de Empelbrug, half uur. A4 richting Dinteloord tussen de Nederlandse grens en de Hogerheide. Ongeluk daar, half uur. A4 richting Rotterdam tussen Zoetewoude-Rijndijk en Ieperburg. Auto met pech daar, een vrachtauto. Half uurtje ook. Dan de A27 richting Gorkum tussen Hank en Gorkum. Oprit dicht, half uur. En de laatste is de A58 richting Berg op Zoom. Tussen de Kreekrakbrug en Hogerheide, daar 25 minuten. Eén flitser de N35 in de beide richtingen bij Zwolle, 5.9. Het is 1 over half 6. Headlines van het ANP krijgen we van Daphne vanmiddag. Hoi Daphne.
12: Goedemiddag. Bij het LAX zijn vorige week honderden klachten binnengekomen over de herexamens in veel te hete lokalen, waardoor leerlingen hun concentratie verloren. Scholen stappen nu vanwege de hitte over op een tropenrooster. Toen de scholen tijdens de corona-epidemie dichtgingen, nam het aantal kindermishandelingen toe. Dat zei kinderarts Illy bij de parlementaire enquêtecommissie. Cijfers heeft hij niet, maar de kans is levensgroot, vertelde hij. In Frankrijk zijn 2 kinderen overleden door de warmte. Ze zouden zonder weten van hun moeder in de auto zijn gestapt en kwamen daar vast te zitten. In Frankrijk geldt code rood door de hitte. En tot zover de hoofdpunten van het ANP.
10: Yo!
13: Patrick, Erik, Jan en Julia.
10: En de Slam Middagshow. Met zometeen Erik Priets, ook Don Dolla komt eraan. Na Shakira en Burna Boy, Die Die. Slam.

0: hier bij Slam. Lekkere throwback. Je hoort ze natuurlijk hier bij Slam. Call on me in de middagshow. Met zometeen de nieuwe Dom Dolla. Ook Adam Lambert komt eraan. Eerste antwoord op de vraag. Wat wilde je vroeger worden en wat doe je nu?
1: Nou, er kwam een hele hoop binnen. Zo. En de meeste zijn toch niet geworden wat ze wilden worden? Op een enkeling na.
0: Enkeling na, inderdaad. Je kan nog steeds even laten weten hoor. Wat wilde je vroeger worden en wat doe je nu? Is toch leuk om even te weten. Mitch!
2: Ik heb altijd geroepen dat ik vrachtwagenchauffeur wilde worden. En dat is het dom geweest om het te doen, hè? Godskanonnen, jongens. Van 's ochtends vroeg, 's avonds laat. Altijd de sjaak als een ander thuis zit. Ja. Jammer, joh.
0: Nou, dat lijkt me dus best wel een leuke baan.
1: Maar wel airco waarschijnlijk.
0: Ja, ik wou het zeggen, ja. Jeroen!
3: Wat ik wilde worden, brandweerman, astronaut, dat soort zaken.
0: Oh ja.
3: Uiteindelijk ben ik 20 jaar lang fietsenmaker geweest. Heel leuk, maar het verveelde op een gegeven moment. Nu ben ik cool technisch service monteur.
0: Oh!
3: Heel simpel gezegd, ik zorg dat bijvoorbeeld jullie studio cool blijft door middel van een airco.
1: Nou, dan kun je aan de bak, jongen.
0: We zijn je heel erg dankbaar ook, Jeroen, want het is hier 18 graden. Lekker. Even kijken, hebben we Ricardo al gehad? Nee, hè? Ricardo!
4: Ik wilde vroeger iets in de techniek gaan doen. En ja, ik doe ook gewoon iets in de techniek.
0: Nou, super toch?
1: Goed, een cirkeltje rond. Lekker hoor. Lekker Ricardo.
0: Arthur!
5: Ik wou vroeger altijd boer worden en ik zit nu in de bouw.
0: Boer!
1: Ook bij de B. Ja,
0: van boer naar bouw. Ja, heel goed.
6: Hey, toppers van de middagshow.
0: Hoi Niels.
6: Ja, ik zou eigenlijk vroeger zou ik graag hacker willen worden. Maar ja, ik ben nu eigenlijk ICT'er. Dus ja.
0: Oh.
6: Ja,
0: oh.
6: Wel verschil.
7: Dankbaar. Komt die komstaat toch?
0: Ja, precies. Ja, toch? Een beetje potato tomato. Hè?
7: Jezus.
0: Even kijken, ik zag nog een mooi appje van Alwin. Die zei, vroeger wilde ik DJ worden, geïnspireerd door Ben Liebrand.
1: Oh, die oude.
0: Werd mij afgeraden door mijn studiebegeleider.
1: Oh, wauw.
0: Nooit naar luisteren, hè?
1: Nee.
0: Nooit naar luisteren. Ben toen maar recruiter geworden, later een carrière-switch gemaakt naar trainer. Voor mijn 50ste verjaardag een DJ-workshop gekregen. Draai nu regelmatig op 50-plus feestjes en bruiloften.
7: Nah. Mooi,
0: maar dat vind ik toch een mooi
1: nooit
0: verhaal.
1: Nooit te oud om te leren.
0: En zo is het. Jordi!
8: Ja, hallo.
0: Hallo, welkom hier in de Slam Middagshow. Wat wilde je vroeger worden en wat doe je nu?
8: Nou, mijn jongensdroom was vanaf 3 jaar eigenlijk al weerman te worden. En ik ben nu weerman bij RTL, dus dat is helemaal uitgekomen.
7: Kijk. De Jordi.
0: Is dit de Jordi van RTL?
7: De Jordi van het weer.
8: Zeker, zeker ja.
1: Nou ja. Geef je nou een applaus, jongen.
0: Nou ja. Oh, maar dan zien wij jou vaker dan jij ons.
8: Ja, ik luister bijna elke dag naar jullie.
1: Oh, wauw, dan heb je ook echt geen smaak. Maar luister, Jordi, dat is sowieso de knapste weerman van Nederland en omstreken. Maar wat gaat het doen de komende dagen? Want ja, we hoeven het bijna niet te vragen, maar wordt het gekkenhuis?
8: Het wordt bloedheet. Zojuist is het bekend geworden dat het een code oranje is vanaf woensdag. Voor temperaturen van 35 tot 39 graden.
0: Oh.
8: Terwijl het vrijdag wordt echt bloedverzengend heet. En ook s'nachts, ja, ik hoop dat je airco hebt, want de temperaturen kunnen s'nachts tussen de 20 en de 24 graden blijven.
7: Jeetje.
8: Dus allemaal naar het water, zou ik zeggen.
7: Ja. En één vraag, Jordi, hoe word je eigenlijk weerman?
0: Goeie vraag.
7: Ja.
8: Nou, ik denk vooral heel veel passie en liefde hebben voor het weer. Ik ben zelf echt een weergekkie, dus ik had echt die droom. Ik wil het heel graag worden. Ik ben altijd met het weer bezig, ook buiten mijn werk. Ja, je moet ook al een beetje goed zijn in natuurkunde en wiskunde. Maar vooral de passie hebben, denk ik. En ja, het echt als hobby hebben.
0: En het weer ook opzoeken, zo te horen.
8: Precies, alles opzoeken, alles uitzoeken. En
0: ja,
8: moet je horen het wel leuk vinden natuurlijk.
0: Ja,
8: als je
0: weer
8: bent,
0: dan
8: houdt van het weer, he, dan houdt het op.
1: Hij belt vanaf zijn dakterras vanuit zijn penthuis. Dus,
0: nee, hij is gewoon nu even de windsnelheid aan het opmeten, volgens mij.
1: Maar lekker, Jordi. Blijf luisteren, jongen.
0: Ja, maar Jordi, wacht even. Wanneer zit je weer live op RTL?
8: Ik denk morgen vroeg en overmorgen. De hele ochtend in het ontbijtnieuws.
0: Nou, dus ik kijk altijd ontbijtnieuws. Ik vind dat zo leuk.
1: Heerlijk,
0: om te weten dat jij ook altijd luistert. Kunnen we niet even een codewoord afspreken voor morgen?
1: Ja, iets meer.
7: Code rood misschien.
0: Nee.
1: Oh, joh. Oh, wauw.
0: Dit is misschien jouw beste grap ooit.
1: Lekker, Jordi.
0: Nee, gewoon een gek woord.
8: Ja, bedenk maar iets.
1: Trouwens, joh, want dat is echt even een serieuze vraag. Want ik zit toch al een groot...
0: Ik zit weer in mijn codewoord.
1: I don't give a fuck. Okay. Denk jij om het dus nou... Ik heb wel even een vraag. Want we horen altijd van op het moment dat het grondwaterpeil laag is. Maar we horen nooit wanneer het goed is. En het heeft de afgelopen dagen toch flink geregend. Zou je dat misschien een keer uit kunnen zoeken en dat kunnen appen door ons?
8: Ja, maar ik kan het nu al vertellen. Het is weer helemaal goed. We hebben een lekkere plons met water gehad afgelopen tijd. En het neerslagtekort, dat is ja, zo goed als weg op veel plekken. Dus de natuur die heeft lekker veel water gehad. En nu kunnen we ja, genieten of afzien van de hitte. Maar dat droogste probleem, dat is nu wel even voorbij.
1: Nou, lekker. Super. Dankjewel.
0: Ik heb een mooi woord.
1: Oh, ja? Het codewoord.
0: Olifantenfabriek.
7: Ja.
1: Gozer, dat krijg je toch nooit in dat ding.
8: Dat krijg je niet verwerkt in een weerbericht.
7: Nee, dan moet je gewoon iets doen.
8: Iets beters.
7: Gieter.
0: Maar gewoon iets als slam dan?
7: Nee.
1: Ja. Speciaal, je moet gewoon een speciaal soort wolk. Gewoon de cumulus humanus.
0: Ja, maar dan neemt niemand hem meer serieus.
1: Nee, maar wel een wolk die bestaat.
8: Nee, precies.
1: Maar...
0: Ja.
7: Zwembroek?
8: Ja.
0: Zwembroek.
1: Roze zwembroek. Nee, gewoon zwembroek. Maak het toch niet zo lijp, man. Ja, maar een zwembroek.
0: Zwembroek zegt hij sowieso wel.
1: Hoezo? Waarom zou je zeggen van... Ja,
8: ik vind het wel een goede zwembroek. Zwembroek! Ja, maar zwembroek kunnen we weer bericht zeggen. Of zwembroek! Of ook kunnen, wat jullie willen. Zwembroek!
0: Morgen RTL 4 het ontbijtnieuws met onze Jordi. En het wordt zwembroek in het weerbericht, als het goed is.
8: Allemaal
0: laat,
8: uit,
0: laat je even horen voor Jordi. Ik vind het
1: en geniet van het weer, jongen.
0: Ja, geniet van het weer, ja.
8: Ga ik doen.
0: Doei!

0: is a ghost town.
1: Adam Lambert hier bij Slam en Ghost Town. De zomer is begonnen. Gisteren was het 21 juni. Dat betekent dat het nu officieel zomer is. Dus ja, dat betekent natuurlijk ook potentiële zomerhits natuurlijk, hè?
2: Sowieso, lekker, ja, man.
1: Rutger van Barneveld doet een goede poging.

0: My World hier bij Slam. Het is bijna 6 uur. Zometeen, jongens.
1: Lekker uit je fles om 6:10.
2: Ja, dat hebben we een beetje moeten wissen vanwege de Summer 500 natuurlijk afgelopen week.
0: Nou, en over die Summer 500 gesproken. Ik dacht, ja, laat ik gewoon even één van de grootste zomerhits pakken. Mm-hmm. Omdat de zomer begonnen is inderdaad. En omdat de Summer 500 ook wel een beetje aan het missen zijn. Wat dachten jullie van? The summer is
2: magic. Oh, die is lekker.
0: Ja, toch?
2: Corona.
0: Heb ik gemixt met 3 gasten die we afgelopen weekend volledig in elkaar getimmerd hebben.
2: Oh, de Zweden?
0: Oh, ik snap deze niet, want ik vond hem vrij cryptisch.
2: Oh.
0: Maar je had hem gelijk door.
2: Ja, jij bent verder een vredelievend mannetje, ja. Dus.
0: Ja, iets Zweeds inderdaad.
2: Oh, sorry. Ik verklap alles alweer.
0: Nee, dat maakt helemaal niks uit,
2: helemaal
0: hoor.
2: Helemaal een
0: Juliaantje. Ja. Oh.
3: De hoaxhex.
0: Dat is wel een beetje waar. Hoor je zo, net als Another komt er ook aan.
4: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenore. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
5: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
6: De beste plek voor jou, NVM.
4: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
7: Sportief.
8: Oké. Okay.
7: Betrouwbaar.
8: Oké. Okay.
7: Oh, en zuinig.
8: Oké. Okay. Shun.
7: Sorry?
8: Je zoekt een vakgarage occasion. En ik heb precies die ene die jij zoekt.
9: Bied jouw volgende auto bij jouw vakgarage of op vakgarage.nl.
10: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
11: Hola, ¿dónde está mi casa?
10: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
11: Paella, paella.
10: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
11: Buenas noches.
10: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
9: Vind jouw vakgarage occasion op vakgarage.nl. Of bij jouw lokale vakgarage.
12: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
13: Samen kijken we uit naar dat ene moment. Waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
14: Oranje. Get ready for the OG. All y'all bitches wanna look
15: like me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
16: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
17: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni? Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
18: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
19: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.
20: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
21: Via je smart.

0: Ik ben Daphne van der Meijs. Het gaat zo warm worden dat het KNMI vanaf woensdag met code oranje komt. Die gaat om 12 uur 's middags in. De waarschuwing geldt voor het midden en zuiden van het land, waar het 3 dagen achter elkaar 34 graden kan worden. Code oranje houdt in dat mensen sneller kunnen uitdrogen of oververhit raken. Honderden leerlingen klaagden afgelopen week over te hete lokalen. Tijdens de herexamens laat het laks weten. Vooral afgelopen vrijdag, wat in Nederland de heetste 19 juni ooit was. Door de hitte stappen scholen deze week over op een tropenrooster. Voor ouderen is de hitte zelfs gevaarlijk. Op hen moet extra gelet worden. Toen scholen tijdens de corona-epidemie dichtgingen, nam het aantal kindermishandelingen toe. Dat denkt kinderarts Illy, die bij de parlementaire enquêtecommissie langskwam. Cijfers heeft hij niet, maar de kans is levensgroot, vertelde hij. Omdat scholen dichtgingen, hadden de kinderen geen veilige plek meer om naartoe te gaan. En kinderen die opgroeien in een gezin met armoede en andere problemen kosten meer aan zorg dan andere kinderen. Het RIVM heeft dat uitgerekend. Tot en met hun kleutertijd kosten ze €7.000 meer aan zorg. Dat heeft onder meer te maken met een ongezonde levensstijl, vindt het RIVM. En dan nog het weer van Weer Online. Het is zomers met veel zon en 31 graden. In de nacht koelt het af naar 18 graden. De komende dagen wordt het steeds warmer met op vrijdag recordtemperaturen. En dit was het nieuws op Slam.
1: Gelukkig hoor je bij Slam verkoelende zomerbeats. Flowrider zometeen met Sia. En Wild Ones, ook Another komt eraan met Talk to You. Eerst even de regen met Flitsmeister. 35 vertragingen en dit zijn de langste. A2 richting Utrecht tussen Hintham en Zaltbommel. Een half uurtje daar. A4 richting Amsterdam tussen Ypenburg en Zoetewoudendorp. Half uur ook. A58 dan richting Bergen-op-Zoom tussen Kruiningen en Hogerheide. En auto met pech kost je daar 32 minuten om precies te zijn. En de laatste A58 richting Tilburg tussen Best en Moergestel. Ongeluk, half uur.
2: Flitsers, 2 stuks. A1 naar den Eemnes, 28,8. En de A12 Utrecht Gouda bij Reewijk, 33,2.
3: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
4: Vrachtwagen-eigenaren, chauffeurs en fleetmanagers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
5: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
4: Bestel je OBU op netlink.nl.
5: Werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
6: Profiteer nu met Club Karwei van wel 35% korting op Zeta Bever Bytes. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
7: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
8: Zomer lang, elke zonsondergang, de lekkerste DJ-sets. Slam Sunsets. Zometeen vanaf 8 uur. Patrick, Erik, Jan en Julia.
1: Ja, dat wordt weer lekker hoor, zometeen om 8 uur dus. 2 uur lang, de beste DJ-sets tijdens de zonsondergang. Tot dan is dit de Slam Middagshow met de Middagshow Mashup. Zometeen!

0: Florida. NCR bij The Wild Ones. Dit is Slam. Tijd voor de mashup.
1: Slam middagshow. Mashup.
0: Elke werkdag om 6:10 hebben we een lekkere mashup voor je hier in de Slam middagshow. Dat doen
2: Sorry
0: we dan.
2: Dat ik onderbreek, Pik. Wat eet jij? Want het ruikt afwijkend.
0: Oh ja, mijn vriendin heeft wat nieuws geprobeerd. Wat Dit is de vulling van een lumpia, maar dan zeg maar zonder de lumpia.
2: Wat?
0: Ja, proef het zo even.
2: Dat is heel raar. Dat is zeg maar dat je met water gaat gooien omdat er geen ballonnen zijn.
0: Ja, maar nee, dit is super gezond, want het is niet gefrituurd.
2: Dat is fucking raar.
0: Maar proef het zo even, dan snap je wat ik bedoel.
2: Okay,
0: het is wel echt heel lekker.
2: Maar goed, sorry.
0: Ja, nee, ik heb thuis een chef zitten, daar ben ik heel blij mee. Ja. Lekker. Elke dag om 6:10, de middagshow, mashup. Gooien we twee slammers door elkaar heen. Vandaag, ja, ik zat lekker voetbal te kijken. Ik denk dat ik niet de enige Nederlander was die dat gedaan heeft vrij zaterdagavond.
2: Wat een genot.
0: We hebben Zweden keihard ingemaakt.
2: Zo.
0: Toen dacht ik, ja, de Swedish House Mafia. Toch, leuk.
2: Sowieso.
0: Even leuk, hebben goede tunes gemaakt. En om ze toch nog even een beetje te kietelen ook, gaan we toch even een plaatje van ze pakken. Maar dan heb ik ze wel verbouwd. omdat de zomer is begonnen gisteren natuurlijk.
2: Ja.
0: Op 188 in de Summer 500 afgelopen week stond Playa Hitty met The Summer is Magic. En deze twee die passen eigenlijk heel goed samen. Dat was een beetje mijn gedachte vandaag.
2: Ja, een hele mooie
3: Super
2: gedachte.
3: Leuk. Ik heb hem helemaal gemist vorige week. Dus,
2: weet je wat
3: 500.
2: We doen?
0: Oh, die track.
2: Als jij die lumpia-vulling naar binnen ramt, dan gaan we even luisteren naar Trekkie.
0: Doe dat, dan gaan we. Lekker uit je fles.
1: Om 6:10. Slam middagshow. Mashup. Let's go.

0: Swedish House Mafia en Playa Hitty vandaag in de...
1: Slammiddagshow, mashup.
0: En?
2: Waanzinnig.
0: Goed, leuk.
2: Ja, superleuk gedaan.
3: Goed gekeurd.
0: Mooi. Morgen 6:10, een nieuwe mashup. En hoe was de loopjaarvulling?
3: Ik moet heel eerlijk zeggen, Liefie. Je hebt echt een keukenprinsesje thuis.
0: Ja, dat klopt. Die kan wel
3: koken.
0: Smaakt
3: ja. Het rook niet vies, maar het rook vaag. Ik kon het, ja, als je inderdaad de loempia bij de vulling weghaalt, dan krijg je dit dus.
0: Ja.
3: Het smaakte best wel lekker.
0: Nou, mooi.
1: Slam. Grand Slam.
0: Deze smaakt ook best wel lekker. Ook uit Zweden. Alesso samen met One Republic, de Grand Slam van deze week.

0: Slam Middagshow, gastenboekje.
1: Hoi, ik ben Niels. Ik kom uit Lunteren en ik luister altijd naar de Slam Middagshow. Omdat jullie gewoon de beste radiozender zijn van heel Nederland. Ja, en al die andere radiozenders kunnen nogal wat van jullie leren.
0: De Slam Middagshow.

0: Rihanna, de Slijmiddagshow uit 2008. Disturbia, lekkere throwback. Vanavond vanaf 8 uur, dan gaan wij 2 uur lang in de mix. We hebben iets nieuws namelijk sinds gisteren, sinds de zomer begonnen is. Bij Slam Sunset.
1: En het is fantastisch.
0: Dat is waar.
1: Gisteren met Rose Rings ook. Ik heb hem denk ik al 2 keer bekeken op YouTube, die hele set.
0: Goeie, echt. Je kan hem terugchecken op
1: YouTube.
0: Je kan
1: hem terugkijken, ja, het is echt, echt waanzinnig.
0: Zoek Slam even op YouTube als je de set van Rose Ring in ieder geval wil terugkijken. Vanavond vanaf 8 uur is er dus ook een nieuwe Sunset. Voor nu de Slammiddagshow. Zometeen gaan we beatboxen. You en ik hebben allebei een nieuw liedje meegenomen. En jij mag kiezen zometeen welke je wil horen. Dus pak de Slam er vast bij. Dan pak ik Bibi Rex er vast bij. Deze met Fateless. Hoor je zometeen.
2: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
3: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
2: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
4: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
4: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
6: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro.

0: zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
1: Oranje. VGZ helpt de zorg vernieuwen.
2: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
1: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
3: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
4: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
5: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
6: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
7: Wakker worden! Koffie drinken kan veel goedkoper. Bij Fomar. Bespaar tot wel 14% op je kop koffie. Bij Fomar.
6: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
8: Half zeven, dit is je Slam Weerupdate door Weer Online. Zomers met veel zon en soms een sluierwolk hier en daar. Van noord naar zuid is het 24 tot 31 graden. Vanavond koelt het wel iets af, maar morgen lopen de temperaturen weer flink op. En de komende dagen wordt het sowieso bloedje, bloedje heet. Dan Slam Verkeer door Flitsmeister, 15 vertragingen. Dit zijn de langste, de A2 richting Utrecht tussen Rosmalen en Zaltbommel. 23 minuten daar. A4 richting Dinteloord tussen de Nederlandse grens en Hogerheide, een kwartiertje. A4 richting Amsterdam tussen Prins Klausplein en Zoetewaardendorp, nog een flinke daar, 50 minuten. En de A73 richting Maasbracht tussen Neerbos en Maalden, een auto met pech, 40 minuten. Twee flitsers op N-wegen, ik pak ze gewoon even mee. N33 in de beide richtingen bij Gieten, 21,7. En de N35 in de beide richtingen bij Zwolle, 5,9. We gaan naar het ANP. Daar zit Daphne voor ons met de headlines. Hallo Daphne.
9: Goedenavond.
10: Hoi.
9: Het gaat extreem heet worden en daarom komt het KNMI vanaf woensdag met code oranje. Die geldt voor het midden en zuiden. Het gebeurt amper dat code oranje wordt gegeven vanwege de hitte. Kinderen die opgroeien in gezinnen met problemen zoals armoede maken meer gebruik van zorg, zegt het RIVM. Hun zorgkosten liggen in de eerste levensjaren zo'n €7000 hoger dan die van andere kinderen. En volgens het LAX klaagden honderden leerlingen afgelopen week over te hete lokalen tijdens de herexamens. Door de hitte stappen scholen deze week over op een tropenrooster. Voor ouderen is de hitte zelfs gevaarlijk. En tot zover de hoofdpunten van het ANP.
8: Dankjewel Daphne. Jo, ben je klaar voor?
11: Zeker.
8: Ja?
11: Let's go.
8: Gaan we ten strijde zo meteen?
11: Ja.
12: Patrick, Erik, Jan en Julia.
8: We kruipen de ring in. We gaan weer beatboxen zo meteen. Twee nieuwe liedjes. Jij mag kiezen. Eerst Bibi Rexha en Fateless.

0: comeback hier bij Slam Maroon 5 en Maps. Zo jongens, ik heb het wel gemist ook, dit beatboxen.
1: Ja, wie niet?
0: Toch? Ja, de luisteraar ook, ik weet het zeker. Ik zag de appbox al overstromen met wanneer gaan we beatboxen? Nou, nu! Beatboxen. Het ding is namelijk dat wij dan elke dag twee nieuwe liedjes meenemen en jij mag bepalen welke je wil horen. En zo maken we jou onderdeel van dit heerlijke radioprogramma. Pak de Slam app er even bij. Rechtsbovenin vind je een tekstblonnetje, een WhatsApp-icoontje. En dan kom je uit je eigen WhatsApp en dan kun je heel makkelijk een tekstberichtje of een audioberichtje sturen. Wij zeggen er ook gelijk bij dat we een audioberichtje het allerleukst vinden.
1: Sowieso. En over de app gesproken, op Insta kan je natuurlijk ook al een filmpje zien hè, vandaag. Ja. Het was een maandag natuurlijk, vergeet dat niet.
0: Ja, het is weer Insta maandag. Vandaag kun je op Instagram ook stemmen inderdaad op de twee opties. Dus doe dat vooral, dan nemen we die stemmen ook mee. Jul, jij krijgt 10 seconden de tijd om te pitchen. Ben je er klaar voor?
2: Ik ben er klaar voor, ja.
0: Oké dan.
2: Team Julia. Zijn de koningen van de dansvloer, zo noem ik het maar eventjes tegenwoordig. Op elk festival kan je ze wel zien, ze zijn waanzinnig. Hun track So Good is ook supergoed. Camel Vet.
0: Oh. Oh ja,
1: oh, dat is leuk.
0: Oh, dat is ook een lekker zonsondergang deusje wel.
2: Ja.
0: Zet je op de A1. Armpje uit de raam.
1: Lekker man.
0: Lekker, wil je deze horen? Laat het even weten via de app. Dan app je Team Julia. Dus app Julia voor deze. Maar wacht nog even. Team Patrick. Drie hele vrolijke vrienden uit Noorwegen. De Bauza. Je kent ze van Magnetic, dat pianoliedje. Weet je nog?
1: Ja, zeker.
0: Ze hebben een nieuwe. En de piano is ingeruild voor een paar violen. Let op. Ah.

0: Jansen.
1: Erik Jan is onze scheidsrechter. Nee, geen grensrechter. Hij is een scheidsrechter.
2: Exactly.
1: Hij zit boven op de bal. En hij houdt alle stemmen in de gaten. Toch, Erik Jan, meneer? Erik Jan, meneer,
2: en ik kan nu echt ook geen voorspelling doen, want het is allebei echt lekker, jongens. Allebei. Complimenten.
1: Ja. Laat het weten via de Slam App welke we horen. Camel Vet.

0: dagen als deze. The Second Voice, Let Me Be, hier bij Slam. Het is bijna 6:15. De uitslag van beatboxen komt eraan. Welke wil je horen? De nieuwe Camel Fat. So Good heet hij. Team Julia vandaag. Dan heb je nu even Julia met de Slam app. Of de nieuwe van de Bauza. Team Patrick vandaag. Wil je deze, dan heb je dus Patrick met de Slam app. Heb even een kleine tussenstand, meneer de scheidsrechter.
1: Zoals nu is dat, je kan eigenlijk geen normale extra pool meer maken. Eigenlijk ook wel. Het gaat gelijk op.
0: Gelijk op.
1: Beetje 50-50.
0: Dat meen je niet.
1: Eentje voor Jul, eentje voor Patrick. En even later, eentje voor Patrick. Nou, even later, eentje voor Jul.
2: Oh. Die voor mij is wel echt beter.
1: Even later.
0: Nee, die voor mij is echt veel beter.
1: Eentje Jul.
0: Die voor mij veel gezelliger.
1: En even later weer.
0: Wat bizar.
1: Patrick.
0: Gaat het dan een keer gebeuren dat het 50-50 wordt? Maar exact.
1: Oh, die weer Julia en Patrick.
0: Dan moeten we ze allebei draaien, hè? Dat is het reglement.
1: Oh, grappig. En dan zegt Niels weer Patrick. En Tim zegt alweer Julia. Dus nee.
2: Gelijk op, ja.
3: One more time.
0: Laat het weten of je een Slam app. Je hebt dus Julia of Patrick, begreep ik, Erik Jan.
1: Dat gaat gelijk op.
0: Gaat het gelijk op?
1: Hier, Ricardo, Patrick.

0: One More Time. Julia doet er in het weekend altijd drankspelletjes mee. Elke keer als ze One More Time zingen, dan neemt ze weer een shotje. Hè?
1: Lamme?
2: Ik hoor het, ja.
0: Beat. Boxen. Niet dan. Studenten doen dat, hoor.
2: Ja, dat ben ik toch niet?
0: Ja, nee, in het weekend ben je echt een student.

0: dat doe jij altijd.
1: Nee, wel niet.
0: Jawel.
1: Bussen.
0: Of bussen.
1: Ik ga bussen, vind ik leuk.
0: Of gewoon Samari drinken.
1: Wat gaat het worden? Camel Fat So Good, Team Julia vandaag of de bouwzaal Love Myself. Je kon stemmen via de Slam App, toch scheidsrechter?
2: Jazeker. We gaan eerst even luisteren naar die welbekende voice-apps die in grote getalen, dank u wel, ervoor binnen zijn gekomen.
1: Ron.
3: Team Patrick.
1: Duidelijk. Anneke.
4: Ik ben blij dat het beatboxen er weer is, maar ik ga vandaag voor Julia. Groetjes van Anneke.
1: Ach, groetjes terug Anneke. Van Anneke naar Nanneke.
5: Hallo. Ik stem Julia, want dat klinkt erg gezellig en erg fijn op een dag als dit. Veel groeten uit Haarlem van Anneke.
1: Ah, leuk. Doe ze de groeten terug daar. Marco.
6: Team Patrick, want het nummertje past gewoon echt perfect bij dit weer.
2: Ja, precies.
1: Vind ik dus ook. Vind
2: die ander
1: dus
2: niet.
1: Nou... Niels.
7: Ja, we zitten op Team Patrick vandaag.
2: Toch, hè?
1: Oh, dat was hem. Oh!
2: Ja, de voice-appjes hebben we meegenomen. De geschreven berichten hebben we meegenomen. En ook zeker Insta hebben we die meegenomen. En dat betekent dat met 45% heeft verloren... Dat betekent dat met 55% heeft gewonnen Team Patrick. Oh.
1: Ha, zijn toch heel lekker?
0: Nee, dat geloof ik niet.
1: Ja, lekker.
0: Je hebt net Erik jou gewoon omgekocht met Rotti.
1: Ja, dat klopt.
2: Sowieso Camel Fat. Heeft de kameel nou 1 of 2 bulten? Ik heb dat nooit begrepen.
0: 2.
2: Want daar slaan ze alles. Ze kunnen namelijk 30 dagen zonder eten of drinken de woestijn.
1: In ieder geval de baan.

0: Dua Lipa.
1: Ja, ik wil er niet op terugkomen.
2: Waarom?
1: Ik had het net over die dromedaris. Camel Fat, dat was het nummer van...
0: Ja, over kamelen had je het.
1: Hoeveel bulten? Kamelen en dromedarissen.
0: Ja.
1: Een kameel heeft twee van die bulten.
0: En een dromedaris één.
1: Maar nu vraag ik me af, als je... Kijk, je kan op een kameel rijden, want dan zit je tussen die twee bulten.
0: Ja.
1: Maar kan je ook op een dromedaris rijden? Want dan moet je bovenop die bult zitten. Dat lijkt me dan toch...
0: Nee, dan ga je gewoon achter de bult zitten, hou je de bult vast.
1: Anders... Ja, is het zo?
0: Ja.
3: Nou...
0: Maar ik vind het wel zielig als je dit doet. Ik ben in Egypte geweest, zag ik toeristen die... maar die dan op zo'n kameel gaan. Ik vind het toch sneu.
1: Nee, ja, maar het is net zo'n olifantje rijden. Moet je die doen, want ze worden geslagen. Nee,
0: is gewoon sneu.
1: Maar, nou, dat dus.
0: Ja, oké. Okay, nee, verder geen idee, hoor. Ik heb niet zo'n ding in de tuin staan, dus ik weet niet zo goed. Zometeen meer Slammiddagshow. Er wordt best wel veel gevraagd, geappt naar onze WK-hit Erik Jan.
1: Oh ja!
0: We zijn natuurlijk al 3 dagen niet op zender geweest. Dus het wordt wel weer tijd dat we even gaan draaien.
1: Moeten we dat zo even doen?
2: Ik vind het zeker een tijd.
1: Ja,
2: dat we,
1: ja zeker okay. Wel.
0: Nou, zometeen onze WK-hit in de Slammiddagshow.
4: Coming up.

0: je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Maak je huis schoon en fris met Wibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty-ontvetter, spray plus navul, diverse varianten, 2 stuks voor maar €5. Exclusief verkrijgbaar in de winkel of shop op wibra.nl. Dat doe je goed. Wibra.
0: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
3: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
4: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
5: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
4: Vul je voorraad zonbescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier. Nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
6: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
7: Mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke €10 aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart, haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
8: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
9: Ik heb letterlijk niks.
10: Het gaat de hele dag regenen, hè?
11: Nee, ik heb geen regenjas.
10: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
12: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt?
13: Nou,
12: dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
14: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
15: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
16: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
17: Je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM en in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
18: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. Het wordt zo warm dat het KNMI vanaf woensdag met code oranje komt. Het gebeurt wel vaker dat code oranje wordt afgegeven, maar voor hitte is dat zeldzaam. Vanaf woensdag kan het een paar dagen tussen de 33 en 36 graden worden. Het advies is om zo weinig mogelijk te doen en sporten maar helemaal uit je hoofd te zetten. In Raalte, Overijssel, is iemand om het leven gekomen toen een auto en een camperbusje tegen elkaar botsten. Over de identiteit van het slachtoffer kan de politie nog niks vertellen. Het is nog niet duidelijk of die in de camper of de auto zat. Het is de tweede dodelijke ongeluk in Raalte vandaag. Vanmorgen verongelukte een fietser. In het Overijsselse Borne is een agent gewond geraakt door een beet van een hond. De agent was daar voor een melding toen het misging. Hij raakte zo erg gewond dat hij naar het ziekenhuis moest. De hond is in beslag genomen. Er werd ook een voorbijganger gebeten. Het is niet bekend hoe het daarmee gaat. En de Amerikaanse muziekproducer Clive Davis is overleden. Hij was 94. Davis, misschien niet een echt bekende naam, maar wel de grote man achter Rod Stewart, Whitney Houston, Bruce Springsteen en Alicia Keys. Hij werkte bij enkele grote platenmaatschappijen zoals Sony en Columbia. Davis won 5 Grammys. En dan nog het weer van Weer Online. Vanavond is het tot middernacht 20 graden. Later koelt het af naar een graad of 18. Morgen wordt het warm met 32 graden in het zuiden. En tot het weekend wordt het steeds warmer. En dit was het nieuws op Slam.
13: Ja, code oranje woensdag, jongens. Het wordt echt bloedje heet.
19: In de schaduw, blijven zitten, water drinken.
13: Zo is het. Luister naar papa Erik-Jan.
20: Misschien kunnen we weer een uitzending maken, maar dan vanaf het zwembad.
13: Oh. In plaats van terras,
20: hier,
13: zeg je?
20: Zeg maar, ja.
13: Oh, dat is geen slecht idee.
19: Ook met duikmateriaal onder water.
13: Ja.
19: Wauw.
13: Of op het water. Dat wordt het eerste radioprogramma op het water, denk ik.
20: Vanaf de boot. Ik heb natuurlijk een boot.
13: En wij hebben met drie een...
20: Nou, zo leuk.
19: Ja, ik ben voor.
13: We gaan het er even over leggen, zoals je hoort. Eerst even slemmen. Verkeer door Flitsmeister. 7 vertragingen. Dit zijn de langste. A1 richting Osnabrück tussen de Lutte en de Nederlandse grens. 7 minuutjes. A4 richting Dinteloord tussen Dinteloord en Sabina. 10 minuutjes. A4 richting Antwerpen tussen Sabina en de brug over de Dintel. Ongeluk daar. 12 minuten. De A12 dan richting Oberhaus tussen Ouddijk en Duitsland. 10 minuutjes. En de A73, de laatste in het overzicht, richting Maasbracht tussen Wiegen en Malden. Auto met pech. 10 minuten daar.
19: Flitser, 1 flitser. Maar ik had nog eigenlijk een hele leuke grap. Maar Jul die heeft alle tijd weer weggekomen met de gezeik over die kutboot. En 35, wow. Beide richtingen bij Zwolle staan ze te flitsen bij 5,9.
13: Mag je zo meteen je grap doen, oké?
19: Okay? Dankjewel.
21: Only Geisha, Zozo, Red Button, JDY, Vero Moda, Sams. Altijd een sterke wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl. De prijs.

0: 9,99. Altijd laag.
1: Unleash your energy. Het festival Stereo Sunday is back again. Vrijdag 3 en zaterdag 4 juli in het Juliana Park in Venlo. Heavenly House, legendary dance, urban and hardstyle music. Be there or cry later. Stereo Sunday is your fun day. Get your tickets op stereosunday.nl.
2: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
3: Zeker, net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
4: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
5: Costa del Korting. De dikste deals van Apple, Philips, Ariel en meer. Alleen op iBoot.com of in onze app.
6: Hé, het licht doet het niet.
7: Ik heb geen bereik.
8: Hebben we nog wel water?
9: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
10: Zomerlang, elke zonsondergang, de lekkerste DJ-sets. Slam Sunsets. Zometeen vanaf 8 uur. Slam. Patrick, Erik, Jan en Julia.
6: Ja, nog een uurtje, dan gaan we los met Slam Sunsets. Tot die tijd, Tayo Cruz, Ludacris, Hugel en Solto. Die hoor je nu. Dit is Jamaican Bam Bam.

0: Tayo Cruz en Ludacris hier bij Slam Break Your Heart. Het is 7:10. Zometeen bellen wij met Rachel. En Rachel is een Amerikaanse. Zij woont in Kansas City. Nou, 3 keer raden waar wij donderdagavond gaan voetballen.
1: Kansas City.
0: Zij wil heel erg graag meedoen met de Dutch Army, de Oranje Mars. De Oranje fans die daar natuurlijk weer zo'n walk gaan doen. Dat gaan we proberen te fixen. We bellen haar zo even met dat nieuws dat we haar proberen te fixen.
1: En van Ludacris gaan we naar Lunatics. En dat bedoel ik jou niet, maar dat bedoel ik Jul.
2: Ja.
1: Ondertekende. Ja. Jul, als ik mijn fok-op vertel van de afgelopen week.
0: Hebben jullie het ons gedaan?
1: Nou, het was zo raar. Ik durfde er vorige week eigenlijk niet eens over te beginnen. Want ik ben toch een best wel oude, dikke man van 54. En sommige dingen wil je dan niet vertellen, want je kinderen luisteren ook naar de radio. Maar vandaag hoorde ik iets van Jul. Ik denk, weet je,
2: het kon nog erger.
1: Als ik de mijne vertel ik die jou.
0: Toen dacht jij, als zij dit durft te vertellen, dan durf ik het ook. Ging jij dan?
1: Ja, ik zat vorige week thuis.
0: Ja.
1: En dan echt compleet scaffa, petje. Weet je, dat was amnesia to the max.
0: Betekent dat.
1: En ik kom thuis, helemaal in de WK-sfeer. En ik weet je, ik ram die PlayStation 5 aan. Ik ga van een lekker potje FIFA 26 spelen. Of FC heet het tegenwoordig, want ze hebben geen licentie meer. Dus ik slinger die handel aan. En ik heb zo'n Logitech Harmony, zo'n Uber afstandsbediening, want boemetje. Dus ik druk die handel aan en alles wordt opgestart. Maar ondertussen ging ik even een lekker koletje pakken, want droge bek.
0: Die snap ik.
1: Ik pak die controle, ik ga zitten en ik weet niet wat ik dacht, maar ik begin te spelen. Ik denk na een minuutje of een seconde of 30, 40. Ik heb de controle helemaal naar de klote. Hij begint enorm te laggen, want die poppetjes deden niet wat ik wilde.
0: Oh nee.
1: Stond hij gewoon op Nederland 1.
2: Nee.
1: Ik zat naar een voetbalwedstrijd te kijken, terwijl ik aan het spelen was. Dus, ik heb zelden in mijn eentje thuis zo hard en lang moeten lachen. Maar dat was zo raar. Ik had hem ook helemaal niet opgestart, die PS. Je moet eerst nog een keuzemenu. Je moet dat spel opstarten. Je moet naar seizoenen toe. Ik ging gewoon zitten en spelen met die poppetjes. Ik ging allemaal de andere kant op. Ja, dat was echt zo.
2: Je hoort ook met de commentator zo erbij.
1: Geen Sier te Vos. Geen Jeroen Guter. Het was echt super lijp.
0: Dus jij zat met een controller. Zat jij gewoon een WK-wedstrijd te bedienen.
1: Het was echt. Maar ik denk, kan dat gekken? Ja, het kan gekken.
0: Oh, nu ben ik heel benieuwd of jij eroverheen gaat, Jul.
1: Jij kwam vandaag. Vertel.
2: Ja, ik moest ook. Het was ook een geval dat je ook heel hard uiteindelijk moest lachen in mijn eentje, maar ook van schaamte. Ik dacht, ik ga naar de McDrive. Dat was zaterdag. Maar ik was echt heel brak.
0: Oh jee.
2: Het was echt gewoon schandalig. Dat ik ook niet wist of ik nou moest ademen of moest kotsen.
0: Oh.
2: Toen dacht ik.
0: Dan ben je wel heel brak.
2: Ja, en ik zat in de auto en ik dacht, ja, hier moet voedsel in. Want ik had natuurlijk ook met niks thuis.
0: Oh, nou,
2: dus ik ren naar de McDrive. En dan heb je natuurlijk paaltje 1 en paaltje 2.
0: Ja.
2: Praatpaal, zeg maar.
0: Mm-hmm. Ja, kun je kiezen.
2: Nou, dus ik de radio uit, zit ik zo, de raampje naar beneden. Hallo, ja, hallo. En ik hoorde hem een beetje ver weg en ik zat maar zo, ja, best wel hard. Ik wil een bek kroket en ik wil dit. En toen zei ja, hij ging ook best wel snel door. Wil je er iets anders? Dacht ik, nou, error, weet ik niet. Toen dacht ik, nee, doe dat maar. Dus ik rijd door en ik sta te wachten. Helemaal zin in lekker mijn bestellingtje. En ik kom bij dat raam en de jongen zegt, ja, mevrouw, wat doet u? U hebt helemaal niet besteld.
0: Nee, zat je bij die andere paal te?
2: Ja, ik zat mee te lullen met die andere paal. Ik zag ook helemaal niks verschijnen op dat bord. Ik dacht, dat gaat hij ook snel.
1: Dat is echt dom.
2: Nou, dan voel je je echt heel zielig in je oranje jurkje op weg naar 100% NL Bart. Domme blonde actie. En ik zei,
1: wow.
2: Oh. Hij zei, ja, wil je nou alsnog bestellen dan? Ik zei, ja, kan dat dan nog? En toen zei hij eerst nog, nee, je moet dan weer opnieuw. En toen deed hij dat
1: een
2: rotje, ja, toen dacht ik ook nog dat hij dat echt bedoelde, maar dat was een grapje.
0: Oh, okay. Oh jongens, wat een verhalen dit.
1: Nou.
2: Ja, het was echt. Maar soms doe je dat ook wel eens. Als je. Het is ook niet echt een goed voorbeeld, want er waren en brak en scaffa, dus. Maar verder als we normaal zijn, dat doen we wel gewoon.
0: Verder geef het juiste voorbeeld hier op deze landelijke radiozender. Dit is.
2: En jij dan, Pris? Ik heb
0: niks doms gedaan afgelopen weekend, dus ik kan helaas geen. Nee, ik kan er niet over mee praten vandaag.
1: De muziek is een stuk beter hier.
0: Nou, ik wou het zeggen, daar ben ik wel goed in. Gewoon goede platen draaien. Jaden Boys.

0: update.
1: We zitten midden in het WK natuurlijk. Komende donderdag mogen we weer, jongens. Wat is het ook alweer donderdag? Tegen wie gaan we?
2: Donderdag op vrijdag.
3: Tunesië.
2: 1 uur 's nachts.
1: Oh ja, Tunesië. Ah, die gaan we weer maken.
2: Ga je kijken of...
1: 1 uur 's nachts, ja, ik ga hem wel pakken. We hebben die week daarna, als we doorgaan, hebben we ook een wedstrijd om 3 uur 's nachts.
2: Ja.
1: Dat vind ik wel een pittig.
3: Ligt aan of je eerst of tweede nog wordt, hè?
1: Ja, dat klopt. Maar... Ja, dan toch ga ik wel wekkertje zetten, denk ik. Of wakker blijven. Ja, ik vind het wel mooi.
3: En het is tegen, misschien dan tegen Marokko.
1: Ja, dat klopt, inderdaad.
3: Maar hartstikke leuk.
1: Zullen we donderdag wel even een oranje shirtje aan doen met z'n allen, jongens? Omdat we dan een programma maken vlak voor de game. Voor de...
2: Die moet nog kopen, maar is goed.
1: Heb je geen oranje shirt?
2: Nee, maar ik zag vorige week in de HEMA dat ze zo'n bak van Koningsdag... Die stond nog helemaal vol met oude oranje shit. Dus die kan ik wel even leeg.
1: Als er maar iets met hup oranje op staat, of gewoon oranje, helemaal goed, joh. Hé, maar wat jij wel hebt, is een WK-hit.
2: Ja,
1: toch,
2: zo, wat een klapper is dat, petje.
1: Nou, is niet normaal. Niet normaal. Er worden zoveel berichten gestuurd ook naar de Slam-app. Van, mogen we het linkje hebben? Ja, die gaan we nog sturen. Wanneer ga je hem nog een keer draaien? Weet je wel. Dus, maar dit is het moment. We gaan hem nog een keer draaien.
2: En komend weekend wordt hij ook vanuit de Oranjebus in Kansas gedraaid. Hè?
1: Is het zo?
2: Volgens mij wel.
1: Hebben we dat geregeld?
2: Maar ik kijk jullie aan. Ik had het niet geregeld. Ik dacht dat jullie ermee bezig waren. Ik hoor net dat hij niet wordt gedraaid vanuit de Oranjebus.
3: We doen het even opnieuw.
2: Maar we doen het wel even...
1: Ja, dat klopt, ja. Ja, ja, ja.
3: Nee, ik heb echt geen idee. Helemaal voor ons regelen.
1: Of ging Esther plaatsen gingen het regelen voor ons?
3: We hadden natuurlijk vorige week gebeld en ze... Ja.
1: Nou, stop nou met deze show.
2: Te laat.
1: We bellen morgen met Esther plaatsen. Onze vertrouwenspersoon in de bus. en we gaan het haar morgen vragen. Dus dan weten we het zeker.
2: Top.
1: Maar voor nu, daar is hij. Slammiddagshow met Amerika. Tussen haakjes. WK-hit 2026.
2: Amerika! Let's go!

0: Slammiddagshow met Amerika. WK hit 2026. Dat hebben we er zelf achtergeplakt. Pannenklappen. Ja, ik vind hem wel echt goed gelukt. EJ, daar mag je echt wel mag je trots op zijn.
1: Hey Jul.
0: Dat is een mooi kindje.
2: Superleuk gedaan.
0: Er wordt veel geappt. Laat even weten als jij een linkje wil voor in je thuiskroeg. Ja. Misschien werk je in een kroeg. We moeten natuurlijk samen zorgen dat dit een hit wordt.
1: Of in de Oranjebus.
0: Oranjebus, zou lekker zijn.
1: Toch? Aan Zandstraat.
0: Meld je
2: ja,
0: even.
2: Ja, ik ga het even regelen voor die bus.
0: Ja, dat regelen we morgen.
2: God. Dat denkt die hele Oranjebus. Waar luister ik naar?
0: Nee, dit is gewoon een hit. Dit is gewoon super. Dus meld je even in de Slam App. Als je een linkje wil, dan sturen we je die eventjes. Mixed Marathon Track of the Week komt eraan. Naar Ariana. Nee.

0: Loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Nieuwe muziek ontdek je op Slam.
2: Topic en Becky G. Sorry, papi.

0: Met nieuwe muziek uit je speakers, Silva Bampa en Antonite. Het is de Mixmarathon Track of the Week. Komende vrijdag vanaf 6 uur een nieuwe Mixmarathon. Als je gek bent op mixen, blijf dan zeker Slam luisteren. Want zometeen vanaf 8 uur een nieuw programma hier bij Slam. Slam Sunsets. 2 uur lang hoor je lekkere DJ-sets terwijl de zon buiten ondergaat. En ja, geloof mij maar, zeker met dit soort hete temperaturen, hoge temperaturen, is dit alles wat je wil uit je speakers. Slam Sunsets zometeen. Ook bellen wij met Rachel. Zij woont in Kansas, Amerika. En zij wil graag meedoen met de Dutch Army. Zij wil meedoen met de Oranje fans. We gaan even kijken of we dat kunnen regelen voor haar. En deze Prospa hoor je zo.
1: Slam geeft je elk moment van de dag de juiste vibe. Van je wekker tot je weekend. Overdag en 's nachts. En juist die overgang van dag naar nacht heeft iets magisch. Sunsets. De hele zomer lang, elke zonsondergang. De lekkerste DJ-sets op Slam.
2: The sun goes down. The vibe goes up. Slam Sunsets.
1: Zondag tot en met donderdag tussen 8 en 10. Check de line-up via slam.nl.
3: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5.000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf €31.495. Ga naar Hyundai.nl.
4: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
5: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar €1. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
6: Oranje fans opgelet. KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
5: Ook bij Plus, Magnemijs. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
7: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons... plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido Shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
8: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
9: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
8: Oh, Otrium?
9: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
10: 1 vrouw. 2 schoenen. 10 kilometer. En 1 doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Doe net als Maggie mee met een hardloopwedstrijd voor Kika. Of start je eigen actie op actievoorkika.nl.
11: Vandaag bij Otrium 10% extra korting op Levi's, On Running en New Balance.
12: Vrachtwagen-eigenaren, chauffeurs en fleet managers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
13: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Alle alcoholvrije bieren 1 plus 1 gratis. En heerlijk knapperige Jumbo chips voor maar 99 cent. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is die aan van Jumbo.
12: Bestel je OBU op netlink.nl.
14: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
15: Bescherm wat telt met Verisure, de Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar Verisure.nl.
16: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA.
17: voor frisse

0: inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
2: Een ijskoffie voor mevrouw.
1: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
3: Niet geschoten is always mis. Nu bij Kruidvat always maandverband en inlegkruisjes 5 voor 10 euro. Woehoe! Dus richt je pijlen op de dichtstbijzijnde.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet, alleen deze week 35% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Karwei, maak het mooier.
6: Sta je in de file en spot je ruitschade?
7: Opgelost, Autotaalglas.
8: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-Line Cruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
9: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest en nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
10: ANWB en gaan!
11: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
12: Vanavond is het tot middernacht zo'n 20 graden. Later komt het af naar 18. Morgen warm met 32 graden in het zuiden. En tot het weekend wordt het steeds warmer. Dat was je weer update van Weer Online. Dan even naar de wegen met Flitsmeister. Twee vertragingen nog. De A1 richting Osnabrück tussen de Lut en de Nederlandse grens. 6 minuutjes daar. En de A16 richting Breda. Tussen Zevenbergse Hoek en Breda Noord. Door een ongeluk daar 20 minuten. Eén flitser A6 richting Emmeloord. Bij Emmeloord 282.8.
13: Patrick, Erik, Jan en Julia.
12: Zometeen contact met Rachel. Zij is een Amerikaan en wil meedoen met het Oranje Legioen.

0: Blur is hier bij Slam. How deep is your love? We zijn er morgen weer, jongens, met een nieuwe Slam middagshow. Morgenochtend is Anul er weer met de ochtendshow. Maar Anul hoor je ook zometeen. Hij heeft gewoon zijn slaapzak hier in de studio neergelegd. Want zometeen hier Slam Sunset. Jamie Jones zometeen en Corin Cavini
1: ook nog straks. Ik heb er zoveel zin meer in.
0: Dit wordt lekker, jongens.
1: Pareltjes ook van artiesten. Corin Cavini hoor je ze vaker in een boemerang.
0: Zeker.
1: Jamie Jones. Waanzinnig.
0: Altijd, echt een legend.
1: Altijd goed.
0: Echt een legend. Dus je hoort ze zometeen naar achter in Slam Sunsets. Enjoy.
2: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
3: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
4: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
5: Inslaan voor we op vakantie gaan. Nu bij Kruidvat, alle Biodermal, van zonbescherming tot bodylotion, 1+1 gratis. Haal die koffer van je zolder en gooi hem vol bij
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
8: doei doei
7: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
9: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
10: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
11: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
12: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
13: Oh, ik heb letterlijk niks.
14: Het gaat de hele dag regenen, hè?
15: Nee, ik heb geen regenjas.
16: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
17: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
18: Kom maar verder.
17: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
18: Hij is weer klaar.
17: QuickFit en weer verder.
19: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
20: Mega acties voor een mega lach bij Trekpleister. Nu Oral-B opzetborstels 2, 4, 6 en 8 pak. 1+1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
19: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
21: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
22: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
21: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
23: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
0: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. Voor het eerst is in ons land euthanasie uitgevoerd op een kind. Dat kan sinds 2 jaar bij kinderen tot 12 jaar die veel lijden en bij wie geen kans is op genezing. Het OM gaat nu bekijken of bij de euthanasie alles volgens de regels is gegaan. De verwachting is dat jaarlijks 12 tot 15 kinderen in aanmerking komen voor euthanasie. In de buurt van Brouwersdam bij Ouddorp is een Duitse toerist verdronken. De man, een surfer, werd door omstanders uit het water gehaald en gereanimeerd, maar hij kon niet meer gered worden. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. 2 weken geleden overleed bij Brouwersdam ook al een surfer. In Frankrijk is het nu zo warm dat de Franse premier morgen met alle ministers gaat overleggen wat de gevolgen zijn van de hittegolf en wat ze er tegen kunnen doen. Vandaag tikte de thermometer in Frankrijk een nieuw record aan voor juni. In veel plaatsen zoals Bordeaux werd het net geen 42 graden. En Lionel Messi is nu officieel de beste voetballer op een WK ooit, als je tenminste kijkt naar het aantal goals. Hij maakte zojuist nummer 17 in de wedstrijd tegen Oostenrijk en is daarmee topscorer aller tijden. Hij heeft er nu 1 meer gemaakt dan de Duitse spits Miroslav Klose. De wedstrijd tussen Argentinië en Oostenrijk is overigens nog bezig. En dan nog het weer van Weer Online. Vanavond is het nog tot middernacht 20 graden en later koelt het af naar een graad of 18. Morgen wordt het warm met 32 graden in het zuiden en later in het weekend wordt het alsmaar warmer. En dit was het nieuws op Slam.
1: Pas je eindelijk het perfecte

0: Nee.
1: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
2: Vijverplanten. Ontdek de mogelijkheden bij Robert Knops in Geleen.
3: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
4: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven. Odido.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Niet geschoten is always mis. Nu bij Kruidvat, always maandverband en inlegkruisjes, 5 voor €10. Woehoe! Dus richt je pijlen op de dichtstbijzijnde.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelen.
8: The sun goes down, the vibe goes up.
9: De hele zomer lang, elke zonsondergang, de lekkerste DJ sets.

Wij kunnen dat als geen ander bij Slam. De kleine dingen vieren in het leven. Alles verdient een feestje. Een perfect gerijpte avocado is voor ons al een reden om de minibar open te trekken hier. Deze zomer vieren wij de ondergang van de zon. Je hoort het goed, de zon gaat ten onder. Maar is morgen weer terug, geen zorgen. Iedere warme dag kan je lekker uitdansen met de Slam Sunsets. Jamie Jones, nu een uur lang hier bij Slam in de mix. Laat je horen dan. Kom op. Het wordt een mooie zomer, jongens. Let's go, let's go.

0: Jones. Waar haalt hij het geld vandaan? Ik bedoel de tijd. Hij is vorige week voor de derde keer vader geworden. Nou, waar haalt hij het geld vandaan, kan ik ook inderdaad me wel afvragen. 3 kids onderhouden, damn. Respect, eerlijk is eerlijk. Zijn derde vaderdag, dus gisteren ook gevierd. En nu alweer hier op de planken bij Slam. Jamie Jones draait een van onze nieuwe sunsets. Dat is wat we doen. We dansen elke warme dag uit hier op Slam. Met Nina uit Roermond, voetjes in het zand aan de Maasplassen. Ik heb ook Jeroen uit Apeldoorn. Die ligt op een strandje bij Buslo met zijn barbecue. En Lotte in het Victoria Park met een boekie. Lotte, dit doen we de hele zomer nog, hè?
1: ik ben helemaal in shock. Geweldig dit.
0: Ja, hè? Nieuw bij Slam, de sunsets en Jamie Jones.

0: Teert Slam, die altijd lastige maandag zit erop. Of moet je nog beginnen? Dat kan ook, hè? Als je nog als vrachtwagenchauffeur de weg op moet... of als beveiliger achter de receptie moet kruipen... dan zijn deze sets extra voor jou. Laten we dat afspreken. De gloednieuwe Slam Sunsets. En ik vind het gevaarlijk. Ik zeg het je eerlijk, als iemand die morgen om 6 uur weer zijn bed uit moet... vind ik het een gevaarlijk gevoel dat ik krijg. Ik zit al helemaal in die weekend-vibes, joh.
1: Ja, ik weet het.
0: En dat pakken we nog eventjes door. Dit is niet de enige set die ik vanavond voor je ga draaien. Wie ik nog meer mee heb, dat vertel ik zo. Maar als je echt niet kan wachten, dan ga je naar slam.nl. En daar zie je de line-up voor de rest van de week. De Slam Sunsets. En tot 9 uur.

De zon mag dan zakken. Je energie niet in ieder geval. Wat een leuke appies krijgen we binnen op de Slam Sunset. Gloednieuw, we dansen de dag lekker uit. Hoe warm het ook is, boeit niet. Je speakers blazen koele lucht, hoe harder je ontzet. Jamie Jones is aan het draaien. Heb je meegekregen dat koning Willem-Alexander en Maxima wereldnieuws zijn... omdat ze mee zijn gaan feesten in die kleedkamer bij het elftal van Curaçao? Dat lijkt me wel geweldig om Maxima erbij te hebben. Als je dan aan de zuip zit, met z'n allen proosten. Maxima daar als een paard in de gang ineens de kleedkamer binnenkomt. Geweldig. Ik heb ook dat contrast gezien. Dat ze die spelers van het Nederlandse elftal een handje geven na de wedstrijd. Nou, dat is echt alsof ze op een crematie gewoon de condoleances komen brengen, joh. En je kan op deze set wel harder dansen dan Maxima en koning Willem-Alexander in de kleedkamer bij Curaçao. Dat was goed, zeg. Dit is de Slam Sunset.

0: Klopt, dit is niet de enige Sunset die ik voor je ga draaien vanavond. Zometeen om 9 uur, Coran Cavini. Heb je ooit iemand uit Tilburg horen komen met zo'n Italiaanse naam? Coran Cavini? Dat klinkt toch als een ijskoude Chardonnay aan de Amalfi-kust. Oh man, ik zit er al met mijn hoofd hoor. En dan zometeen ook nog met mijn oren. Even luisteren wat Roel ervan vindt. Die moet nog een uurtje werken.
1: Mooi setje, nog een uurtje. Dus dat is lekker om zo'n setje aan te hebben.
0: Ja, wat heb jij een heerlijk setje aan, Roel. Geniet nog even van Jamie Jones.

0: GGZ helpt de zorg vernieuwen.
1: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
0: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op ggz.nl.

0: getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs, mis niets.
2: Costa del Korting. De dikste deals van Delsey, L'Oréal, Garnier en meer. Alleen op iBoot.com of in onze app.
3: De sale is gestart. Nu extra korting bij Amsterdam De Style Outlets.
4: Sportief.
5: Oké.
4: Betrouwbaar.
5: Oké.
4: En zuinig.
5: Oké. Shun.
4: Sorry?
5: Je zoekt een vakgarage occasion. En ik heb precies die ene die jij zoekt.
6: Bied jouw volgende auto bij jouw vakgarage of op vakgarage.nl.
7: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
6: Vind jouw vakgarage location op vakgarage.nl of bij jouw lokale vakgarage.
8: Lieslotte, wat ben je aan het doen?
9: Kijk, het is de last minute super sale bij Price 5 vakanties.
8: Dus?
9: Dus als je slim bent, boek je nu pap.
8: Ah, met superkorting.
9: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
8: Prijsvrije vakanties.
10: Jeans, t-shirts, shorts, jurken, tops. Sans, altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sans.nl.
11: Boek nu een reis bij Prijsvrije Vakanties en score een gratis Schreeuw van de Leeuw handdoek.
12: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
13: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze.
12: Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
13: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
14: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
15: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
16: Ja, mooie wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
17: Rook?
16: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
17: Nee, rook. Uit de meterkast.
15: Johans witgoed plus Interpolis elektra keuring is minder kans op brand.
16: Zo, koffie?
15: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
18: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3,000. Boek je proefrit op kia.com.
19: Kia. Movement that inspires.
20: Inslaan voor we op vakantie gaan. Nu bij Kruidvat alle Biodermal, van zonbescherming tot bodylotion, 1 plus 1 gratis. Haal die koffer van je zolder en gooi hem vol bij
21: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
22: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
23: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
24: Sorry, maar het is WK!
25: Met waanzinnige WK-deals. Score nu een Hisense 58-inch QLED 4K Smart TV voor €379. Mediamarkt.
10: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
26: Goedenavond, ik ben Afton van der Meijs. Een ruzie over een zitplaats in een kapsalon in Amsterdam is uitgelopen op een schietpartij. Daarbij raakten 2 mensen gewond. Ooggetuigen vertellen dat de schutter na een woordenwisseling over de kapperstoel vertrok, maar niet veel later terugkwam met een vuurwapen. De politie heeft inmiddels een man uit Lelystad opgepakt. In het Zuid-Hollandse Ouddorp is een toerist verdronken. Het gaat om een Duitse man die bij de Brouwersdam aan het surfen was. Hij werd door omstanders uit het water gehaald en gereanimeerd, maar die hulp kwam te laat. Het is nog niet duidelijk hoe het kwam dat hij verdronk. 2 weken geleden overleed daar ook al een surfer. België heeft 5 leden van de Taliban een visum gegeven, zodat ze bij een EU-overleg in Brussel kunnen zijn. Dat zou morgen gehouden worden. De EU wil met de Taliban praten over de terugkeer van vluchtelingen naar Afghanistan. Tot woede van mensenrechtenorganisaties, die vinden dat het land gevaarlijker is geworden sinds de Taliban aan de macht is. De stadions in de VS, Canada en Mexico zitten tijdens het WK haast vol. En dat is tegen alle verwachtingen in. Door de hoge ticketprijzen werd gedacht dat dat tegen zou gaan vallen. Maar tot nu toe hebben ruim 2 miljoen supporters op de tribunes gezeten. Hiermee is het WK op weg naar een toeschouwersrecord. En dan nog het weer van Weer Online. Vanavond is het nog tot middernacht 20 graden. Uiteindelijk daalt het naar 18. Morgen wordt het 28 tot 32 graden. Later deze week wordt het alleen maar warmer met woensdag code oranje. En dit was het nieuws op Slam.
0: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
1: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
0: Oh, Otrium?
1: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
2: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
3: Vandaag bij Otrium, 10% extra korting op Levi's, On Running en New Balance.
4: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan, topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
5: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenarts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
4: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
7: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle L'Oréal Paris, 1 plus 1 gratis. Dat is dealscoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
27: Mooi van Ethos.
28: The sun goes down, the vibe goes up.
29: De hele zomer lang, elke zonsondergang, de lekkerste DJ sets. Dit is Slam.

je dat een hoop mensen die echt helemaal doof zijn, denken dat de zon geluid maakt. En dat is helemaal niet zo'n gek idee als je bedenkt dat een bal lava in de lucht niet gewoon een beetje knettert of zo. Ik weet zeker dat als de zon geluid zou maken, die zo zou klinken. Corin Cavini.

geweldige muziek, man. Corin Cavini, ook goede vrienden met Nora en Pure, en dat hoor je eraan af. Dit zijn sets die je normaal in de mixmarathon op vrijdag hoort bij Slam. En dan om een uur of 6, 7, echt vroeg in de ochtend om lekker op te starten. En nu sluiten we er een keer onze dag mee af. En ik kan niet gelukkiger zijn hier. Achter de microfoon, Anul op je strandstoel. Morgen vroeg weer met Marijn op de radio. Maar ik zit zo te genieten dat jij en ik dit nu even aan het doen zijn. Lekker even die hitte uit je lijf dansen met de Slam Sunsets. En laat weten wat je ervan vindt. Stuur een appie. Dit is Corin Cavini.

leven in een krankzinnig snelle wereld. Het lijkt alsof iedereen aan het livestreamen is. Van hype naar vergeten in 48 uur. Een liedje op de radio mag niet langer zijn dan 2 minuten, anders scoor je geen hit meer. En juist breken met al die tradities, dat doet Corin Cavini nu op Slam. Tracks van gemiddeld 7 tot 8 minuten. Dit is gewoon je hele autorit. Waarschijnlijk is je hele autorit 1 liedje in deze set. En dat is geweldig. Je kan helemaal in je speaker kruipen en verdwalen bij Corin Cavini. Goeie reacties op dit nieuwe concept van Slam, The Sunsets. Rickert Hoorn is enthousiast. Fleur uit Tilburg, groetjes vanaf de oude Warande. Nog steeds 30

0: Nederland meezoeken. Ilse, wat ben je precies kwijt?
1: Mijn motivatie om te sporten.
0: Ja, dat snap ik wel. Onderweg naar de Basic Fit. Sterkte en een fijne avond nog.
1: Hetzelfde. Doei.

Het zou niet meer staan in een film à la Gladiator. Dit zou zo van Hans Zimmer kunnen zijn, toch? Het is onze eigen Tilburgse. Corin Cavini, Lion's Head, gedraaid in zijn set. Bij de Slam Sunsets, we vieren dat de zomerdag er weer op zit. En we dansen hem lekker uit hier. Dat doen we elke avond deze zomer. Daar hoor je Sunsets op Slam. Hou je van gluren? Ja? Kom je wel eens op een naakstrand dan? Je moet even op slam.nl kijken. Dan kan je de hele line-up al vinden, als je dat leuk vindt. Om al een beetje te spiensen wat je lekker vindt voor de rest van de week. Ik zie bijvoorbeeld donderdagavond, 8 uur, Armin van Buuren. Dat is gewoon echt een officiële pre-party voor de mixmarathon. Dan ben je dus donderdagavond al aan het opbouwen naar die geweldige mixmarathon. Dat doe je dan met Armin van Buuren, die met zijn voeten ergens in het zand staat voor ons te draaien. De hele line-up, slam.nl. Dit is Corin Cavini.

0: een beetje kan bijkomen. En genieten van dit soort beats. Het is geweldig. Het is één grote trip onderweg naar een nieuwe dag. De Slam Sunsets sluiten de maandag af vandaag. De warmte eruit, de nacht erin. Hopelijk een beetje verkoeling. Anders een bevroren fles water onder je hoofdkussen leggen. Dat helpt mij altijd. Anul hier met de finale beats van Corin Cavini. Bel heel eventjes Karin nog.
1: Met Karin.
0: Hey Karin, met Anul van Slam.
1: Hallo.
0: Hallo. Mooi hoe je enthousiasme echt van 0 naar 100 ging ineens.
1: Ik kende het nummer niet, dus ik dacht van...
0: Begrijp ik. Ik zag jouw appje en ik dacht... Oh, ik vraag je gewoon even om het even hardop te zeggen. Want ik vond het zo treffend. Karin, wat is jou net overkomen?
1: Nou, ik zat in de auto en ik kreeg gewoon kippenvel met 33 graden. Dus dan weet je dat de weersmarathon goed is.
0: Nou, dit is helemaal nieuw. Dit zijn de Slam Sunsets.

0: Wauw. Ook dat is radio, hè? Slim in het bijzonder. Geen idee hebben waar je behoefte aan hebt, die knop aanzetten en er dan langzamerhand achter komen. Dit is precies wat ik nodig had. Aan het einde van de maandag, de Slam Sunset om een warme dag mee af te sluiten. Corin Cavini. We doen dit morgen gewoon weer. We doen dit elke zomeravond. En ik spreek je morgen vroeg in een nieuwe ochtendshow.
1: Slam. You're listening to Slam Sunset.
2: De hele zomer lang. Elke zonsondergang. Slam.

0: De WK-spirit begint bij Gal en Gal. Daarom scoor je al je... Oeh, tijd voor een wissel. De Mucho Mas Oranje komt erin voor maar €5,99. En het oranje bierpakket, daar wisselen we de prijs naar €12,99. Gal en Gal.
1: Ja!

0: Fijne verjaardag.
1: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
2: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
3: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni? Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
4: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
5: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
7: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
8: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
7: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, bezembroden voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
9: Bedtijd met Swiss Sands. Je neemt een aanloop, je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sands.
10: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
11: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
12: Zeker, net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
13: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
14: Mega acties voor een mega lach bij Trekpleister. Nu Oral-B opzetborstels 2, 4, 6 en 8 pak. 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
15: Sta je in de file en spot je ruitschade?
16: Opgelost. Autotaalglas.
17: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
18: Dat gaan we vieren.
17: Met deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89. Dus nu naar de goedkoopste supermarkt. Aldi.
19: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
20: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video's checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
21: Brussel Zuid.
20: Hé, nu al?
19: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
17: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar 2,25. En high protein drink, per flesje 95 cent. Dus nu naar Aldi, de goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
22: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
23: Je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM en in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
24: Voor jou.
0: Goedenavond, ik ben Afton van der Meijs. België heeft 5 leden van de Taliban toestemming gegeven om naar Brussel te komen. De Europese Unie wil met ze praten over afgewezen asielzoekers die terug moeten naar Afghanistan. Daar is kritiek op van onder meer Amnesty International. Dat waarschuwt dat het land nog altijd onveilig is en dat terugsturen van mensen een groot risico is. In het Brabantse Alphen is een zwemmer zwaar gewond geraakt bij een recreatieplas. Volgens Omroep Brabant zagen ooggetuigen hoe het misging toen de zwemmer in een ondiep deel van de natuurplas dook. Meerdere hulpverleners kwamen erop af, waaronder een traumahelikopter. Het slachtoffer is gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Het begint er nu toch steeds meer op te lijken dat het schaatsen tijdens de winterspelen over 4 jaar in Heerenveen wordt gehouden. Tialfa had zich daarvoor aangeboden omdat Frankrijk, waar de spelen zijn, geen goed ijsstadion heeft. Het IOC heeft Tialfa nu goedgekeurd, maar neemt pas later een definitieve beslissing. En Argentinië is ook door naar de laatste 32 landen op het WK voetbal. De ploeg versloeg Oostenrijk met 2-0. Beide doelpunten werden gemaakt door Lionel Messi. Hij heeft nu 18 keer gescoord op een WK. Geen enkele voetballer doet hem dat na. De Duitser Miroslav Klose kwam niet verder dan 16. Straks begint Frankrijk-Irak. En dan nog het weer van Weer Online. De temperatuur daalt vannacht naar 18 graden, maar morgen krijgen we opnieuw tropisch weer met 32 graden. Later deze week wordt het alleen maar warmer. Woensdag code oranje. En dit was het nieuws op Slam.
1: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
18: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
21: De WK-spirit begint bij Gal en Gal. Daarom scoor je al je... Oeh, tijd voor een wissel. De Mucho Mas Oranje komt erin voor maar €5,99. En het Oranje Bierpakket, daar wisselen we de prijs naar €12,99. Gal en Gal.
18: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
24: Niet geschoten is always mis. Nu bij Kruidvat always maandverband en inlegkruisjes 5 voor €10. Woehoe! Dus richt je pijlen op de dichtstbijzijnde

0: De WK-spirit begint bij Gal en Gal. Daarom scoor je al je... Oeh, tijd voor een wissel. De Moetjemas Oranje komt erin voor maar 5,99. En het Oranje Bierpakket, daar wisselen we de prijs naar 12,99. Gal en Gal.
1: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
2: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
3: Costa del Korting. De dikste deals van Makita, Hartman, Colombia en meer. Alleen op iBoot.com of in onze app.
2: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
4: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
5: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
4: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
6: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
7: BME Legends, Jack and Jones, Cars, Gabbiano, Cast Iron, Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
6: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
10: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
11: Hola, ¿dónde está mi casa?
10: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
11: Paella, paella.

0: wakker hoeft te liggen.
1: Buenas noches.
0: Dus retteketet en vamos naar beter bed.
2: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
3: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
4: 1 ijs koffie voor mevrouw. Mm.
3: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
5: Ondersteuning bij stemmingswisselingen en prikkelbare gevoelens? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw Avogel Perimenopauze Mentaal met saffraan. Wat helpt bij stemmingswisselingen en prikkelbare gevoelens? Nu met 25% korting. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Evaluatie gezondheidsclaims is lopende. Lees voor het kopen de verpakking.
6: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp deze week je kans met een Brabantia droogrek hang-on voor maar 49,99. Karwei, maak het mooier.
7: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
8: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving.

0: Verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Deze zomer pakken ze hier niet. Nu bij Kruidvat alles van Roxasect ongediertebestrijding 15% korting. Zeg maar dag tegen die mieren, zilvervisjes, muggen en fruitvliegjes. Ha.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Samen kijken we uit naar dat ene moment. Waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen
4: we Oranje. Meer zon, meer korting bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Nivea. Zoals Nivea Sun zonbescherming. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ga meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
5: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
3: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we Oranje.
6: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
7: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. Een ruzie over een zitplaats in een kapsalon in Amsterdam is uitgelopen op een schietpartij. Daarbij raakten twee mensen gewond. Ooggetuigen vertellen dat de schutter na een woordenwisseling over de kapperstoel vertrok, maar niet veel later terugkwam met een vuurwapen. De politie heeft inmiddels een man uit Lelystad opgepakt. In de Joodse buurt van Montreal in Canada is geschoten. Drie mensen zijn overleden, onder wie de schutter en een politieagent. Het is voor het eerst in 24 jaar dat in Montreal een agent is doodgeschoten tijdens politiewerk. Waarom er werd geschoten is niet bekend. De schutter woonde zelf ook in de Joodse wijk van Montreal. In Utrecht is de politie op zoek naar een man die vorige week twee vrouwen mishandelde. Hij trok ze in de nacht van donderdag op vrijdag van hun fiets en werden onder meer in een nekklem genomen, meldt Opsporing Verzocht. De politie gaat ervan uit dat de twee willekeurig zijn gekozen en noemt het forse mishandelingen. En de Duitse oud-voetballer Miroslav Klose is zijn WK-record van meeste doelpunten kwijt aan Lionel Messi. En hij heeft de Argentijn daarmee gefeliciteerd. Het record stond al 12 jaar op naam van de Duitser die 16 keer scoorde. Messi heeft er nu 2 meer. Die pakte vanavond ook nog een ander WK-record. Dat van meeste gemiste strafschoppen. Het weer van Weer Online. Het blijft nog even boven de 20 graden. Vannacht is het een graad of 18. Morgen wordt weer tropisch warm met 32 graden. De dagen daarna wordt het nog warmer. En dat was het nieuws op Slam.
8: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
8: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Fan of the Year 2026.
1: Niet geschoten is always miss. Nu bij Kruidvat always maandverband en inlegkruisjes 5 voor €10. Woehoe! Dus richt je pijlen op de dichtstbijzijnde

0: okay? I love you and I miss you so much. Okay, bye.
1: Boost yours.

0: De WK-spirit begint bij Gal en Gal. Daarom scoor je al je... Oeh, tijd voor een wissel. De Moetje Mas Oranje komt erin voor maar 5,99. En het Oranje Bierpakket, daar wisselen we de prijs naar 12,99. Gal en Gal.
1: Jouw zomer begint met Linda. Lees 6 maanden voor 4,95 per maand. En krijg ook nog eens het dubbel dikke Linda vakantieboek cadeau. Mis deze zomeractie niet en ga naar linda.nl/actie.
2: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
3: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
4: De beste plek voor jou, NVM.
5: Ondersteuning bij stemmingswisselingen en prikkelbare gevoelens? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Avogel perimenopauze mentaal met safraan. Wat helpt bij stemmingswisselingen en prikkelbare gevoelens? Nu met 25% korting. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Evaluatie gezondheidsclaims is lopende. Lees voor het kopen de verpakking.
6: Nu met de Gamma Voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
7: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
8: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5.000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson Plug-in Hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.

0: muziek. Ontdek je op Slam.
1: Alesso en One Republic. In your eyes.
0: Nieuw.
1: Warmer music. Sick individuals. Sunrise.

0: bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
1: Deze zomer pakken ze je niet. Nu bij Kruidvat alles van Roxasect ongediertebestrijding 15% korting. Zeg maar dag tegen die mieren, zilvervisjes, muggen en fruitvliegjes. Ha.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd.
0: Nu bij Van Mossel, zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
1: Deze zomer pakken ze je niet. Nu bij Kruidvat alles van Roxasect ongediertebestrijding 15% korting. Zeg maar dag tegen die mieren, zilvervisjes, muggen en fruitvliegjes. Ha.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd.
1: Ongediertebestrijding 15% korting. Zeg maar dag tegen die mieren, zilvervisjes, muggen en fruitvliegjes. Ha.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd.
3: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
4: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
5: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
4: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
3: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenoir. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
6: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA. Een wereld aan ideeën.
7: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
8: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
9: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
10: De WK-spirit begint bij Gal en Gal. Daarom scoor je al je... Oeh, tijd voor een wissel. De Mucho Mas Oranje komt erin voor maar €5,99. En het Oranje Bierpakket, daar wisselen we de prijs naar €12,99. Gal en Gal.
11: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
12: Goedenacht, ik ben Mario Kwaitaal. In het Gelderse Haalderen, vlakbij Nijmegen, is een kind op een fiets aangereden door een vrachtwagen. Die raakte zwaar gewond en overleed later in het ziekenhuis. Het ongeluk gebeurde op een provinciale weg. Hoe het mis kon gaan is niet bekend, dat wordt nog onderzocht. De bestuurder van de vrachtwagen is aangehouden. In de Canadese stad Montreal zijn 3 mensen overleden bij een schietpartij. Die gebeurde in de Joodse buurt van de stad. De schutter is een van de slachtoffers, net als een politieagent. Een andere agent raakte gewond. Het is niet bekend waarom de man het vuur opende in de Joodse wijk. Hij woonde er zelf ook. President Trump heeft NAVO-landen weer bedreigd. Hij zei dat Amerika misschien niet komt helpen als NAVO-landen hem niet helpen in Iran. Het gaat volgens de Amerikaanse president dan vooral om hulp bij kleine dingen. Maar wat hij daarmee bedoelde, zei hij niet. Trump komt wel gewoon naar de NAVO-top in Ankara volgende maand. En de WK-wedstrijd tussen Frankrijk en Irak is gewoon op tijd begonnen om 11 uur. Dat was nog even spannend.

Spannend omdat er noodweer over het stadion trok een paar uur eerder. Daardoor ging het stadion later open voor het publiek. Er zouden ook nog regen- en onweersbuien overtrekken rond het begin van de wedstrijd, maar dat gebeurde niet. Het weer van Weer Online. Vannacht koelt het af tot een graad of 18. Morgen wordt weer zonnig en tropisch warm met 32 graden. De dagen daarna kan het zelfs 37 graden worden. En dat was het nieuws op Slam.

0: smart speaker. App in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Mario Kwaitaal. Voor het eerst is in ons land euthanasie uitgevoerd op een kind. Dat kan sinds 2 jaar bij kinderen tot 12 jaar die veel lijden en bij wie geen kans is op genezing. Het OM gaat nu bekijken of bij de euthanasie alles volgens de regels is gegaan. De verwachting is dat jaarlijks 12 tot 15 kinderen in aanmerking komen voor euthanasie. De Amerikaanse autoriteiten gaan een bijna botsing tussen 2 vliegtuigen onderzoeken. Het ging zaterdag bijna mis in Boston toen een vliegtuig wilde landen. De piloten zagen een ander toestel vertrekken vanaf een kruisende landingsbaan. Ze braken de landing af en vlogen een extra rondje, maar dat had nooit mogen gebeuren. Israël stopt niet met aanvallen in Libanon. Het leger zegt dat ze bedreigingen tegen hun mensen blijven neutraliseren en ze blijven de infrastructuur van terroristen vernietigen. Er lijkt voorlopig nog geen eind aan te komen. Premier Netanyahu zei dit weekend al dat zijn troepen in het zuiden van Libanon blijven, zolang als nodig is. En op het WK voetbal is het afgelopen uur niet meer gevoetbald bij de wedstrijd tussen Frankrijk en Irak. Er trok zwaar onweer over het stadion in Philadelphia. Op het WK wordt na elke klap onweer een half uur gewacht voor ze verder gaan en daar zit geen limiet aan. Op het WK voor clubs vorig jaar werd een keer 4 uur gewacht. Het weer van Weer Online. Vannacht koelt het af tot een graad of 18. Overdag wordt weer zonnig en tropisch warm met 32 graden. De dagen daarna kan het zelfs 37 graden worden. En dat was het nieuws op Slam.

0: smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Mario Kwaitaal. Nederlandse bedrijven zijn vorig jaar minder vaak gehackt door Rusland dan in eerdere jaren. En als het toch gebeurde, was de schade minder groot, schrijft het AD. Vorig jaar werd iets meer dan de helft van de Nederlandse bedrijven het slachtoffer van een aanval. Een paar jaar eerder gebeurde dat nog bij 8 op de 10 bedrijven. Bij een kapsalon in Amsterdam is gistermiddag geschoten. Er was een ruzie tussen twee mannen over wie in welke stoel zou zitten. Een van hen verliet boos de zaak en kwam later terug met een vuurwapen. Er raakten 2 mensen gewond. Die moesten naar het ziekenhuis. De politie heeft een man uit Lelystad opgepakt. President Trump wil NAVO-landen die hulp nodig hebben misschien niet helpen als hij zelf ook niet door hen wordt geholpen in Iran. Dat zei hij op een persconferentie vanuit zijn werkkamer. Het zou dan vooral gaan om kleine problemen, maar wat hij daarmee bedoelde, zei hij niet. Trump gaat wel gewoon naar de NAVO-top in Ankara. En het heeft even geduurd, maar na bijna 2 uur wachten wordt er weer gevoetbald in Philadelphia op het WK. Aan het einde van de eerste helft van Frankrijk-Irak trok er een zware onweersbui over het stadion. Iedereen moest binnenblijven tot dat weg was. Even voor 2 uur is de wedstrijd hervat. Nu begint ook Noorwegen-Senegal. Het weer van Weer Online. Vannacht koelt het af tot een graad of 18. Overdag wordt weer zonnig en tropisch warm met 32 graden. De dagen daarna kan het zelfs 37 graden worden. En dat was het nieuws op Slam.